0: Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: hier.
1: Het beste van de jaren 80,
2: 90 en nu. Radio Rijnmond.
1: Jouw dag.
2: Jouw muziek.
1: Jouw Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
0: Fuck it. Met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Een hele goede morgen. Het is 6:00. Je bent er weer bij. Je hebt ons weer gevonden. Het is Radio Rijnmond. Tegenover mij een gapende co-presentatrice. Wie dat is, dat ga ik nog niet verklappen. Dat hoor je zo meteen. Eerst het laatste nieuws. Dave Datema. Goedemorgen.
3: Goedemorgen. In Vlaardingen is zware schade ontstaan aan een kapperszaak aan de Westhavenkade na een explosie. Een deel van de pui van de winkel ligt eruit. De klap was gisteravond rond 11:00. Een vrouw die boven het pand woonde is nagekeken door ambulancepersoneel. Voor het pand zou ook een stuk niet ontploft explosief zijn aangetroffen. De afgelopen maanden zijn bij verschillende kapperszaken explosieven afgegaan. Bij deze zaak aan de Westhavenkade werd alles een steen tegen eruit gegooid. De aanleiding voor deze reeks is niet bekend. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft is gisteravond weer opgestart. Het treinverkeer was gestremd na een brand in de nacht van vrijdag op zaterdag, maar de reparaties waren sneller afgerond dan was verwacht. De brand woedde in de technische ruimte van een spoorbrug in Rotterdam-Delfshaven. De deur naar die ruimte was met een slijptol opengemaakt, daarna is brand gesticht. In die technische ruimte bevinden zich apparatuur en kabels. Door de brand zijn 35 kabels beschadigd geraakt en een deel moest vervangen worden. Wie er achter de sabotage zit is onbekend. Bij een verkeersongeluk op een provinciale weg bij Kesteren in de Betuwe zijn 2 mensen om het leven gekomen. 2 anderen raakten gewond. Bij het ongeluk afgelopen nacht waren 2 auto's betrokken. Een van die wagens kwam ondersteboven in de berm terecht. De bestuurder van die wagen is een van de omgekomen inzittenden. De oorzaak van het ongeluk is niet duidelijk. De Amerikaanse president Donald Trump die claimt dat Oekraïne en Rusland per direct een staakt het vuren hebben afgesproken. Er is in de afspraak staat dat beide landen elkaars energiedoelen met rust laten. Maar de Oekraïnse president Zelensky zegt van niets te weten. Zelensky zegt wel dat hij er klaar voor is. Hij wil best een akkoord ondertekenen op voorwaarde dat Rusland ook niet aanvalt. Rusland zelf heeft nog niet gereageerd. De twee landen bestoken elkaars energievoorzieningen. Oekraïne valt vaak Russische olieindustrie onderdelen aan. En Trump wil dat het stopt. Vrijdag maakte hij bekend dat Rusland diesel gaat leveren aan de Verenigde Staten in de hoop dat de prijzen aan de pomp daardoor dalen. Het weer, geregeld zon, kans

0: Schuurhofbrug. 6 kilometer doe je 10 minuten langer over.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Eruit.
1: Met Peter en Wendy. Radio met een grote R.

0: Het is Phil Collins en Philip Bailey. Weer maandagmorgen. Easy Lover hoorde je bij Radio Rijnmond. Fijn dat je er weer bij bent deze ochtend.
1: Ja, en het is maandag. Een nieuwe week is weer begonnen.
0: En wij maken het gezellig voor je met Peter en Wendy vanuit het Lloydkwartier in Rotterdam. Veel zon. Rustig en droog vandaag. Eind van de dag neemt de kans op bewolking toe. Middagtemperatuur 17 of 18 graden.
1: En er staat op dit moment één file in onze regio op de A15 Rotterdam richting Europoort, tussen afrit Brielen en de Suurhofbrug. 5 kilometer doe je kleine 10 minuten langer over.
0: Ja, het grootste nieuws van deze ochtend is toch wel dat er weer een explosie heeft plaatsgevonden. En daarmee is de Vlaardingse kappersoorlog nieuw leven ingeblazen. Een winkelruit werd volledig weggeblazen aan de Westhavenkade in Vlaardingen. En onze verslaggever Philip van Esti gaat er zo meteen naartoe. Maar laten we deze maandagochtend toch vooral blij en positief zijn. Want Feyenoord is na dit weekend de nieuwe koploper. Onder andere dankzij dat doelpunt, de vijfde alweer van het seizoen, van Nacho Ferri.
2: Alweer een mogelijkheid voor Feyenoord dat Ferri nu ertussen ziet zitten bij Goes. Ferri! Ja! Geweldig werk van Nacho Ferri, die de 1-0 maakt. Hij jaagt Goes op. En Goes raakt daar zo van in de war dat hij de bal tegen hem aanschiet. En dan heeft Ferri zo de doortocht en blijft hij ijzig kalm.
0: Ja, ik heb toch sowieso een big smile van op je gezicht. Zelfs al ben je geen voetballiefhebber,
1: ja, inderdaad. Het is een soort mooie mannenkoor, die twee.
0: Ja, dat was ook zo'n mooie koor, inderdaad. Hey, hoe was jouw weekend?
1: Ja, goed. Ik zit hier met een klein beetje kleine oogjes. Want zaterdag was mijn première in het Isola Theater.
0: Je had een voorstelling van harte gecondoleerd, ja, heet die. Ga je ook mee door het land, volgens mij. Maar de première was dus in Capelle aan de IJssel.
1: Ja, zaterdag.
0: En hoe was het?
1: Ja, dat was echt te gek. Het was een lange dag. Want we waren dan om 10:30 al in het theater. Dan ga je opbouwen, ga je licht maken. Dan ga je de hele voorstelling met elkaar doorlopen. Nou, en dan denk dat ik met een aantal hele mooie bossen bloemen rond een uur of één het theater weer uitliep.
0: Nee joh, wat geweldig.
1: Ja, nee, het was heel mooi. Het was heel mooi.
0: Voel je nou ook de energie zo in zo'n zaal? Voel je die mensen echt zitten en weet je ook waar ze zitten soms?
1: Ja, zeker. We hebben ook een aantal stukjes met publiekslicht aan. Dus dan,
0: oh joh, dat lijkt me zo confronterend soms.
1: Zitten. Ja, maar dat is ook wel fijn, weet je, dat contact met het publiek. Maar goed, dus het was een lange dag. En gisteren heerlijk nog even met mijn hond in de natuur. En dan weer even helemaal lekker ontspannen.
0: Wat goed zeg. Ja, ik heb vooral toch van Feyenoord genoten. Ik ben naar mijn moeder gegaan in Limburg. Woont die helemaal tegenwoordig in Beert. Was ook hartstikke mooi. Nog even gewinkeld en de sport gekeken. Enorm genoten. En wat gaan we onze luisteraars voorschotelen vandaag? Wat gaan we doen in deze show?
1: Ja, we gaan zo meteen spreken met Dress for Success. Ze helpen mensen met een kleine beurs aan een professionele outfit. Bijvoorbeeld voor een sollicitatiegesprek. En zometeen natuurlijk het FC Rijnmond nieuws. Met Feyenoord als koploper, je zei het al. En we gaan natuurlijk ook weer lekker puzzelen.
0: Met Peter Wielu, puzzel, die komt eraan. En ben jij nou al wakker? Waarschijnlijk wel, anders had je het niet gehoord. Geef dan even een seintje, een teken van leven. Via de Rijnmond-app vinden we altijd gezellig. Al is het maar een smiley of een duimpje of een goeiemorgen. Dan weten we in elk geval dat je erbij bent. Kun jij ondertussen genieten van Benson Boone?

0: beste van de jaren 80.
1: 87.
2: 90.
3: En nu.
4: Wordt ze helemaal gek van.
2: Altijd op de hoogte.
5: Waar hadden we het over?
0: Alles over jouw regio.
6: Het is heel veel aandachttrekkerij.
0: Radio Rijn.

0: Ace of Base en The Sign bij Radio Rijnmond.
1: FC Rijnmond Nieuws.
0: En elke dag rond deze tijd krijg je van ons het laatste voetbalnieuws uit de regio. Nou, Feyenoord heeft de koppositie in de Eredivisie veroverd door AZ met 2-0 te verslaan in een kolkende Kuip. Dat mogen duidelijk zijn. Ron die heeft er weer van genoten. Dat is onze Feyenoord-watcher als Dennis en Dennis nog op één oor liggen. En dat was een dubieus moment natuurlijk met die penalty-situatie. Maar was het nou wel een, of niet een verdiende overwinning, Dennis van Eersel, na afloop van de wedstrijd?
2: Vind ik wel, zeker als je kijkt naar de eerste 35 minuten sowieso, dat Feyenoord echt heer en meester was. Zelfs mogelijkheden waren dat ze al ruimer voor stonden. En AZ, in de fases dat zij ook wel degelijk sterker waren, ja, heeft Feyenoord ook echt staan bikkelen in het verdedigen om de mogelijkheden geen kansen te laten worden. En daar wil ik het ook graag over hebben. We hebben bloks gezien en verdedigende acties die werden gevierd alsof er een goal gemaakt werd door die verdedigers. Die passie heb ik echt van genoten. Dus nee, Feyenoord heeft wat mij betreft terecht gewonnen. Maar ja, logisch in een topper, want dat was dit. Kun je daar kanttekeningen bij plaatsen? En zijn er momenten waardoor een wedstrijd ook anders had kunnen lopen?
0: Al dus onze Feyenoord-watcher Dennis van Eersel na afloop dus van die wedstrijd in de podcast De Verlenging. Het is ook overduidelijk dat de onderlinge sfeer heel goed is op dit moment bij Feyenoord. Als je ziet dat zelfs een succesvolle verdedigende actie gevierd wordt alsof het een doelpunt is. Luciano Valente herkent zich in die sterke band tussen de spelers op dit moment.
3: Het klikt, we werken voor elkaar en nee, we beginnen echt een familie te worden. En ik denk als we iets willen bereiken dit jaar, dat we dat zo moeten volhouden en dat de band alleen maar sterker wordt. En het gaat me niet zozeer om de laatste drie wedstrijden hoor. Ik voel gewoon dat er iets groeit in het team. Een bepaalde familie. Ook wanneer het even minder gaat, dat we voor elkaar blijven vechten. En ja, dat heb ik wel gemist.
0: Dat was Luciano Valente dus in gesprek met ESPN. Ja, en dan vraagt Arie Vermaas zich via de Rijnmond-app af. En wat denk je van aankomende woensdag? Nou ja, Feyenoord richt het fysiek dus weer op de Champions League-wedstrijd. Woensdag is tegenstander Como, de Serie A nummer 6, de tegenstander die dit weekend met 0-0 gelijk speelde tegen AS Roma. Ja, Arie, laat het maar weten via de Rijnmond-app. Wat denk je er zelf van? Ik ben heel erg benieuwd. Ik durf het niet te zeggen na die enorme nederlaag tegen Barcelona en dan weer die enorme overwinning. Winningen daarna tegen PEC Zwolle en Utrecht. Ik durf het niet te zeggen hoe Feyenoord voor de dag komt in de Champions League. Dan gaan we naar Sparta. Sparta speelde 3-3 gelijk tegen Go Ahead Eagles. Staat nu 13e in de Eredivisie. Trainer Rogier Meijer is natuurlijk blij met het scorend vermogen van zijn ploeg. Maar hij paalt ook als een stekker van de hoeveelheid tegendoelpunten.
4: Kijk, uiteindelijk kregen we 4 goals tegen Heerenveen tegen. Voor de wedstrijd zei ik ook, ja, het heeft ook te maken met het gedrag wat we vertonen. Nou, dat gedrag was wel beter, maar we krijgen dadelijk weer 3 goals tegen.
0: Sparta staat nu 14e. Je hoorde dus Sparta-trainer Rogier Meijer in gesprek met ESPN. En Excelsior, ja, moeten we het daar überhaupt over hebben na dit weekend? Ik weet het niet hoor. Verloor met grote cijfers thuis van de FC Groningen. En werd 5-1 liefst. De Kralingers staan daardoor nu 9e. Nog wel in het linker rijtje. En dat heeft natuurlijk alles te maken met de uitstekende seizoenstart die de Kralingers hebben gehad.
1: Ga voor meer voetbalnieuws naar Rijnmond.nl of de Rijnmond-app.

0: John Mayer samen met Taylor Swift en Half of My Heart hier bij Peter en Wendy op Radio Rijnmond.
1: En we spraken deze ochtendshow met Tatjana uit Hellevoetsluis. Zij is een alleenstaande drielingmoeder. Werd bekend door de NPO-hit Meer dan Verwacht, waar ook meer dan 1 miljoen mensen per aflevering naar kijken. En daarom was onder andere te zien hoe veerkrachtig Tatjana was, ondanks dat haar dochtertje Hope aan haar hartje geopereerd moest worden. Nou, aankomende vrijdag begint het nieuw seizoen en Tatjana zit er weer in met haar drieling. En haar dochters zijn inmiddels 4, gaan naar school. En je ziet dat Tatjana, dat het haar lukt om haar geldproblemen op te lossen.
2: Nou ja, het is wel heel erg leuk dit seizoen, want het was echt wel een seizoen dat ik echt in de schuldsanering terecht kwam. En nu inmiddels heb ik mezelf eruit gevochten, in ieder geval mij en mijn dochters. En nu is het wel heel speciaal om dat dus terug te zien waar daar die strijd begon. Want het is inmiddels bijna 1,5 jaar geleden.
0: Zo.
2: Dat je echt naar de voedselbank gaat, dat je weekgeld krijgt en dat je echt denkt van oké, welk avontuur gaan we nu in en waar moet ik doorheen? En nu achteraf erop terugkijken, denk ik, wow, wat heb ik toch veel verzet in die tijd.
0: Tatjana.
2: En natuurlijk de meisjes naar school.
0: Ja, ook nog. Ja, inderdaad, want ze zijn 4 geworden. Hé, maar Tatjana, neem eens even mee terug. Dan ben jij dus een alleenstaande moeder. Hoe oud ben je?
2: Ik ben nu 34. Ik word een paar dagen word ik 35.
0: Toen was je dus 33. Dan sta je daar met je 3 kinderen. Jouw partner is niet meer in beeld. En dan ben je ook nog afhankelijk van de voedselbank. En ondertussen krijg je weekgeld omdat je in de schuldsanering zit. Je moet me echt even uitleggen hoe je dat voor elkaar krijgt.
2: Ja, dat is ongelooflijk. Ik ben natuurlijk, je kiest voor je kinderen, hè, als ze in je buik zitten. En dan, ik wist dat ik alles kwijt zou raken. Want je moet voor 3 kinderen zorgen. En ook nog eentje die hartpatiënt is.
0: Ja.
2: Dus dan moet je een beslissing maken. En toen viel alles in duinen. En toen dacht ik, ik stond voor de spiegel met 3 kinderen in mijn buik. En toen zei ik wat ik ook moet doen. Of hoe hard ik ook moet vechten. Ik ben er voor jullie.
1: In seizoen 1 vertelde je natuurlijk vooral het verhaal, hè, over hoe het is om alleenstaande moeder te zijn van een jonge drieling. Heb je niet getwijfeld, nu je leven zo is veranderd, of je wel mee wilde doen aan een nieuw seizoen?
2: Ja, ik denk dat het meer is waarom ik natuurlijk eerst heb meegedaan, is omdat ik het verhaal van Hope wou delen, heel graag. Dat je te horen krijgt dat je kind ziek is en of je haar weg moet halen. En Hope is dan een succesverhaal, het is een wonder. En toen wou ik eigenlijk laten weten, jongens, niet opgeven, weet je wel, ga door, niet opgeven. En dat is dit keer ook zo. Ik denk dat het een heel mooi iets als ik en mijn dochters laten terugkijken, dat we denken, wauw, we hebben dat wel allemaal erop staan. En dat vind ik heel erg mooi. Dus ik doe echt mee, omdat ik een heel mooi documentaire vind van ons leven.
0: Ik heb zoveel respect voor jou. Ik vind het zo knap hoe je dit allemaal voor elkaar krijgt. En wat ik ook bijzonder vind, is dat jouw dochter dan een medisch wonder is. En ze heet ook nog Hope. Ja, dat is toch echt bizar als je erover nadenkt.
2: Ja, en het leuke is dat ze nu altijd zegt, ik wil dokter worden, dus ze wil dokter Hope worden.
0: Nee!
2: Want dan vertelt ze heel erg van, mijn hartje is gemaakt. En dat vertelt ze ook heel erg openlijk. En dan haar zussen vinden dat ook heel bijzonder en dan gaan ze dat vertellen aan iedereen. En dan, mijn hartje is gemaakt en ik wil dokter Hope worden.
1: En het hele verhaal lees je op Rijnmond.nl over Tatjana, de alleenstaande drielingmoeder.
0: Zometeen nog Will Smith, Mark Ronson en Amy Winehouse zijn onderweg. En zie ook Dave Datema weer binnenkomen. Betekent zometeen de hoofdpunten van het nieuws. Maar eerst soms.

0: Soul Sister and The Way to Your Heart hier bij Peter en Wendy op Radio Rijnmond.
1: En zometeen krijg je de hoofdpunten van het nieuws met Dave Datema.
2: Ja, de politie krijgt soms wel eens van die vreemde meldingen binnen via 112. Maar dit weekend was er wel eentje uit de categorie: hier moet even ingegrepen worden. Straks meer.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Op zoek naar stijl en kwaliteit in huis? Bij Lombardije Interieur vind je al 40 jaar de mooiste vloeren, gordijnen en raamdecoratie. Een Rotterdams begrip. Laat je inspireren in onze showroom aan de Zenostraat of kijk op lombardijeinterieur.nl.
5: Alweer? Ja, alweer. Oliebollenkraam Nico Sternberg is opnieuw de beste van Nederland met een eindcijfer 10. Zo zegt oliebollentestonline.nl. En kiezen wordt lastig, want ze hebben meer dan 30 smaken. Nico Sternberg, de allerlekkerste oliebollen van Nederland. Je vindt ons op de Koemarkt in Schiedam.
6: Wilt u ook een luxe schuifdeur of inloopkast voor de beste prijs? In oktober, november en december met gratis montage. Alleen bij Hubo Spijkenissen en Hubo Lombardijen Rotterdam.
7: Nu een topfiets kopen? Ga dan eens langs Megabike in Rotterdam of Dordrecht. Kies je voor een e-bike, een stoere mountainbike of voor een vouw, sport of stadfiets. Ontdek onze uitgebreide collectie. Volledig nieuw of een model uit de showroom. Je vindt Megabike in Rotterdam en Dordrecht. Kijk snel op megabike.nl.
8: Werk nodig? Kom naar ons. Paul en Paul. Wij zoeken monteurs. Handige jongens dus.
1: Het is 6:55. Je bent bij Rijnmond. En je krijgt van mij meteen de 3 langste files in onze regio op dit moment. Op de A15 Gorkum richting Rotterdam tussen Gorkum en Hardingsveld-Giessendam. 5 kilometer, doe je 5 minuten langer over. De A15 dan Rotterdam richting Europoort tussen Hoogvliet en Rozenburg Centrum. 4 kilometer, sta je een kwartier in de file. Dat komt door een ongeluk. Je wordt omgeleid door de af- en oprit. En dan de A15 Rotterdam richting Europoort tussen havens 5500 en 5700. En de Zuurhofbrug, 6 kilometer, doe je een dikke 10 minuten langer over.
0: Nee. Dan gaan we naar het weerbericht. Ed Aldus, een hele goede morgen.
9: Ja, Peter, een hele goede morgen.
0: Wat voor weer krijgen we vandaag eigenlijk?
9: Nou, dat ziet er hartstikke goed uit, deze eerste dag van de werkweek. Want we hebben namelijk te maken met flink wat zon vandaag, Peter. Dus ja, wat dat betreft, zonnebril maar even in je dashboardkastje als je het aan het verkeer gaat deelnemen. En temperaturen op dit moment best wel fris, 1 graad of 6. Het heeft zelfs in het zuiden van het land gevroren aan de grond de afgelopen nacht. Ja, dat kan al in deze tijd van het jaar. Dat is iets gewoons eigenlijk wel zo voor half oktober. En dan zie je voor vanmiddag dat die temperatuur toch wel weer lekker kan oplopen. Met een zuidenwind, een matige zuidenwind, wordt het dan vanmiddag ongeveer 1 graad. Ja, of 17, misschien lokaal wel 18 graden. Dus dat ziet er goed uit. Maar morgen totaal ander weer. We hebben dan te maken met het instromen van nog wat warmere lucht. En dat betekent een grijze dag morgen met af en toe wat lichte regen en motregen. Ja, en dan wordt het ongeveer 1 graad of 19.
0: Dankjewel. Ed Aldus was dat. En over een uur hoor je nog meer verwachtingen. Het is inmiddels 6:55. Tijd voor het laatste nieuws dus met Dave Datema. Goedemorgen, Dave.
2: Goedemorgen. Er lijkt voorlopig geen einde te komen aan de kappersoorlog in Vlaardingen. Aan de Westhavenkade was gisteravond laat rond 22:00 een explosie. Daarbij is een deel van de pui eruit geklapt. Op straat werd ook nog een niet ontplofte Cobra 20 gevonden, zeggen ooggetuigen. Nou, burgemeester Frederik Zevenbergen van Vlaardingen, die is gisteravond langs geweest om even polshoogte te komen nemen. Al maanden zijn er explosies en vernielingen in Vlaardingen, maar ook in Schiedam bij kapperszaken. Afgelopen week zijn in Maasland vlakbij Maassluis 5 herten overleden. De dieren die een verblijf hadden in een hertenkamp hebben een grote portie ongekookte rijst toegediend gekregen. Nou, dat zet op in de maag, blijkt uit eerste onderzoek. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit is erbij gehaald om onderzoek te doen. En een jongen van 10 in Brabant heeft gisteren 112 gebeld omdat hij ruzie had gekregen in de speeltuin. Ja, wijkagenten die konden het niet waarderen, hebben een opvoedkundig gesprek gehad met de moeder van de jongen. Nou, volgens agenten stond zij helemaal achter de aanpak van de politie. Ja, bij een ruzie tussen kinderen onderling vonden ze het eerder een taak aan de ouders om op te treden dan eventjes 112 bellen. Nou, 112 mag namelijk alleen gebeld worden bij spoedeisende of levensbedreigende situaties waarbij direct hulp nodig is. En onterecht 112 bellen is ook gewoon strafbaar. Voor de jochie blijft het een opvoedkundig gesprek, zo laat de wijkagent weten.
0: Dankjewel, Dave.
10: Dit is Radio Rijnmond.
0: Met zometeen Will Smith en Shanna Spyro, maar eerst Mark Ronson en Amy.

0: Hansen samen met Amy en Valerie bij Radio Rijnmond. Het is 6:09. Ben jij eigenlijk verliefd of verloofd of getrouwd of zo, Wendy? Jij moest ik er eens aan denken. Ik heb gisteren naar dat programma gekeken.
1: Ja?
0: Love is Blind op Netflix.
1: Ja.
0: En ja, nou ja, ik ben er gewoon maar een beetje aan begonnen.
1: Hoe was dat?
0: Nou, ik vond het wel een leuk programma. Ik had alleen iets meer diversiteit gewild bij die deelnemers. Want ze waren allemaal best wel knap.
1: Oh ja.
0: En van een bepaalde leeftijd. Ik denk, ja, als je elkaar dan uiteindelijk te zien krijgt... nadat je dus een blind date en nog een blind date... en nog een blind date hebt gehad met een muur ertussen. Je hebt elkaar alleen maar gehoord.
1: Ja.
0: Je bent opgegaan in elkaars verhalen. En dan wordt die muur opgetrokken en dan zie je elkaar. Zou het natuurlijk heel erg leuk zijn als er ook een paar tussen zitten... dat je denkt, zo, die is niet zo knap. Maar die heeft dus wel een geweldig karakter.
1: Ja.
0: Weet je, dat zou natuurlijk hartstikke leuk zijn.
1: Ja, en dan zie je wat er dan gebeurt. Ja, daar ben ik ook wel benieuwd naar.
0: Ja, hoe heb jij de liefde van je leven eigenlijk leren kennen? Of heb je geen liefde van je leven nog?
1: Nou, zullen we het daar even een andere keer over hebben?
0: Ik zie je al nee schudden. Gaan we het dus niet over hebben. Parkeren we dat gewoon
1: even. Ja, parkeren we even.
0: Ja, ja, je moet er even over nadenken.
1: Ja.
0: Nou, ik ben nu wel helemaal nieuwsgierig geworden.
1: Goeie cliffhanger.
0: Wie zijn eigenlijk al wakker van onze luisteraars?
1: Nou ja, daar wil ik het eigenlijk wel echt even over hebben. Want ik vind het zo leuk als we hier zitten. Je kan natuurlijk heel makkelijk een appje sturen, hè, via de Rijnmond app. En dat komt dan meteen hier bij mij op het grote scherm. En je kan je foto's sturen waar je bent. Berichtjes sturen. Petie stuurt al foto's waar hij ook dit weekend lekker heeft gewandeld. Tonnie is al wakker. Alida, Erik. Annemieke zegt, goedemorgen Peter, Wendy, groetjes, fijne uitzending. Brian is er weer bij, ziet een leuk plaatje. Dus ik vind dat zo gezellig, want dan hebben we echt dat contact met jou. Dus laat even van je horen, stuur een foto waar je bent. Stuur een leuk berichtje, vind ik echt heel gezellig.
0: Dan draaien wij ondertussen ook leuke muziek. Sienna Spyro komt eraan. Eerst

0: Shadow Spyro. Great Expectation bij Radio Rijnmond. Het is inmiddels alweer 13 minuten over 7. Hoogste tijd om wakker te worden, zou ik zeggen.
1: Ja, we hebben een vroege vogel aan de telefoon. Goedemorgen, Ron.
0: Ronnie.
2: Goedemorgen.
1: Hallo. Hey. Zo, jij klinkt goed wakker.
2: Ja, dat kan je wel zeggen, maar dat moet ook wel in het verkeer.
1: Ja, dat is waar, dat is waar. Want waar zit je, waar rij je nu?
2: Ik rijd nu overdekt.
0: Overdekt?
1: In de tunnel?
0: In de tunnel.
2: Dat bedoel ik.
1: Oeh, dat wordt spannend. Hopelijk kunnen we je goed blijven horen.
2: Nou, ik rijd er nu dus uit, dus ik had even een beetje gas bijgegeven.
1: Gelukkig.
0: Het is ook een beetje symbolisch, hè, dat er licht is aan het einde van de tunnel. Want wat gaat het goed, hè, met jouw club?
2: Ja, echt. Er zit weer beleving in. Er zit een bepaald idee achter, wat ik ook bij Arne Slot had. Maar ook het afjagen van de bal. En de spelers die weten elkaar gewoon heel goed te vinden. En zeker afgelopen zaterdag. De eerste 10 minuten was gewoon waanzinnig mooi.
0: Ja, prachtig, hè? Ja, het was echt heel mooi. Inderdaad, continu jagen. En wat je al zei, druk zetten. Dus als de tegenstander de bal heeft. Het was nog wel even spannend op het laatst natuurlijk. Maar toch een glansrijke 2-0 zegen tegen AZ. Dan hebben we het natuurlijk over Feyenoord. Dat na dit weekend ook koploper is. Met wie was jij en in welk vak zit je dan?
2: Nou, normaal gesproken ben ik met mijn beide zonen, Giovanni en Luca. Maar de een was een weekendje weg en de andere zat met zijn schoonouders op IJsland.
0: Oh, nou ja.
2: Dus, zijn er een oud collega van me en zijn vrouw die van in de 70 die zijn meegegaan.
0: Nou ja, je zoon zullen wel spijt hebben dat ze er niet bij waren. Hey, en hoe heb jij dat beleefd? Want ik vond de sfeer zo fantastisch. Ik heb nog even naar Dennis en Dennis geluisterd op Radio Rijnmond. Je hoorde continu dat gezang boven alles en iedereen uitkomen. Dat was echt prachtig, of niet?
2: Ja, dat was gewoon waanzinnig. En altijd als ze zingen, komen wij uit Rotterdam. En dat ging dat hele stadion weer. Ja, de sfeer was optimaal. Maar ik denk ook dat iedereen gewoon geniet van het mooie voetbal wat Feyenoord speelt. Ze kunnen het niet iedere keer altijd volhouden. Het laatste kwartier van de eerste helft, ja.
0: Toch nog even spannend.
2: Terug, maar dat is begrijpelijk.
0: Is ook zo. Maar ja, je wilt dan meer en meer en meer natuurlijk, hè? Omdat je zo ontzettend verwend bent, Ron. Ik snap dat wel.
2: Ja.
0: Hey. Feyenoord is dus koploper. Wij gaan jou uitroepen tot onze vroegste vogel. Ben je klaar om hem te ontvangen?
1: Raampje open.
2: Ik ben klaar om hem te ontvangen. Ja. En dat hij tot woensdag in mijn auto blijft zitten.
0: Ja, precies. Dan komt hij aangefladderd. Even voor de duidelijkheid. Woensdag speelt Feyenoord in de Champions League tegen Como. Daar komt hij. En,
2: Hennegeen? Ik heb hem.
1: Ja!
0: En hoe ziet hij eruit vandaag? Hoef ik eigenlijk niet te raden, hè? Of wel? Of hebben we een keer een andere kleur vandaag?
2: Een paar maanden geleden een rood-wit shirt, maar aan de achterkant wit, met een rode en blauwe balk. Mijn clubje, sportclub Botlek, van zaterdag 60 jaar.
0: Ach, nou, gefeliciteerd nog, hè?
2: Dankjewel.
0: Fijne dag, Rob. Geniet ervan. Hoi, hoi.
2: Oké, hoi.
0: Zometeen, Lucien.

0: betekent daar een grote doorbraak voor Lutricia McNeil dus in 1997. Tuurlijk, daarvoor nog wel wat kleine hitjes gehad, zoals My Side of Town. Maar dit was toch wel de grootste. Ain't That Just The Way hier bij Radio Rijnmond.
1: Naar een sollicitatiegesprek wil je natuurlijk een mooie outfit aan. Maar als je dit lastig kunt betalen door een kleine beurs, dan is er Dress for Success. Ze bestaan 25 jaar. We gaan zo meteen bellen met de voorzitter, Nita Wessink.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Radio met een grote R.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Van meezingers tot danceklassiekers. Op 15 oktober staat schouder aan schouder live in RTM Stage Rotterdam Ahoy. Met Gerard Joling, Paul Elfstak, Snap, Johnny Logan, Wim Dalmee en vele anderen. 15 oktober, schouder aan schouder live. Score je tickets nu op saslive.nl.
6: Alweer? Ja, alweer. Oliebollenkraam Nico Sternberg is opnieuw de beste van Nederland met een eindcijfer 10. Zo zegt oliebollentestonline.nl. En kiezen wordt lastig, want ze hebben meer dan 30 smaken. Nico Sternberg, de allerlekkerste oliebollen van Nederland. Je vindt ons op de Koemarkt in Schiedam.
7: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven. En bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
8: Nieuwe televisie kopen? Elektrostore. Nieuwe wasmachine kopen? Elektrostore. Ja toch? Daar komen alle echte Rotterdammers.
9: Oh ja joh?
8: Ja, want je krijgt dan nog ouderwetse service. Dus waar moeten jullie wezen? Op de Pleinweg 150. Op Zuid. Doei doei.
7: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
0: Bijna 7 uur. Dit is Radio Rijnmond. Je bent er weer bij hoor. Vandaag met Peter en Wendy. Catseye komt eraan. Cheryl Cole is onderweg. En Ultravox staat ook alweer te trappelen. Maar die krijg je allemaal na het nieuws van Dave Datema. Goedemorgen Dave.
10: Goedemorgen. In Vlaardingen is zware schade ontstaan aan een kapperszaak aan de Westhavenkade na een explosie. Een deel van de pui van de winkel ligt eruit. De klap was gisteravond rond 11:00. Een vrouw die boven het pand woonde, zou nagekeken zijn door ambulancepersoneel. Voor het pand is ook een stuk niet ontploft explosief zijn aangetroffen. De afgelopen maanden zijn bij verschillende kapperszaken in Vlaardingen, maar ook in Schiedam, explosieven afgegaan. Bij deze zaak werd al eens een steen tegen de ruit gegooid. De aanleiding voor al die aanslagen is onbekend. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft is gisteravond weer opgestart. Het treinverkeer was gestremd na een brand in de nacht van vrijdag op zaterdag, maar de reparaties waren sneller afgerond dan was verwacht. De brand woedde in een technische ruimte van een spoorbrug in Rotterdam-Delfshaven. De deur naar die ruimte was met een slijptol opengemaakt, daarna is brand gesticht. In de technische ruimte bevinden zich apparatuur en kabels. Door de brand zijn 35 kabels beschadigd geraakt. Een deel moest ook vervangen worden. Wie er achter de sabotage zit is onduidelijk. De Voedsel- en Warenautoriteit is een onderzoek gestart naar de dood van 5 herten op een hertenkamp in Maasland, niet ver van Maassluis. De dieren zijn door vergiftiging om het leven gekomen. Na sectie op de laatste 2 herten is duidelijk geworden dat de dieren zijn overleden doordat er ongekookte rijst aan hun voer is toegevoegd. Die rijst is in de maag gaan uitzetten en de dieren hebben dat niet overleefd. Het hertenkamp Maasland spreekt over een groot verlies, zeker voor vrijwilligers die dagelijks met de dieren werken. Bij een verkeersongeluk op een provinciale weg bij Kesteren in de Betuwe zijn 2 mensen om het leven gekomen. 2 anderen raakten gewond. Bij het ongeluk waren 2 auto's betrokken. Een van die wagens kwam ondersteboven in de berm terecht. De bestuurder van die auto is een van de omgekomende inzittenden. De oorzaak van het ongeluk is onduidelijk. Het weer, geregeld zon, kans op een bui is 15 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. Morgen opnieuw flink wat zon, het blijft droog en het wordt 17 graden morgen. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
1: Dankjewel Dave. En dan krijg je van mij nog de 3 langste files op dit moment in de regio. De A15 Gorkum richting Rotterdam tussen Gorkum en Hardingsveld-Giessendam. 4 kilometer, dikke 10 minuten vertraging. De A15 Rotterdam richting Europoort tussen Rotterdam-Heijplaat en Havens. 5 kilometer. We staan een half uur in de file en dat komt door een ongeluk. De weg is daar dicht. Verkeer kan via de af- en oprit. En dan de A16 Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht. 4 kilometer, dikke 10 minuten. De vertraging.
0: En zo meteen lekker genieten van Madonna bijvoorbeeld.
3: Jouw recept voor een goede start van de dag. Met Peter en Wendy.
4: Uw auto verkopen? Kom. Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
9: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
11: Een beter

0: gratis. Ontdek vanuit Rotterdam het mooiste van Noord-Europa. Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise.
1: Bij Slaapboulevard Kwakernaad zijn we lekker aan het opruimen. Kom nu langs in de winkel en profiteer van onze showroom sale. Met kortingen tot wel 50%.
2: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
3: Een bijzondere uitwisseling tussen twee topmusea. Meesterwerken uit het beroemde Thyssen-Bornemisza Museum in Madrid reizen nu voor één keer samen naar Den Haag. En wat vertellen schilderijen van Jan van Eyck, Dürer en El Greco eigenlijk over de liefde? Je ontdekt het in het Mauritshuis.
4: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
5: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
4: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
3: Meesterwerken uit Madrid. Ontdek ze in het Mauritshuis.
6: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
7: Volido. Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
8: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
9: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
10: En als je huur verandert?
9: Pas het zelf aan.
11: En als je gaat samenwonen?
9: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
12: Is Radio Rijnmond.
13: Eruit.
12: Met Peter en Wendy. Radio met een grote R.

0: Into the Groove bij Radio Rijnmond. Het is 9 minuten over 7. Welkom op deze gloednieuwe dag.
1: Ja, deze maandag. Een nieuwe week is begonnen.
0: En wij gaan er weer een feestje van maken. Veel gezelligheid vanuit het Lloydkwartier in Rotterdam met Peter en Wendy. Veel zon ook vandaag. Het is rustig en droog. Eind van de dag neemt de bewolking toe. Middagtemperatuur 17 of 18 graden.
1: En de langste file op dit moment in de regio staat op de A15. Rotterdam richting Europoort. Tussen Rotterdam Heijplaat en Havens 4100, 5200. 5 kilometer doe je een half uur langer over. Dat komt door een ongeluk. Verkeer wordt omgeleid tussen, of door de af- en oprit. Maar je kan ook omrijden via de Benelux-tunnel en de Maas-Delta-tunnel.
0: En in Vlaardingen is vannacht opnieuw een explosie geweest bij een kapper met flinke schade aan de gevel tot gevolg. De politie onderzoekt natuurlijk of het incident te maken heeft met de kappersoorlog. Een reeks aanslagen op kapperszaken in de regio. Er is vooralsnog niemand aangehouden. En onze verslaggever Philip van Es die is onderweg naar de plaats delict.
1: En in het overwegend christelijke Hendrik Ido Ambacht mocht de winkel zondag voor het eerst open. Maar de meeste ondernemers hielden de deuren dicht. De nieuwe koopzondag ligt gevoelig in het dorp waar christelijke partijen fel tegen zijn. Slechts een enkele winkel in het winkelcentrum De Schoof was geopend.
0: Het lijkt me wel saai om in Hendrik Ido Ambacht te wonen, zeg. Als de winkels op zondag dicht zijn, je hebt nog even snel een boodschap nodig. Waar ga je dan naartoe?
1: Lekker rustig, joh.
0: Ja, het is één supermarkt wel open.
1: Ja. Ja,
0: afgelopen zondag dan voor het eerst. En Feyenoord heeft een online condoleanceregister geopend voor oud-doelman Henk van der Bijl. Die op 101-jarige leeftijd is overleden. Hij speelde in de jaren 40 en 50 ruim 200 wedstrijden voor de Rotterdammers. En was de oudste nog levende oudspeler van de club.
1: En we gaan zo meteen weer puzzelen, want de Peter en Milou puzzelpuzzel komt eraan.

0: Dancing with tears in my eyes. Ja, ik dans ook altijd met tranen in mijn ogen. Simpelweg omdat ik het niet kan. Maar dit gaat over een liefdeskoppel dat samen leeft tijdens hun allerlaatste uren vlak voor een nucleaire ramp. En horen ze op de radio dat het einde der tijden wordt aangekondigd. En in plaats van te rouwen gaan ze nog één keer met elkaar dansen. Dat is eigenlijk een heel mooi thema dus. Ultravox en Dancing with tears in my eyes hoor je.
1: Een goede eerste indruk. Nou, dat kun je maar één keer maken. En daar weten ze bij Dress for Success alles van. Ze helpen mensen met een kleine beurs aan een professionele outfit om met zelfvertrouwen dat belangrijke sollicitatiegesprek in te gaan. En nu vieren ze hun 25-jarig jubileum. Aan de telefoon voorzitter Nita Wissink. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: En natuurlijk gefeliciteerd met het 25-jarige jubileum. Hey, wat doen jullie precies?
2: Ja, nou je zei het eigenlijk in je introductie al. Wij zorgen ervoor dat mensen die met een minimum inkomen moeten leven en die weer klaar zijn om de arbeidsmarkt op te gaan, dat die bij ons een passende sollicitatie-outfit krijgen. Een outfit waar ze zich prettig in voelen, die goed past en waarmee ze echt representatief voor de dag kunnen komen, zodat ze die goede indruk maken bij dat gesprek wat ze hebben.
0: Oh, wel, en hoe pak je dat dan aan? Ik kom binnen, ik zeg ding dong met mijn kleine beurs en hoe gaat het dan in zijn werk?
2: Ja, wij hebben een team van ontzettend leuke stylistes. En je komt binnen en je wordt hartelijk ontvangen. Je gaat zitten, je krijgt een kopje koffie. En dan kijken we een beetje, wie hebben we nou voor ons? Wat ben jij? Wat is je ambitie? Wat is je droom? Waar zou je het liefst willen werken? Naar welke baan ben je op zoek? En als we zo een beetje in een gesprek een eerste indruk krijgen, dan gaan we een beetje kijken, nou, wat zou nou jou passen? Wat past bij de baan die je zoekt? Want het is toch belangrijk om met je kleding een beetje aan te sluiten bij de bedrijfscultuur van het bedrijf waar je gaat werken of waar je wil gaan werken. En soms is het ook wel zo dat mensen soms op veilig gaan. Hè? Zo van, ja, maar ik heb altijd een beetje die grijze of zwarte pinten. Maar dat ze dan toch denken van, ja, maar als jij een beetje in de creatieve industrie wil gaan werken, dan mag je best
1: schijnen. Wat kleur.
0: Wat uitgesproken. Je probeert mensen een beetje uit hun comfortzone te krijgen ook af en toe.
2: Toch wel een beetje. Maar niet zover dat mensen zich niet meer prettig voelen.
1: Nee, precies.
2: Het moet altijd goed voelen en onze klanten hebben altijd het laatste woord.
1: Ja, het moet natuurlijk je zelfvertrouwen versterken. Want wat zie je dat die metamorfose doet met iemands zelfvertrouwen?
2: Ja, kijk, als je mensen binnen ziet komen, dan zijn ze wat aarzelend, wat schuchter, wat verlegen. En na een uur met onze stylistes gewerkt te hebben en al die aandacht hebben gekregen en prachtige outfits te hebben gepast en ook voor de spiegel jezelf zien, dan zie je mensen gewoon 10 centimeter groter worden. Hun schouders gaan rechter, hun hoofd gaat omhoog en er schijnt een glimlach om hun lippen. Nou ja, hoe mooi wil je dat hebben? Dat is zo fijn.
1: Ja, wat mooi. Ja, mooi om dat dan ook zo te zien gebeuren. De kleding is echt heel belangrijk daarin. En heb je ook wel eens meegemaakt dat iemand weer terugkomt en zegt van, yes, het is gelukt?
2: Ja, zeker, zeker. Kijk, wij bellen mensen altijd na een tijdje. Zo van, joh, is het gelukt? Er ging het gesprek goed? En als mensen dan een baan gevonden hebben, mogen ze bij ons terugkomen, want dan krijgen ze nog een kleedsessie. Nou. Want we zeggen, als je aan het werk gaat, dan heb je aan één mooi outfit eigenlijk niet genoeg. Dan wil je ook wel eens kunnen variëren.
0: Wat mooi. Wat schitterend. Ja. Nita Wissink van Dress for Success. Heb je nog iets van ons nodig? Heb je nog kleding nodig? Of iets anders?
2: Nou kijk, als mensen hele mooie kleding over hebben die ze ook zelf zouden aantrekken bij een sollicitatie, maar ze dragen het niet meer, dan mogen ze het bij ons in de winkel brengen. En je kunt bij ons Friend for Success worden. En als je friend wordt, dan zorg je ervoor met een kleine financiële bijdrage dat wij witte ondert-shirts kunnen kopen voor mannen en panties voor vrouwen. Want prachtig. Dat hebben we niet in de winkel gekregen.
0: Nita Wissink, 25 jaar lang Dress for Success en nog steeds een succesverhaal. Fijne dag, hè? Doeg!
2: Dankjewel, dag!

0: Cheryl Cole, Fight for This Love bij Radio Rijnmond. En we schakelen heel even snel naar Vlaardingen. Zometeen iets langer natuurlijk, want daar is Philip van Hes op dit moment in verband met die kappersoorlog. Philip, ben jij inmiddels op de plaats delict? De plek waar gisteravond laat die explosie heeft plaatsgevonden?
1: Ja, nee, ja, ik ben daar. Ik vind altijd leuk dat de verslaggever met het minste haar dan naar een kappersoorlog mag. Maar
0: typecasting.
1: Ja, precies. Hè. Daar moeten we het maar even op houden. Nee, ik ben hier. Ja, het enige wat hier nog een beetje getuigt van wat er gebeurd is een paar spaanplaten. Maar we gaan even op onderzoek uit.
0: Dus jij gaat op onderzoek uit en je spreekt misschien nog wat voorbijgangers zometeen. En zometeen de hoofdpunten van het nieuws met Dave Datema.
2: Voetbalfans, ja, die zijn niet vies van een beetje leedvermaak. Bleek ook afgelopen weekend weer bij een wedstrijd van het niet onomstreden Manchester City. Straks meer.
3: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op VitaPro.nl.
5: De skilift halen is één ding, maar goed naar beneden komen? Bij Indoor Ski Rotterdam helpen ervaren instructeurs je om beter te leren skiën of snowboarden. Kies voor een privéles of een van onze andere lesvormen. Veilig de piste op? Dat begint bij Indoor Ski Rotterdam.
4: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
6: Wilt u ook een luxe schuifdeur of inloopkast voor de beste prijs? In oktober, november en december met gratis montage. Alleen bij Hubo Spijkenisse en Hubo Lombardijen Rotterdam.
7: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven. En bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
8: Hey joh, je auto kan er toch niet zo bijrijden, hè?

0: Niet lullen, gewoon wassen.
1: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
2: Voordeeluitjes.nl. Geniet deze herfst van de voordeligste wildarrangementen in Nederland of Duitsland. 2 tot 3 dagen, al vanaf €84,75.
3: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam. Of kijk op maxgoud.com.
2: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
4: Voordeeluitjes.nl. De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals AH waspoeder kleur, 30 wasbeurten voor, wat denk je, €1,69. En ook nog eens door de Consumentenbond uitgeroepen tot beste koop. Prijsfavorieten, altijd laag.
5: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealer locations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
6: Het is 7:45 en je bent bij Rijnmond. Je krijgt van mij de 3 langste files op dit moment in de regio. De A15 Rotterdam richting Europoort tussen Rotterdam Heijplaat en Havens 4100, 5200. 8 kilometer van 35 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is daar wel weer vrij. Dan de A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda Noord en Dordrecht 9 kilometer. Klein kwartiertje vertraging. En de A16 Breda richting Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en knooppunt Ridderkerk 12 kilometer, een kwartier vertraging.
7: Het wordt vandaag best een zonnige dag, of niet, Ed Aldus? Goedemorgen.
8: Ja, goedemorgen. Nee, dat weer ziet er inderdaad hartstikke goed uit voor vandaag. Wat dat betreft laat de herfst zich nu weer van een heel andere kant zien. Hoewel het gisteren in onze regio ook al heel erg meeviel. Ja, we hebben vandaag te maken met veel zonneschijn. Het blijft overal droog ook. Ja, en pas eigenlijk eind van de dag, richting de avond, neemt de bewolking meer toe. Ja, en als je kijkt naar de temperatuur, dan wordt het vanmiddag zo'n graad of 17 ongeveer. En dat bij een matig windje uit het westen. Nou, neemt die bewolking vanavond verder toe. En dan vannacht, ja, dan kan er uiteindelijk een beetje regen of motregen gaan vallen. En de temperatuur die komt dan niet veel lager uit dan een graad of 14. En morgen dan weer duidelijk een stap terug, maar niet qua temperatuur. En morgen is het bewolkt, druilerig ook, met een beetje regen en motregen. Maar die temperatuur die gaat verder oplopen. Het kan morgen 19, misschien wel 20 graden worden, ondanks al die bewolking. En de wind morgen die waait dan matig uit het westen.
7: Nou, ik vind het toch wel lekker hoor. Ik heb vandaag de hele dag mijn winterjas aan. Dankjewel Ed, voor zover. Het is 7:30. Dit is Radio Rijnmond en het laatste nieuws krijg je van Dave Datema. Goedemorgen Dave.
9: Goedemorgen. Er lijkt voorlopig geen einde te komen aan de kappersoorlog in Vlaardingen. Aan de Westhavenkade was gisteravond rond 10:50 een explosie. En op straat werd ook nog het niet ontplofte Cobra 20 gevonden, zeggen ooggetuigen. Burgemeester Zevenbergen van Vlaardingen is gisteravond langs geweest om polshoogte te nemen. Al maanden zijn er explosies en vernielingen in Vlaardingen en Schiedam bij kapperszaken. De gemeente Utrecht gaat beleid overnemen van Rotterdam als het gaat om het aanpakken van malafide verhuurders. Er worden hier in Rotterdam veel eerder boetes opgelegd voor bepaalde misstanden. Zo deelde de gemeente vorig jaar 25 keer een boete uit of legde een dwangsom op die soms kon oplopen tot €10.000. Alleen al de dreiging van een boete lijkt in Rotterdam succesvol. Zo wordt na een melding van een te hoge huur gemiddeld die huur met €350 per maand verlaagd. Rotterdam kreeg vorig jaar bijna 700 meldingen binnen die zijn opgepakt. Nou, waar Rotterdam dus 25 boetes uitdeelde, was dat in Utrecht maar 1 keer het geval. Het aantal meldingen ligt dan ook veel lager in Utrecht, omdat huurders bang zijn uitgezet te worden. Nou, Utrecht gaat nu kijken of ze de Rotterdamse aanpak kunnen overnemen. Het stadsbestuur denkt dat het dreigen met boetes afschrikwekkend gaat werken. En het was een bijzonder weekend in het Engels voetbal. Het was namelijk de eerste speelronde sinds bekend werd dat Manchester City schuldig is bevonden in het financiële schandaal dat echt al jaren loopt daar. En natuurlijk zijn de voetbalfans er als de kippen bij om dat bij Manchester City vooral even in te wrijven. Nou, City heeft jarenlang miljoenen gebruikt om de spelers te betalen met geld dat daar niet voor gebruikt mag worden. Van de 115 aanklachten die op tafel zijn gelegd, waren er 114 terecht, heeft de Britse bond besloten. En dus hangt degradatie de club boven het hoofd. De vraag is alleen hoe ver. City degradeert met een miljard op de bank, zongen de Liverpool supporters in het uitvak, want Liverpool moest op bezoek bij City. Nou, als de profafdeling besluit dat City niet langer welkom is, dan zou het wel eens kunnen zijn dat City afzakt naar het 5e of misschien zelfs al het 9e niveau. Zo ver zal het waarschijnlijk niet lopen, schrijft het AD, maar 1 of 2 niveaus lager is echt een van de reële opties.
7: Zo, dat is toch ook wel heftig, kan je haast je voorstellen. Hè? Zo'n miljardenclub inderdaad.
9: Ja, nee, inderdaad. En houd er rekening mee. Bijvoorbeeld iemand als Erling Haaland. Die heeft natuurlijk een heel erg lang lopend contract. Ik zeg uit mijn hoofd tot zeker nog 4, 5 jaar. Dus ja, wat gaat die dan bijvoorbeeld doen?
7: Ja, dat weet ik ook niet. Maar ze hebben dus
9: maar
7: wel...
9: zelfs al met een degradatie dus naar de championship. Ja. Dus één niveau lager. Heeft een Haaland zin om daar te voetballen?
7: Nou ja, geen zin waarschijnlijk. En waarschijnlijk promoveren ze ook weer heel snel. Maar die tv-gelden die zijn natuurlijk beduidend lager. Dus ze krijgen bijna geen inkomsten. Alleen hebben ze wel heel veel geld op de bank. Klopt dat?
9: Ja, een miljard. Dat volgens de supporters van Liverpool. Overigens verloor Liverpool wel kansloos met 3-0. De vraag is alleen, wat is dat waard als je deze straf boven het hoofd hangt?
7: Nou, inderdaad. Dankjewel Dave voor zover. Wat een verhaal.
10: Dit is Radio Rijnmond.
7: Zometeen Michael Jackson, maar eerst Shania Twain. Man, I feel like a woman.
11: Let's go, girls.

0: Shania Twain, man, I feel like a woman bij Rijmel.
1: De Peter en Milou puzzel.
2: Puzzel.
1: De Peter en Milou puzzel.
0: Ja, Milou is een paar dagen in Engeland, maar dat weerhoudt ons er niet van om gewoon de Peter en Milou puzzel te spelen. Er worden namelijk heel veel puzzelboeken verkocht tegenwoordig. Puzzelen is populairder dan ooit tevoren, maar wij hebben toch een puzzelboek om je vingers bij af te likken.
3: Ja, absoluut. Met een woordzoeker, Sudoku Extreme, kruiswoordpuzzel, Zweedse puzzel. Echt van alles en nog wat.
0: Nou, je hoort elke dag een andere puzzel bij ons. Geregeld ook andere categorieën. En aan jou de taak om de puzzel van vandaag op te lossen en het goede antwoord door te geven. Vandaag hebben we een muzikale stedentrip puzzel weer. Je hoort zometeen vier liedjes die gaan over een Amerikaanse stad. En de vraag aan jou is of je de Amerikaanse steden in de liedjes herkent zonder dat ze genoemd worden. En wie dan de meeste steden goed heeft, ja, die heeft gewonnen. Dus de Rijnmond app die staat voor je open voor het goede antwoord. Daar komen de steden voorbij.

0: Ik moet wel lachen om Wendy. Die steekt bij één liedje haar vinger op. Maar jij weet er echt één maar, hè?
1: Ja, ik vind hem echt moeilijk.
0: Ik vind hem echt heel erg moeilijk.
1: Ja, echt.
0: Ja, misschien geldt het ook wel voor onze luisteraars. Misschien is die ook wel te moeilijk. Pak er even een klapblok bij. Of maak mental notes. Kijk maar hoe je het aanpakt. Maar ik laat ze nog één keer horen.

0: Ja, hij is inderdaad niet zo makkelijk vandaag. Maar al herken je maar 2 of 3 steden, of misschien 1 zoals Wendy, laat het toch maar even weten via de Rijnmond-app. Want misschien is het wel voldoende om dat Peter en Milou puzzelboek in de wacht te slepen.
1: De Peter en Milou puzzel.

0: terug naar 1979 met MJ Michael Jackson. Rock With You werd een van de laatste grote hits uit het disco-tijdperk. Doordat het genre in begin jaren 80 aan populariteit begon te verliezen. Van het album Off The Wall. Het betekende ook de derde nummer 1 hit voor Michael.
1: In Vlaardingen is gisteravond rond 11 uur opnieuw een explosie geweest bij een kapper. Met flinke schade aan de gevel tot gevolg. De politie onderzoekt of het incident te maken heeft met de kappersoorlog. Een reeks aanslagen op kapperszaken in de regio. En onze verslaggever Filip, jij bent in Vlaardingen. Hoe is de situatie daar?
2: Ja, er staat nog zo'n spaanplatenbord tegen de zaak aan. Verder is één van de ruiten is helemaal afgetimmerd. Je ziet nog wel een paar sterren in het veiligheidsglas wat ernaast zit. Maar het is een beetje een desolaat gezicht. Dat kapperstolletje wat aan de buitenkant hangt. Dat rood-wit-blauwe ding dat altijd rondjes draait.
0: Ja, dat is herkenbaar, ja.
2: Ja, nou, dat draait nog hartstikke vrolijke rondjes. Maar de rest ziet er niet zo vrolijk uit. Wel goed geveegd, moet ik zeggen, want ik heb geen glas meer kunnen vinden.
0: Ah, oké, dus je hebt wel even goed onderzoek gedaan. Hoe reageren buurtbewoners?
2: Ja, omdat het nog zo vroeg is, zijn er een hele hoop nog op één oor. Maar ik heb er toevallig twee gesproken. Eentje die had het er eigenlijk over van, ja, weet je, we hoorden die klap wel. Je kijkt even uit het raam en je hoort sirenes. En dan denk je, wow, weet je, daar kom ik mijn bed niet voor uit. Je kan toch niet zoveel eraan doen. En ik sprak een andere mevrouw die zei, ja, je zal maar kapper zijn in Vlaardingen. Dan slaap je volgens mij ook niet meer. Want ja, iedere nacht moet je toch zorgen maken of de dag erop de gevel van je pand er nog in zit.
0: Ja, dat is wel tragisch inderdaad. En dit is al de tweede keer volgens mij dat deze zaak is getroffen door die kappersoorlog. Waar gaat die kappersoorlog nou over?
2: Ja, dat is dus de vraag. De eerste keer overigens dat deze zaak werd getorpedeerd was met stenen. Is met stenen tegen de ruit aangegooid. Blijft altijd een beetje gissen waar het nou precies over gaat. Men heeft het vermoeden, als je hier en daar zo wat mensen spreekt, dat het echt een soort concurrentieoorlogje is. Mensen zijn misschien wel bekend met die glazenwassersoorlog. Ja. Dat dan je niet mekaars wijkje afpikt. Nou, er zitten hier op een heel klein stuk best wel veel kappers. Want als je naar deze kapperszaak kijkt en je draait om, dan zie je links aan de overkant van het water ook gelijk een kapperszaak zitten. Hierachter op het Liesveld zat natuurlijk een kapperszaak die ook al een paar keer getroffen is door vernielingen en explosies. Het zijn er best wel veel op een klein stuk. Je hebt bijna het idee dat het een soort concurrentieoorlogje is.
0: Toch wel apart, hè? Het is niet een verkapte drugshandel. Wordt daar ook over gesproken of niet?
2: Ja, verkapt. Vind ik een heel leuk woordgrapje. Ja. Verkapt. Ja, nee. Die zweem heeft het altijd wel. Want je hebt het idee, ja, als je alleen maar haren knipt.
0: Ja, ja, precies.
2: Wie zou dat elkaar dan aandoen?
0: Dat,
2: maar,
0: ja.
2: Eerlijk is eerlijk, ik heb er geen aanwijzingen voor. Dat blijft een beetje gissen.
0: Het is in ieder geval wel enorm verknipt wat daar gebeurt.
2: Het is hartstikke. Ja, je bent er
0: sorry,
2: wel
0: ja, nee, verknipt. Nu is het klaar. Nu is het klaar. Oh, sorry. Dankjewel.
2: Ja, hey, alsjeblieft.
0: Filip van Es vanuit Vlaardingen, dus bij die kapperszaak die gisteravond laat zo rond 11 uur werd getroffen door een explosie, waardoor die winkelruit volledig is weggeblazen. Zo meteen nog één kans om mee te doen met die puzzel. Je hoorde al die steden voorbij komen uit Amerika. Maar ja, welke waren dat? Laat het maar weten via de app. I can still

0: Nieuwste single van Douwe Bob, die heet No Do Self. En die hoor je natuurlijk als eerste bij ons, bij Radio Rijnmond.
1: De Peter en Milou puzzel.
2: Puzzel.
1: De Peter en Milou puzzel.
2: Ja, en we hebben een luisteraar aan de telefoon. Die heeft gereageerd via de mail. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Met wie hebben wij het genoegen?
3: Met Annemarie.
2: Goedemorgen. Waar bel je vandaan?
3: Uit Roon.
2: Uit Roon? Dat is in de buurt.
0: Is dat Poortland of het oude Roon?
3: Nee, oude Roon.
0: Het echte Roon, hè?
3: Ja, ik woon op Roon, zeggen ze dan.
0: Oh, zo heet dat, op Roon, ja?
3: Nou ja, zo noemen ze dat.
2: Ik hoorde gisteren toevallig iemand die ging wandelen in de Roonse Grienden. Dat schijnt super mooi te zijn.
3: Ja, dat klopt. Kan je goed wandelen. En allemaal van die lekkere drassige paadjes en zo. Dat is best relaxed.
2: Heerlijk.
0: Dat klinkt als een goeie leuk tip. Leven daar, ja. Op Roon. Hey, wij hebben de Peter en Milou puzzel natuurlijk. En dan hoor je die steden voorbij komen. Vond je het een beetje makkelijk of moeilijk?
3: Nou ja, ik vond het best makkelijk eigenlijk.
0: Ja, ik zat hier tegenover met iemand, Wendy, die keek me nogal glazig aan. En ook Filip, aan de andere kant, de verslaggever, die zei, ja, ik weet er maar één. En dat was, dat ga ik niet eens zeggen, want dat moet jij natuurlijk doen, hè?
2: Ja, zeker.
0: Je hoort ze zo meteen voorbij komen, de liedjes. En zodra je het weet, dan roep je gewoon de stad en dan staat het genoteerd, zeg maar.
3: Is prima.
0: Ben je er klaar voor?
3: Ja hoor.
0: Daar komt ie.
3: Las Vegas.
0: Hey, dat is nummer 1, hè? Las Vegas.
3: Hear the blood in my veins. Dat is Philadelphia.
0: Ja.
3: Here's the rain on the streets of

0: Police met New York.
1: Ja, Amy's man in New York. Dus je zei Las Vegas, je had het over Philadelphia, San Francisco en New York. Is dat goed?
2: Van harte gefeliciteerd. Jij gaat er vandoor
1: met het Peter en Milou puzzelboek. Ben je een beetje een puzzelaar?
0: Af en toe wel, ja. Dus hartstikke leuk.
1: Nou, gefeliciteerd. Dat puzzelboek komt naar je toe.
3: De Peter en Milou puzzel.

0: De Simple Minds, lekker wakker worden hoor, met een live en kicking op Radio Rijnmond.
1: En een koninklijke erepenning voor de Zeekadetkorps Jacob van Heemskerk. Dat is natuurlijk een hele bijzondere blijk van waardering. En straks meer.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Radio met een grote R.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Wilt u ook een luxe schuifdeur of inloopkast voor de beste prijs? In oktober, november en december met gratis montage. Alleen bij Hubo Spijkenissen en Hubo Lombardijen Rotterdam.
6: Zin in een tropisch dagje uit? Kom naar Pantropica. Beleef samen met jouw familie de leukste indooravonturen. Leef je uit in de waterrijke speeljungle. Wandel tussen vlinders, flamingo's en aapjes. En laat je betoveren in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets met korting op pantropica.nl.
7: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
8: En als je huur verandert?
7: Pas het zelf aan.
9: En als je gaat samenwonen?
7: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
10: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
11: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
10: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
12: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want huisartsen verwijzen het vaakst naar ons door. En we hebben een zeer hoge klantwaardering. Bergman Clinics, niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
13: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
12: Volido. Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
0: Yes, het is bijna 8:00. Dit is Radio Rijnmond. Zometeen nog Doe Maar. Ed Sheeran staat alweer klaar. Maar eerst Dave Datema met het laatste nieuws. Goedemorgen, Dave.
14: Goedemorgen. In Vlaardingen is zware schade ontstaan aan een kapperszaak aan de Westhavenkade na een explosie gisteravond. Een deel van de pui van de winkel ligt eruit, zag ook verslaggever Philip van Es.
15: Alleen een paar houten platen zijn nog de getuigen van de explosie bij de kapper van vannacht. Het is verder akelig stil op straat in Vlaardingen. Een toevallige passant die met een hond rondliep die hoge nood had, zei dat ze vannacht wel een knal hebben gehoord, maar dat ze daar tegenwoordig niet meer zo snel hun bed voor uitkomen. Want ze dachten, ja, het is toch wel wat ver weg. En we lezen het morgen wel.
14: De klap was gisteravond rond 11:00. Een vrouw die boven het pand woonde is nagekeken door ambulancepersoneel, zeggen ooggetuigen. Voor het pand zou ook een niet ontploft stuk explosief zijn aangetroffen. De afgelopen maanden zijn bij verschillende kapperszaken explosieven afgegaan. Niet alleen in Vlaardingen, maar ook in Schiedam. Bij deze zaak, de Westhavenkade, is al een keer een steen tegen de ruit gegooid. De aanleiding voor al de aanslagen is niet bekend. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft is gisteravond weer opgestart. Het treinverkeer was gestremd na een brand in de nacht van vrijdag op zaterdag, maar de reparaties waren sneller afgerond dan was verwacht. De brand woedde in een technische ruimte van een spoorbrug in Rotterdam-Delfshaven. De deur naar die ruimte was met een slijptol opengemaakt. Daarna is brand gesticht. In die technische ruimte bevinden zich apparatuur en kabels. Door de brand zijn 35 kabels beschadigd geraakt. Een deel daarvan moest vervangen worden. Wie er achter de sabotage zit, is nog niet bekend. D66 in de Tweede Kamer heeft een wetsvoorstel ingediend om mishandelingszaken, zoals bij het Vlaardingse pleegmeisje, in de toekomst te voorkomen. In de wet staat dat hulpverleners sneller met een kind moeten kunnen praten als er signalen zijn van mishandeling. Dat contact zou dan mogelijk moeten zijn zonder overleg met de ouders. De afgelopen jaren bleek bij ernstige mishandelingszaken dat er niet naar het kind was geluisterd, zoals in Stadskanaal en het pleegmeisje in Vlaardingen. Organen als de kinderombudsman vinden al langer dat een kind meer gehoord moet worden als er vermoedens zijn van mishandeling. Nu mag dat alleen als de ouders toestemming geven, maar dat werkt niet als ze zelf de dader zijn. De Amerikaanse president Donald Trump claimt dat Oekraïne en Rusland per directe staakt het vuur hebben afgesproken. Dat betrekking heeft op de energiedoelen in beide landen. De Oekraïnse president Zelensky zegt van niets te weten. Zelensky zegt wel er klaar voor te zijn en accepteert op voorwaarde dat Rusland ook niet aanvalt. Maar Rusland heeft nog niet gereageerd. Rusland en Oekraïne bestoken al tijdenlang elkaars energievoorzieningen. Oekraïne valt vaak de Russische olieindustrie aan en Trump wil dat het stopt. Vrijdag maakte hij bekend dat Rusland diesel gaat leveren aan de VS in de hoop dat de prijzen aan de pomp gaan dalen. Het weer, geregeld zon, kans op een bui, is een graad of 15 vandaag. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen. Morgen opnieuw wat zon, morgen droog en het wordt dan 17 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
1: Dankjewel Dave. En dan krijg je van mij nog een blik op de weg. Het is druk op de weg. Je krijgt van mij de 3 langste files op dit moment in de regio. De A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda Noord en knooppunt Ridderkerk 25 kilometer. Doe je een dik half uur langer over. De A27 Breda richting Gorkum tussen Geertruidenberg en industriegebied Avelingen 11 kilometer. Klein half uurtje vertraging. En op de A15 Gorkum richting Rotterdam tussen Gorkum en Sliedrecht West 4 kilometer. Een kwartier vertraging.
0: Zo lekker in je woonkamer, in je auto of op kantoor meezingen met Doe Maar.
3: Jouw recept voor een goede start van de dag.

0: Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
1: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
2: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
1: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
2: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
3: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
4: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
3: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
5: Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij.
6: Dit is Radio Rijnmond.
7: Eruit.
6: Met Peter en Wendy. Radio met een grote R. What is

0: Hathaway, What is Love bij Radio Rijnmond. Ja, weet ik veel. Alsof ik dat weet. Jij toch ook niet weet.
1: Nee, joh.
0: Wat liefde is, dat zijn we langzaam in ons leven aan het ontdekken. Het is 10 minuten over 8. Welkom op deze heerlijke nieuwe dag.
1: Ja, op deze maandag. De week is weer begonnen.
0: Nou, we zijn weer live en kicking vanuit het Lloydkwartier in Rotterdam. Veel zon, rustig en droog vandaag. Eind van de dag neemt de kans op bewolking toe. Middagtemperatuur 17 of 18 graden.
1: En de langste file op dit moment staat op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Breda Noord en knooppunt Ridderkerk. 25 kilometer, maar dat is opgelopen tot 3 kwartier.
0: En in Vlaardingen is vannacht opnieuw een explosie geweest bij een kapper. Met flinke schade aan de gevel tot gevolg. Je hoort onze verslaggever, Philip van Es.
2: Alleen een paar houten platen zijn nog de getuigen van de explosie bij de kapper van vannacht. Het is verder akelig stil op straat in Vlaardingen. Een toevallige passant die met een hond rondliep die oog en nood had, zei dat ze vannacht wel een knal hebben gehoord, maar dat ze daar tegenwoordig niet meer zo snel hun bed voor uitkomen. Want ze dachten, ja, het is toch wel wat ver weg. En we lezen het morgen wel.
0: Zo is het maar net. Je hoort de verslaggever Philip van Es dus op de plaats delict. De politie onderzoekt of het incident te maken heeft met de kappersoorlog. Een reeks aanslagen op kapperszaken in Schiedam en Vlaardingen.
1: In het overwegend christelijke Hendrik Ido Ambacht mochten winkels zondag voor het eerst open. Maar de meeste ondernemers hielden de deuren dicht. De nieuwe koopzondag ligt gevoelig in het dorp waar christelijke partijen fel tegen zijn. Slechts een enkele winkel in het winkelcentrum De Schoof was geopend.
0: Feyenoord heeft een online condoleanceregister geopend voor oud-doelman Henk van der Bijl, die op 101-jarige leeftijd is overleden. Hij speelde in de jaren 40 en 50 ruim 200 wedstrijden voor de Rotterdamse club. En was de oudste nog levende oud-speler van Feyenoord. En nu zit ik even te kijken wie dan nu op dit moment de oudste is. Dat is Jan Kutterink, ook een oud-speler van Feyenoord, dus voormalig reserve-doelman. Die is op dit moment 89.
1: En een koninklijke erepenning voor een vereniging uit Schiedam. En welke vereniging dat is, dat hoor je straks.
0: Straks ook, doe maar. Sinds een dag of twee komt eraan. Maar eerst Teddy Swims, Mr. Know It All bij Peter en Wendy op Radio Rijnmond.

0: Mr. Know-it-all. Ik zie af en toe die goal nog voorbij komen van... die gozer van Sparta, die spits, die is zo goed. Dat is echt een prachtige goal. En die staat ook op nummer 3 van de ESPN Eredivisie goals van het afgelopen weekend.
1: Wauw. Een feestelijke dag in Schiedam voor zeekadetkorps Jacob van Heemskerk. Want de Maritieme Jeugdvereniging bestaat maar liefst 75 jaar. En kreeg zaterdag een bijzondere blijk van waardering van de loco-burgemeester. En aan de telefoon de voorzitter Huip van Vliet. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Huip. Hey, welke eervolle beloning hebben jullie gekregen?
2: We hebben een zilveren erepenning gekregen. Van, die komt van de koning. Dus, en die is uitgereikt door de wethouder.
1: Dat is echt ongelooflijk bijzonder. Want wat doet jullie vereniging precies?
2: Wij zijn een maritieme jeugdvereniging, zoals jullie al zeiden. En wij doen jongeren van 12 tot en met... 24 opleiden, op een speelse manier. Mm-hmm. Om met het maritieme leven te gaan beginnen, zeg maar. Of naar de marine te gaan, of op de scheepvaart. Maar ook in de technische beroepen. Dus dan leren ze eigenlijk een klein beetje hoe het leven aan boord van een schip is. En dan leren ze dus ook zeilen, roeien en dat soort zaken.
0: Nou, geweldig zeg. En jullie hebben een eigen opleidingsschip ook, hè?
2: Ja, we hebben een opleidingsschip, dat is de Delftse Haven. Die hebben wij 5 jaar geleden gekregen van het STC.
0: Ja, van het Scheepvaart- en Transportcollege in het Lloydenkwartier in Rotterdam, waar wij ook vandaan uitzenden. Hey, en jullie bestaan dus al 3/4 eeuw. Is er nog steeds veel animo voor?
2: Het gaat weer wat beter. Dus het heeft een tijdje wat minder geweest. Maar we hebben nu weer wat aardig op aanwas. En gaat wel leuk worden. Want dan kan je wat meer dingen doen met de jongens. Dus,
0: hoeveel leden hebben jullie dan met de vereniging?
2: In totaal hebben we sowieso 35 leden op dit moment. In de hoogtijdagen is het nog wel eens rond de 60 geweest. Maar de laatste tijd is het toch wel wat veranderd. Dus, maar we hebben gelukkig weer groei in. Dus,
0: En waar lag het dan aan dat het iets minder ging?
2: Ja, de interesse is wel eens minder geworden, hè, van mensen. Dus, maar nu wordt het weer wat beter, gelukkig. Dus,
1: Wat goed. En wat werd er dan tijdens die speech gezegd? Waarom hebben jullie deze onderscheiding nou gekregen?
2: Nou ja, omdat we sowieso 75 jaar al de jeugd opleiden. Mm-hmm. En wij hebben een credo, wijst de jeugd weg naar zee. Om de scheepvaart weer een klein beetje onder ogen te brengen. Want dat is toch wel wat minder geworden in de laatste jaren natuurlijk. Mm-hmm. En wij zijn ontstaan uit de marine. Net na de oorlog is het korps opgericht, zeg maar. Mm-hmm. En dat is vanuit 51. Dus dat is 75 jaar geleden. Dus,
0: wat ontzettend mooi, ja. Zeg. En heeft die erepenning een mooie plek gekregen? Bij jou boven de haard of ergens anders?
2: Nou, dat zei ik wel, maar we houden hem even nog aan boord van het schip sowieso. Om iedereen te laten zien. En dan gaat hij wel, hij is wel goed opgeworden hoor, dus ze kunnen er niet zomaar bij. Nee. Maar hij is te bewonderen voor iedereen die hem wil zien, dus dat is...
0: Ontzettend mooi, gefeliciteerd. De koninklijke erepenning dus voor het zeekadetkorps uit Schiedam. Je hoorde Huip van Vliet. Dankjewel voor je tijd en een fijne dag.
2: Oké, jullie ook nog een fijne dag.
0: Dus doe maar.

0: prachtige The A-Team van Ed Sheeran bij Rijnmond.
1: Zometeen de hoofdpunten van het nieuws met Dave Datema.
2: Ja, stel, het komt je vast wel eens een keertje voor, hè, dat je wordt aangehouden door de politie en je hebt net 24.000 euro op zak. Ja, dan heb je toch wel een probleem. Zeker als je er een heel onwaarschijnlijk verhaal aan vastzit. Dat verhaal, dat hoor je zometeen.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Nieuw Vaarwater wil van Rotterdam een schuldenvrije stad maken. Zet jij de eerste stap naar een schuldenvrije toekomst? Maak dan een afspraak op nieuwvaarwater.nl.
5: De skilift halen is één ding, maar goed naar beneden komen? Bij Indoor Ski Rotterdam helpen ervaren instructeurs je om beter te leren skiën of snowboarden. Kies voor een privéles of een van onze andere lesvormen. Veilig de piste op? Dat begint bij Indoor Ski Rotterdam.
4: Word ook vrijwilliger bij Nieuw Vaarwater. Samen maken we Rotterdam schuldenvrij.
6: Max Goud, altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
7: In de donkerste dagen van het jaar schittert één plek feller dan ooit. Het Ashton Brothers Kerstcircus in Rotterdam Ahoy. Een feest vol magie, humor en verwondering voor de hele familie.
8: Ashton Brothers Kerstcircus, een klein wonder in de kerstvakantie. Kerstcircus.nl.
9: Hey joh, je auto kan er toch niet zo bijrijden, hè?

0: Niet lullen, gewoon wassen.
1: Woonmall Alexandrium bestaat 30 jaar. En dat vieren we. Stuur je aankoopbewijs en jouw woonmoment in en maak kans op €30.000 aan wooncheques voor jouw interieur. Ontdek alle 30 binnenkomers op woonmallalexandrium.nl.
2: Voordeeluitjes.nl. Het stormt voordeel met onze herfstdeals. Boek nu een vakantiepark in Nederland, Duitsland of België met kortingen tot wel 40%.
3: Bakfiets kopen, leasen of financieren? Na je proefrit gelijk meenemen of gratis laten bezorgen? Dat kan bij Megabike in Rotterdam. Bakfietsen van vele aanmerken zoals Urban Airwap. Megabike vind je aan het Oostplein in Rotterdam.
2: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
4: Voordeeluitjes.nl.
5: Gebruik de auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealer locations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
6: Het is 8:55 en je bent bij Rijnmond. Het is druk op de weg. Je krijgt van mij de 3 langste files op dit moment in de regio. De A15 Gorkum richting Rotterdam tussen Hardingsveld, Giessendam en Papendrecht. 5 kilometer, 20 minuten vertraging. Dan de A15 Gorkum richting Rotterdam tussen Sliedrecht-West en Hendrik-Ido-Ambacht. 4 kilometer, daar doe je bijna een uur langer over. En de A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda-Noord en knooppunt Ridderkerk. 25 kilometer en daar sta je een half uur in de file.
7: Dan gaan we naar Baden. Recht naar de weertempel van Ed Alders. Want Ed, wat brengt deze dag?
8: Goedemorgen. Ja, het weer ziet er fantastisch uit vandaag. Er is veel zonneschijn. Het blijft lekker droog ook in de regio. En ja, de dag is wel fris begonnen. Dat konden mensen wel goed merken, denk ik, als je al vroeg op pad bent gegaan. Temperatuur vanmiddag een graad of 17. En dat bij een iets aantrekkende wind uit het zuiden. Die wordt dan matig van kracht. Ja, en dan voor eind van de dag, dus ja, vooral vanavond neemt de bewolking toe. En dan vannacht valt er een beetje regen en motregen. De temperatuur komt dan niet lager uit dan 13, 14 graden. En dat is meer dan de helft van de temperatuur dan dat we afgelopen nacht hebben gehad. Dus ja, zo kan dat schommelen in dit jaargetij. Ja, en morgen bewolkt. Dat heeft te maken met het instromen van zachtere lucht. Dat gaat vergezeld van af en toe wat lichte regen en motregen. In de middag kan het makkelijk 19 graden worden. Het zou me niet verbazen als we ondanks die bewolking de 20 graden al aantikken. Ja, en dan woensdag weer heel ander weer. Dat geldt trouwens ook voor donderdag. Worden 2 mooie dagen met zonnige perioden, overal droog. En donderdag kan het wel 20 graden zijn.
7: Nou, dat is wel lekker aangenaam voor de tijd van het jaar. Dankjewel, Ed Alders. Het is 8:30, tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. Dave Datema, goedemorgen.
9: Goedemorgen, de politie gaat vandaag verder met het onderzoek naar de explosie gisteravond bij een kapperszaak in Vlaardingen aan de Westhavenkade. Een deel van de pui werd eruit geblazen. De afgelopen maanden waren er tal van explosies bij kapperszaken in Vlaardingen. Nou, Philips van Est, die is daar nu in de Westhavenkade. Philip, we hadden al explosies bij loodgieter Ron van Uffelen, nu bij een hele reeks kappers. Schrikt men in Vlaardingen nou überhaupt nog van dit soort voorvallen?
10: Nou, ik sprak dus een vrouw die aan de overkant woont. En dat is precies, zeg maar, in het gebied waar ook de werkplaats van Ron van Uffelen zat. En die zei vrij letterlijk, ja, je hoort een knal. Nou, dan kijk je even uit het raam, dan luister je of je sirenes hoort. Is dat het geval, dan ga je weer liggen. Want het is schering en neerslag hier. En dus ook vannacht, en ja, met dat water erbij, die huizen tegenover elkaar, het schijnt echt een serieus harde klap te zijn geweest. Maar mensen schijnen er niet meer zo van te schrikken. Vervelend blijft het natuurlijk wel.
9: Ja, schade is groot, hè?
10: Ja, schade is fors. De ruit ligt er aan één kant helemaal uit. Aan de andere kant zien we dan de voordeur van dat huis. Nou, daarnaast zit zo'n klein raampje. Daar zitten in het veiligheidsglas allemaal sterren. De pui ligt er goed uit. Maar dan moeten we het compliment maken aan de mensen die geveegd hebben. Want er is geen glas meer te vinden op straat.
9: Zegt Philip van Es vanuit Vlaardingen na een explosie gisteravond daar in de Westhavenkade. Albert Heijn, Ethos en Gal en Gal kampen sinds gisterenmiddag met een storing. Dat komt volgens Albert Heijn door een IT-incident. Websites, apps en de klantenserver zijn daardoor niet beschikbaar. Ook kunnen online bestelde boodschappen niet worden bezorgd. En door de storing kunnen ook de prijzen in de supermarkt verkeerd worden weergegeven. Op elektronische schapkaarten staan mogelijk de actieprijzen van vorige week in plaats van de huidige prijs. Ook de spaarsystemen werken niet. En stel, je bent agent en je houdt iemand aan en die man heeft vele duizenden euro's in zijn auto liggen. Dan denk je natuurlijk, dat zou wel eens die pluis kunnen zijn. Maar dat hoeft niet altijd, blijkt uit het verhaal van het AD van vanmorgen. Een man uit Litouwen die dronken achter het stuur van zijn geparkeerde auto in slaap was gevallen, bleek 24.000 euro in zijn auto te hebben liggen. De man kwam met het verhaal dat hij het geld had gewonnen in een casino. Ja, ja, dacht de agent vast. En die nam het geld in beslag. Agenten zagen de man in de auto zitten. Toen ze om een rijbewijs vroegen, kwam al het eerste briefje van 100 euro uit een etui vallen. Ja, nadat hij had gezegd dat hij had gewonnen in een casino, wilde de politie daar natuurlijk bewijs van zien. Nou ja, toen kwamen er nog meer biljetten van 100 euro die op de grond vielen. Ja, de politie vertrouwde er nog steeds niet, nam daarom dus het geld in beslag. Dan heb je 30 dagen om aan te tonen dat je op een rechtmatige wijze aan dat geld ben gekomen. Nou, maar ze deed het zelf ook onderzoek. Daaruit bleek, het verhaal klopte wel degelijk. Hij was naar het casino geweest, had heel veel geluk gehad. Ging zo met 24.125 euro naar buiten. En inmiddels heeft de Litouwer het volledige bedrag weer teruggekregen van de politie.
4: Dit is Radio Rijnmond.
7: Het zometeen de Rolling Stones. Maar eerst Bryan Adams, Baby When You're Gone.

0: Brian Adams en Melanie C. Baby When You're Gone bij Radio Rijnmond.
1: FC Rijnmond Nieuws.
0: En elke dag rond deze tijd krijg je van ons het laatste voetbalnieuws uit de regio. En dan blikken we natuurlijk terug op het afgelopen Eredivisie weekend. En kijken we stiekem alvast vooruit met onze Rijnmond Sportpresentator Frank Stout. Goedemorgen, Frank.
2: Goedemorgen.
0: Fijn dat je even aan de telefoon kon komen. Feyenoord is koploper in de Eredivisie. Maar was het nou wel of geen penalty net voor rust voor AZ? Je hebt heel veel mensen gesproken. Ik ben benieuwd naar het eindoordeel van jou.
2: Het eindoordeel, dat ik er gewoon nog steeds helemaal over uit ben. Ik vind dat Meerdink, die zocht het wel heel erg nadrukkelijk op. Die werd ook licht geraakt nadat hij zich al liet vallen. Maar het is natuurlijk heel raar dat Danny Makkelin niet alle beelden te zien heeft gekregen vanwege een fout in het VAR-systeem. Ja, het is allemaal heel erg lelijk hoe dat is gegaan. Michiel Kramer vond het geen penalty, omdat Meerdink zich al eerder liet vallen. Ik heb Danny Koevermans gesproken, die zegt ja, met heel veel ergernis, want hij vindt dat het VAR moet worden afgeschaft. Zeg ik dat het wel een strafschop is, en Geert in de Oude vindt het ook een ping op.
0: Het had eigenlijk...
2: Ja, ik heb normaal altijd een mening, Peter, maar ja, nee. Ja, soms weet ik het ook niet helemaal.
0: Nee, nou, we hebben hem allemaal 20 keer teruggezien, maar we weten het allemaal niet, denk ik. Ik denk dat dat de conclusie is. Nou, misschien had hij in eerste instantie niet hoeven fluiten.
2: En daarom had die VAR, dus Peter, had gewoon weg moeten blijven. Als je het niet zeker weet, dan was het niet wel. Straks op zo'n kort ook concluderen.
0: Maar gelukkig is de VAR niet weggebleven. En het was mooi om te zien dat de verdedigende acties als doelpunt gevierd werden, hè, bij Feyenoord. Spelers die lijken elkaar steeds dingen te gunnen en zo. En er wordt veel gelachen ook. Ik hoorde Luciano Valente zelfs spreken over een soort van familie. Hoe belangrijk is die samenhorigheid voor een team met ambities?
2: Nou, het doet mij heel erg denken aan dat kampioenselftal onder Van Bronckhorst van 10 jaar geleden. Toen had je op een gegeven moment de wedstrijd PSV uit. En toen was er een tackle van Congolo en El Madi die dat samen vierden alsof inderdaad de Champions League was gewonnen. Ja. Dat zag je nu ook een paar keer, hè, met Marmol en Sint-Juste en Reed 2 keer. Ja, weet je, die teamspirit, dat zit gewoon zo in dat elftal. Ze hebben in die interlandperiode hebben ze ook een groepsactiviteit met elkaar gedaan, inclusief alle gezinnen erbij. Gingen ze lekker een stukje varen. Dat gaat Feyenoord echt heel, heel, heel ver brengen.
0: Dat doet gewoon goed. En ik hoorde Valente zelf zeggen, dat hebben we wel gemist. Dat we ook, als het even wat minder gaat, dat we voor elkaar door het vuur blijven gaan. En daarmee doelt hij natuurlijk ook op afgelopen seizoen met Robin van Persie.
2: Ja, zeker, zeker, zeker. Alleen dan had je wel heel erg veel teamactiviteiten moeten doen om daar nog een beetje sfeervol te houden. Maar dat is achter ons. Maar dat is ook allemaal niet goed gemanaged natuurlijk hoe dat is gegaan met Timber en Bijlo en dergelijke.
0: Nee. Sparta speelde 3-3 gelijk tegen Go Ahead Eagles. Ze scoren dus makkelijk, maar ze krijgen ook veel goals tegen. Bijvoorbeeld die 4 goals daarvoor al tegen Heerenveen. Hoe verklaar je dat?
2: Nou, ze hebben natuurlijk een jaar lang op zoek kunnen gaan naar een nieuwe keeper. Omdat je wist dat Drommel niet zou blijven. En als je dan met Bednarek in eerste instantie komt en later nog Brouwer, die reservekeeper van FC Utrecht, die ook niet echt bepaald een geweldige aanwinst is. Ja, dan heb je op dat vlak heb je wel wat steken laten vallen, denk ik. En als je dan weer moet teruggrijpen op Jens Toornstra, die het ook niet meer allemaal kan belopen, waardoor er dus nog meer druk op die verdediging gaat komen. Ja, dan zit je ook niet echt in een luxe positie natuurlijk.
0: In Kralingen liet ze ook wat steken vallen. Excelsior verloor met liefst 5-1 tegen FC Groningen. We zagen zelfs wat fouten van Van Gastel, die normaal gesproken natuurlijk een wereldkeeper is. Dus we kijken vast vooruit naar woensdag. Feyenoord speelt dan thuis in de Champions League tegen de Italiaanse nummer 6 Como. Ja, en dan is toch een beetje de vraag, moet je dan spelers spalen? Sparen van Bronckhorst zijnde?
2: Nee, dat vind ik niet. Dat kan je wel doen in de volgende wedstrijd. Dan is het zaterdag 6:45 Telstar uit. Maar je moet je resultaat neer gaan zetten thuis tegen Como. Dat wordt lastig. Como afgelopen weekend 0-0 gespeeld tegen AS Roma, dat lange tijd met 10 man speelde. Nee, maar dit is niet. Ik vind niet dat Feyenoord in de positie zit om Europees gezien spelers te gaan sparen. We hebben afgelopen week kunnen zien wat een consequentie daarvan is als je spelers spaart, namelijk hele slechte financiële cijfers. Dus nee.
0: We gaan geen spelers sparen.
2: We zijn in de positie om in de Champions League spelers te gaan sparen, natuurlijk.
0: Nou, ik heb gisteren Telstar in actie gezien tegen ADO. Ik denk dat je een goede conclusie trekt. Daar kan je best wel spelers tegen sparen.
2: Ja, maar niet tegen Como.
0: Nee, niet tegen Como. Je hoorde onze Feyenoord-watcher Frank Stout. Dankjewel, Frank.
2: Hoi, fijne dag.
1: Ga voor meer voetbalnieuws naar Rijnmond.nl of de Rijnmond App.

0: beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R. Met Peter en Wendy.

0: samen bij Radio Rijnmond. Het is inmiddels 13 minuten voor 9. Je werkdag is officieel begonnen. Alles je werkt tenminste. Wendy, wat is nou het spannendste of engste wat je ooit hebt gedaan in je leven?
1: Even denken. Ik heb wel eens in zo'n ijzeren open bol gezeten. In een klein stoeltje. En dan werd je zo de lucht in geschoten.
0: Dat klinkt als een kermisattractie. Zoiets toch?
1: Nee, dat staat niet op een kermis. Nee? Volgens mij niet. Nee, je wordt echt met echt de lucht in geschoten. En dan, ja, het is een soort bungee jumper, maar dan andersom. Dat vond ik echt doodeng.
0: Zo, dat lijkt me wel heel spannend inderdaad. Ik ben niet zo'n durf al, moet ik eerlijk zeggen. Nee. Maar er zijn een paar Rotterdammers, die zijn op dit moment op Schiphol. Die reizen af naar Amerika, want die gaan echt een avontuur tegemoet van je welste. Met 200 kilometer per uur vallen ze door de lucht. En ondertussen moeten ze ook nog ingewikkelde figuren maken. Ja, je moet het maar durven. En de Rotterdamse Pauline Koning, die doet het gewoon. Want zij reist dus vandaag met haar team Funky Falcon af naar Arizona voor het WK formatiespringen. En dat is best wel bijzonder. Want voor het eerst in 20 jaar doet er weer een Nederlands vrouwenteam mee. Paulien vanaf Schiphol, goedemorgen.
2: Hallo, jee!
0: Yes, heb je er zin in?
2: Heel veel zin in.
0: Ik hoor het aan je stem inderdaad. Ja. Hoe ben je nou op het idee gekomen om voor je plezier uit een vliegtuig te springen?
2: Nou, dat is wel grappig, want ik ben niet zelf op dat idee gekomen.
0: Maar
2: dat
0: iemand heeft je eruit geduwd.
2: Ja, nee, op een gegeven moment heb ik dat van mijn vrienden cadeau gekregen om een tandemsprong te maken.
0: Oh, wow.
2: En ik had er zelf eigenlijk nooit zo bij stilgestaan. Ik was ook niet een bucketlist ding voor mij. Maar mijn vrienden dachten van wel, dus die dachten, nou, let's go. En toen, heb ik...
0: Wat goed.
1: En Pauline, nu gaan jullie dus met 4 vrouwen tegelijk de lucht in. Wat moet je dan precies doen en hoe win je dan zo'n wedstrijd?
2: Nou, het is overigens 4 vrouwen en onze cameraman. Want zonder beeld telt geen enkel punt natuurlijk.
0: Nee.
2: Maar het gaat als volgt. Je hebt 35 seconden werktijd. Dus wij staan buiten, of een deel van ons team staat buiten aan het vliegtuig. En een ander staat binnen en dan houden we elkaar vast. En op het moment dat wij het vliegtuig loslaten, begint de tijd te lopen. En dan hebben we een sprong. Je hebt een aantal vaste figuren die gemaakt kunnen worden. En die worden een soort van geloot binnen een sprong.
1: Mm-hmm.
2: En dan heb je bijvoorbeeld B2-3 of zo. Mm-hmm. En die moet je dan zo vaak mogelijk maken binnen 35 seconden werktijd.
0: Ik vind het zo knap. En noem eens een figuur dat je moet maken dan met z'n vieren.
2: Nou ja, dat is een beetje moeilijk te leggen.
0: Een rondje of een hartje of een vierkantje?
2: Dus dat we met z'n vieren allemaal elkaars handen vastpakken. Maar er zijn ook, er zitten grips aan onze pakken. Dus het kan ook, zeg maar, dat je de zijkant van iemand hebt of iemand zijn benen. En zo zijn er een heel aantal letters en een heel aantal cijfers. En de cijfers, dat heet een blok. En dan, dat bestaat eigenlijk weer uit 2 bewegingen. Dus, nou, en daar krijg je dan weer verschillende punten voor. En een sprong bestaat uit een figurenreeks van 5 of 6 punten. En die moet je dan dus zo vaak mogelijk maken.
0: Ja, ik hoor dat je een beetje afgeleid bent. Want volgens mij druppelen er langzaam wel teamgenoten binnen, of niet?
2: Ja, nou, er staan er nog 1 of 2 bij de security. Maar ik heb er 1 naast me staan. Die doet al even...
0: Die zweert er al goed in.
1: Ja. Hé, maar Pauline, je valt dus met 200 kilometer uit de lucht. Je hebt 35 seconden. Wat voor gevoel gaat er dan op dat moment door je heen?
2: Nou, ultieme focus eigenlijk. Ja. kijk, we maken natuurlijk heel veel sprongen. En skydive is echt een mental game. Dus even los van de gewone fysieke stressreacties die je natuurlijk onder controle krijgt op het moment dat je verder in de sport komt. Moet je onder die druk, die reactie die je natuurlijk wel hebt, mm-hmm. moet je figuren onthouden en maken en zo snel mogelijk. En probeer maar eens gewoon in je hoofd alleen al 5 letters zo snel mogelijk te zeggen. Op een gegeven moment ga je struikelen en raakt je brein in de war als je dat lang moet doen.
0: Ik vind het knap hoor.
2: Dus, en dat heb je natuurlijk onder die fysieke druk ook. Dus je bent op het moment dat je valt, en in teamverband in ieder geval, dan zit je gewoon totaal in de focus modus.
0: Wat is jullie doel in Arizona tot slot?
2: Nou, kijk, voor ons is het bijzonders dat we hier gewoon aan meedoen. En dat er sinds 20 jaar weer een vrouwenteam meedoet. Dus we zijn daar echt wel heel erg trots op die prestatie. We hebben nu het afgelopen Nederlands kampioenschap... zijn wij voor het eerst boven de 10 gemiddeld gegaan. Dit wordt echt een wedstrijd tegen onszelf... om ons eigen puntengemiddelde te verbeteren. Die staat nu op 10,8. Dus als we dat voor elkaar krijgen tijdens dit WK, dan hebben we echt gepiekt en dan zijn we echt heel blij.
0: Hartstikke goed. Nou, mochten jullie ook nog brons, zilver of goud pakken, dan bellen we jullie natuurlijk nog even. 17 oktober, dan

0: Nieuwe week, nieuwe kansen. Het is maandagochtend. Je luistert naar Radio Rijnmond met Toto en Pamela.
1: En zometeen hoor je Ruud de Boer in De Boer op met vandaag in de 5 na 9. Onder andere de Hermes Houseband, The Script en Queen.
0: Onder leiding dus van je gastheer voor de komende 3 uur tussen 9 en 12. De Boer op met niemand minder dan Ruud de Boer.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Radio met een grote R.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Van meezingers tot danceklassiekers. Op 15 oktober staat schouder aan schouder live in RTM Stage Rotterdam Ahoy. Met Gerard Joling, Paul Elfstak, Snap, Johnny Logan, Wim Dalmee en vele anderen. 15 oktober, schouder aan schouder live. Score je tickets nu op saslive.nl.
6: Alweer? Ja, alweer. Oliebollenkraam Nico Sterrenberg is opnieuw de beste van Nederland met een eindcijfer 10. Zo zegt oliebollentestonline.nl. En kiezen wordt lastig, want ze hebben meer dan 30 smaken. Nico Sterrenberg, de allerlekkerste oliebollen van Nederland. Je vindt ons op de Koemarkt in Schiedam.
7: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
9: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, eet smakelijk voor straks.
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
11: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
12: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
9: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
13: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
14: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
0: In Streefkerk is het 6 graden. Goedemorgen, ik ben Rijnmond. Het is 9 uur, de koffiecorner is geopend. En je kunt meepraten over het nieuws. Hè. Ja, misschien heb je wel een mooi verhaal van afgelopen weekend. Kun je me ook laten weten in de koffiecorner. Open de app, rechtsboven klik op AppBons. Ik las vanochtend over de mogelijke komst van een gigantische AI-fabriek. Ja, dat moet dan wel zo'n datacenter zijn, denk ik. In de Rotterdamse haven. Is dat wenselijk of juist niet duurzaam? Want de Rotterdamse haven wil toch duurzaam worden. En we gaan zo meteen eens even flink spetteren in het water. Nou, spetteren, het is zwaar werk hoor. Ik heb het over waterpolo. Als ik het al zie, dan word ik er al moe van. Maar toch zijn er mensen die waterpolo echt bij zich dragen. En daardoor bestaat de waterpolovereniging SVH al 100 jaar. Ik ga zo meteen praten met Manon. En natuurlijk over haar 5 uitgekozen platen in de 5 na 9. Eerst het laatste nieuws, Dave Datema. Goedemorgen.
15: Goedemorgen. De politie gaat vandaag verder met het onderzoek naar de explosie gisteravond bij een kapperszaak in Vlaardingen. Een deel van de pui werd eruit geblazen. De afgelopen maanden waren er tal van explosies bij kapperszaken in Vlaardingen en ook in Schiedam. Gisteravond was er dus opnieuw een klap te horen, dit keer bij de Westhavenkade in Vlaardingen, zegt onze verslaggever.
16: Alleen een paar houten platen zijn nog de getuigen van de explosie bij de kapper van vannacht. Het is verder akelig stil op straat in Vlaardingen. Een toevallige passant die met een hond rondliep die hoge nood had, zei dat ze vannacht wel een knal hebben gehoord, maar dat ze daar tegenwoordig niet meer zo snel hun bed vooruit komen. Ze dachten, ja, het is toch wel wat ver weg. En we lezen het morgen wel.
15: Voor de explosie van afgelopen avond in Vlaardingen is nog niemand aangehouden. De Voedsel- en Warenautoriteit is een onderzoek gestart naar de dood van 5 herten op een hertenkamp in Maasland, niet ver van Maassluis. De dieren zijn door vergiftiging om het leven gekomen. Na sectie op de laatste 2 herten is duidelijk geworden dat de dieren zijn overleden doordat er ongekookte rijst aan hun voer is toegevoegd. Die rijst is in de maag gaan uitzetten en de dieren hebben dat niet overleefd. Herderkamp Maasland spreekt over een groot verlies, zeker voor de vrijwilligers die elke dag met de dieren werken. Albert Heijn Ethos en Galagal hebben sinds gisteren last van een storing. Dat komt volgens Albert Heijn door een IT-incident. Daardoor kunnen onder meer de boodschappen niet worden bezorgd. Om verdere problemen te voorkomen zijn bepaalde delen van het IT-systeem uitgezet. Daarom doen ook de app en de website het niet. Door de storing kunnen ook de prijzen in de supermarkt verkeerd worden weergegeven. Op de elektronische kaart op de schappen staan mogelijk nog actieprijzen van vorige week. D66 in de Tweede Kamer heeft een wetsvoorstel ingediend om mishandelingen, zoals bij het Vlaardingse pleegmeisje, in de toekomst te voorkomen. In die wet staat dat hulpverleners sneller met een kind moeten kunnen praten als er signalen zijn van mishandeling. Dat contact zou er dan mogelijk zijn zonder overleg met de ouders. De afgelopen jaren bleek bij ernstige mishandelingszaken dat er niet naar het kind was geluisterd, zoals het meisje in Stadskanaal en het pleegmeisje in Vlaardingen. Organen als de kinderombudsman die vinden al langer dat een kind meer gehoord moet worden als er vermoedens zijn van mishandeling. Nu mag alleen dat als de ouders toestemming geven, maar dat werkt nou eenmaal niet als die ouders zelf de dader zijn. Het weer, geregeld zon, kans op buiten is een graad of 15. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen. Morgen opnieuw flink wat zon, het blijft droog en het wordt 17 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
17: Dankjewel, Dave. Het is nog druk op de wegen in Zuid-Holland. Dit zijn files die leiden tot een vertraging van 10 minuten of meer. Op de A4 Schiphol richting Den Haag tussen Hoogmade en Leidschendam. Hou daar rekening met een half uur vertraging. Er zijn twee rijstroken dicht na een ongeluk. De A15 Gorinchem richting Rotterdam tussen Gorinchem en Papendrecht ben je bijna een uur langer onderweg. Dan de A16 Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt de Bresseplein. Ruim een half uur door bergingswerkzaamheden. De rechter rijstrook is dicht. De N57 Middelburg richting Rotterdam tussen afrit Hellevoetsluis en de aansluiting met de A15. Een kwartier extra reistijd. Er zijn problemen met de Kallandbrug. En de N211 Hoek van Holland richting Den Haag-Zuid tussen Kwinshul en de aansluiting met de A4. 10 minuten extra reistijd. Als je onderweg bent, rij voorzichtig en probeer ook een beetje te genieten terwijl je een beetje aan het aanschuiven bent van

0: maakt? Kom dan eens langs bij Jaloezierfabriek Zuid. De specialist in de regio als het om raambekleding gaat. Jaloezierfabriek Zuid, Beverwaartseweg 295, Rotterdam. Kijk ook op onze zeer uitgebreide webshop, jfz.nl.
1: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
2: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
1: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
3: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
4: Je verlaagt je energierekening met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
5: Ga je een auto kopen? Vergeet je autoverzekering niet. Nee, niet meteen gaan roepen. Verzekeringsgedoe. Het kan ook Allianz Direct in een paar minuutjes. En je bespaart gemiddeld €332 per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
6: Hey,
4: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
7: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, eet smakelijk voor straks.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
10: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
7: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
11: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
12: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
11: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
13: Ah, hier kan het.
11: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
14: Dit is Radio Rijnmond.
15: De Boer op. Ruud de Boer.
14: Radio met een grote R.
15: De 5 naar 9. 5 platen door jou aangevraagd. 1, 2, 3, 4. 5 naar 9.

0: Famous House Band en I Will Survive. De eerste van...
1: De 5 na 9. 5 platen door jou aangevraagd. 5 na 9.
0: De 5 na 9 is aangevraagd door echte overlevers. Want de waterpolenvereniging SVH bestaat vandaag op de kop af 100 jaar. Manon Rommers, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, gefeliciteerd.
2: Ja, bedankt.
0: Ja, het is een prachtige vereniging, hè? En ook een prachtlocatie waar jullie vaak te vinden zijn. Het Zwarte Plasje bij Hilligensberg.
2: Dat klopt, ja. Is toch wel het hart van onze vereniging, nog altijd. Ja.
0: Hey, maar ongelooflijk, 100 jaar.
2: Ja.
0: Hoeveel leden heeft de SVH eigenlijk?
2: Op dit moment zo rond de 350.
0: Ja, allemaal van die stoere mensen. Want ik bedoel, ik word er al moe van als ik daarnaar kijk. Het is volgens mij een van de zwaarste sporten om te beoefenen, toch?
2: Ja, een soort rugby in het water.
0: Ja, absoluut. Want ja, je hebt die weerstand van het water. Dan moet je ook nog boven het water uitkomen om die ballen met een strakke boog naar je medestander dan wel tegenstander te gooien. Ik bedoel, doe het maar even.
2: Ik doe het ze ook niet na, moet ik heel eerlijk zeggen.
0: Maar wat heb jij dan met de waterpolenvereniging SVH?
2: Ja, ik heb ooit in 2020 verkering gekregen met een echte waterpoloer.
0: Oké.
2: Ubo. En daar ben ik inmiddels mee getrouwd.
0: Ja.
2: En hij is wel een echte waterpoloer. Ja. En al sinds zijn 8e lid van SVH.
0: Oké. Maar goed, jij zag dat strakke lijf van hem daar langs de kant lopen. Je dacht, die is voor mij, of niet?
2: Zoiets.
0: En jullie hebben een feestje gevierd, hè? Afgelopen, begin vorige maand. Hè?
2: Ja.
0: Er was van alles, hè? Er was een DJ. Nou ja, was het een leuk feestje?
2: Het was fantastisch.
0: Ja,
2: ja, we hebben daar nog wekenlang waar we daar nog blij van. Mm-hmm. Zo leuk is het geweest.
0: Ja.
2: Ja, heel trots op ook dat we dat met de vereniging weer hebben neergezet. Ja.
0: En dat was een mooi moment, volgens mij. Want er was ook een onderscheiding uitgereikt, hè, geloof ik.
2: Ja, we hebben de koninklijke erepenning mogen ontvangen.
0: Fantastisch. Ja, SVH-voorzitter Peter Versluis, die heeft hem in ontvangst mogen nemen.
2: Uiteraard.
0: Ja.
2: Die werd trouwens ook diezelfde dag nog tot erelid benoemd.
0: Hier. Hey.
2: Dus dat was ook een groot feest. Ja.
0: Nou, fantastisch. Ja, nou, maar mooie sport. En ook heel erg leuk dat het al gewoon 100 jaar is. Still alive and kicking ook, hè?
2: Ja, sterker nog, we zijn enorm groeiend.
0: Ja.
2: We hebben een wachtlijst voor de jongste jeugd. Ja,
0: ongelooflijk, hè? Ja,
2: dat hebben we nog nooit eerder gehad.
0: Nee, ja. svh-waterpolo.nl. Mocht je er een keer tussen willen piepen, dan kun je daar meer informatie
2: krijgen.
0: Ja.
2: Iedereen is welkom om te komen proeftrainen.
0: Ja, hartstikke goed. Mooie plaat hebben jullie aangevraagd. Ben je met de pet langs gegaan bij alle 300 leden?
2: Uiteraard.
0: Ja, daar kwam de volgende lijst uit.
2: Ja.
0: Even kijken hoor. Yves Larocque en Rise Up. Nou ja, dat is wel heel mooi toepasselijk. Hè? Want je moet inderdaad, dat vind ik ook zo knap. Je moet echt zo'n uit dat water zien te reizen om die bal te kunnen gooien.
2: Ja.
0: Another One Bites the Dust. Waar komt die vandaan? Of is dat gewoon een mooie plaat?
2: Op de hoop dat we de tegenstander zo...
0: heel goed. Script en Will I Am gaan we voor je draaien met Hall of Fame. En Spandau Ballet met Gold. Nou ja, dat is toch ook wel een beetje...
2: Zijn
0: we nu, ja. Prachtig.
2: Ja.
0: Nou, geniet van de muziek. En ik hoop dat het nog lang vrolijk mag spetteren en spieteren in het Zwarte Plasje.
2: Wij gaan enthousiast door. Ja.
0: Dat geloof ik wel. Dank je wel voor het aanvragen, hè.
2: Bedankt.
0: Manon Rommers van waterpolenvereniging SVH. 100 jaar vandaag. Gefeliciteerd.

0: Yves Larocque en Rise Up. Speciaal voor de leden van de waterpolenvereniging SVH in Rotterdam. Vandaag op de kop af betaalt deze vereniging 100 jaar. Ja, dat Rise Up, dat slaat natuurlijk op dat je uit dat water moet zien te komen om dan die bal... Nou, ik vind het echt respect. Maar goed, ja, het gaat hartstikke goed met de vereniging. En ze hebben zelfs tijdelijk een ledenstop. Maar goed, als je meer wil weten, svh-waterpolen.nl. Als je trouwens ook een 5 naar 9 wil aanvragen, je bent van harte welkom, hè. Je hoeft alleen maar een mailtje te sturen naar radio@rijnmond.nl onder vermelding van 5 naar 9.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Een betere nachtrust begint bij Slaapboulevard Kwakernaat. Met 4000 vierkante meter aan topmerken vind je altijd jouw ideale bed, matras, kast of accessoires. Kom langs in Heinenoord of bekijk ons aanbod op slaapboulevard.nl.
3: Deze herfstvakantie wordt het gezellig griezelen in Familiepark Drievliet. De griezelbus komt tot leven, de attracties worden overgenomen door Gerry de Gier en beleef de nieuwe, spannende Halloween-show met Chip, Charlie en natuurlijk Daan Pelikaan. En hoe vroeger je boekt, hoe voordeliger je ticket. Ga snel naar drievliet.nl.
2: Bij Slaapboulevard Kwakernaad zijn we lekker aan het opruimen. Kom nu langs in de winkel en profiteer van onze showroomsale. Met kortingen tot wel 50%.
4: In de podcast Redders op Zee hoor je de meest bijzondere en aangrijpende reddingsacties van de KNRM. Alsof je erbij bent.
5: Het zijn engelen die komen. Die komen jou redden uit je ellende.
4: Redders op Zee vind je vanaf nu elke dinsdag in alle podcast-apps.
6: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals AH Waspoeder Kleur, 30 wasbeurten voor, wat denk je, €1,69. En ook nog eens door de Consumentenbond uitgeroepen tot beste koop. Prijsfavorieten, altijd laag.
4: Luister nu naar Redders op Zee in je favoriete podcast-app.
7: Is uw bank, stoel of kussen versleten? Zit u niet lekker meer? Neem dan contact op met Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Bel 010-307-4015. Of neem een kijkje op jansmeubelstoffeerderij.nl. Jans met een Z.
8: Voordeeluitjes.nl. Het stormt voordeel met onze herfstdeals. Boek nu een vakantiepark in Nederland, Duitsland of België met kortingen tot al 40%.
7: Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Zoals tafels, kasten en klokken. Bel 010-307-4015.
8: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
9: Voordeeluitjes.nl. Nieuw Vaarwater wil van Rotterdam een schuldenvrije stad maken. Zet jij de eerste stap naar een schuldenvrije toekomst? Maak dan een afspraak op nieuwvaarwater.nl.
10: Kozijnen nodig? Kom naar ons. Paul en Paul. Kijk op paulenpaul.nl.
9: Word ook vrijwilliger bij Nieuw Vaarwater. Samen maken we Rotterdam schuldenvrij.
11: Hey joh, je auto kan er toch niet zo bijrijden?

0: Utrechtse Hoek.
1: Het is 9:30 geweest. Goedemorgen, je bent bij Radio Rijnmond. De boer op, daar luister je naar. Eens even kijken hoe het staat op de wegen in Zuid-Holland. De file-druk neemt langzaam af. Dit zijn nog files die leiden tot een vertraging van 5 minuten of meer. Op de A4 Rotterdam richting Den Haag tussen Den Hoorn en Den Haag-Ippenburg moet je rekening houden met 5 minuten vertraging. De A4 vanuit Schiphol richting Den Haag tussen Hoogmaden en Leidschendam. Daar is het wat drukker. Een 30 minuten vertraging door een eerder ongeluk. 2 rijstroken zijn afgesloten. En 5 minuten vertraging op de A15 Gorkum richting Rotterdam tussen knooppunt Gorkum en Hardingsveld-Giessendam. 5 minuten extra. Er zijn wat problemen op de N15, Brielle-Rozenburg-Brielle, bij de Kalmbrug. Er zijn technische problemen aan de gang. Chantal die vroeg al net aan mij via de app, hebben jullie een idee tot wanneer die Kalmbrug gestremd is? Ik kan er nergens info over vinden. Wij zijn ook heel erg druk bezig, toch?
2: Ja, het is een beetje een vage situatie. Kijk, de Kalmbrug was natuurlijk altijd een spoorbrug. Is nu een brug vooral alleen het autoverkeer. Maar goed, ProRail gaat weer over die brug. En die zegt van, er moet wel iemand van Rijkswaterstaat toekomen. Er moet aannemen, er moet een brugwachter naartoe komen. We hebben er niet echt heel veel zicht op wat er nou aan de hand is. We weten dus niet hoe lang het duurt, wat er nou precies gaande is. We zitten er zelf ook een beetje achteraan, maar we krijgen er geen vinger achter.
1: Nee, oké. Okay, nou ja, goed. Zodra we meer weten, dan laten we dat natuurlijk onmiddellijk weten. Je hoorde hem al, Dave Datema, de hoofdpunten van het nieuws.
2: Afgelopen week zijn in Maasland vlakbij Maassluis 5 herten overleden. De dieren die daar een verblijf hadden in een hertenkamp hebben een grote portie ongekookte rijst toegediend gekregen. En dat zette op in de maag, blijkt het eerste onderzoek. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit is erbij gehaald om onderzoek te doen. Grote problemen bij Albert Heijn. Door een IT-incident is er geen bezorging mogelijk en kloppen ook de prijzen in de winkel soms niet. Meerdere systemen zijn door Albert Heijn uitgezet om verdere schade te voorkomen. Ook de website en de app doen het daardoor niet. Het is nog niet duidelijk wat nou de oorzaak is van de storing en hoe lang die nog duurt. Ook de Ethos en de Galagal, die ook onder het Albert Heijn parapluutje vallen, die hebben last van de storing. En een opmerkelijk pakketje werd afgelopen weekend afgeleverd bij een cellencomplex in Brabant. Een maaltijdbezorger kwam daar aan met een bestelling voor de gedetineerden. Shawarma, friet, salade en een cola. De bestelling was gedaan door een familielid van een gevangene. Nou, agenten die aan het werk waren konden het niet geloven, schrijft de Omroep Brabant. Ze hadden elkaar zo aan te kijken van wat hebben we nou aan onze fiets hangen. Ja, het zag er allemaal heel goed uit, het eten, maar het werd uiteraard niet in de cel afgegeven, want regels zijn regels. En de agenten moesten tot hun spijt ook alles weggooien, want ook dat is protocol. Ja, volgens de agenten is het niet nodig om iets te laten bezorgen. De gedetineerden worden goed verzorgd in het complex. Ja. En uiteraard is het gewoon simpelweg ook niet toegestaan, schrijven ze op Instagram, want het ziet er toch wel heel erg raar als je een broodje shawarma hebt en er steekt plotseling een vel uit.
1: Een vuil, inderdaad. Ja, de tijden veranderen. Vroeger was het een taart waar een vuil in zat. En nu is het een broodje warm. Ja, nee, zo werkt het dus niet. Ik zie trouwens Ed met een riek achter me staan en een brandende fakkel. Dus ik moet ook nog eventjes het weer doen. Dat was helemaal vergeten. Dankjewel, Dave. Vandaag een zonnige dag. Een rustige dag ook. Het is droog. Einde van de dag neemt de bewolking toe. Middagtemperatuur 17 tot 18 graden. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe. Vannacht af en toe regen en motregen. Morgen bewolkt en druilerig met af en toe lichte regen en motregen. In de middag wordt het 19 graden.
0: Dit is Radio Rijnmond.
3: De boer op.
1: Met nu de Rembrandts.

Miles Smith en Wait For You bij Radio Rijnmond. Je hoeft helemaal niet te wachten op die fijne muziek, want die krijg je gewoon continu om je oren geslagen. Met een zachte hand natuurlijk. En fijne muziek bij Radio Rijnmond, jouw radio met de grote R. En natuurlijk zorgen we ervoor dat je op de hoogte blijft van alles wat er bij jou om de hoek gebeurt. En we zijn nog aan het uitzoeken wat er allemaal met die Kallandbrug aan de hand is. Dus zodra we meer weten, dan hoor je dat natuurlijk als eerste hier op Radio Rijnmond. En verder kun je zelf natuurlijk ook je stem laten horen. Kom even langs in de koffiecorner. Open de app. Rechtsboven klik op Apple, sta je als bij Toverslag naast me. En bijvoorbeeld zou je kunnen meepraten over de mogelijke komst van een gigantische AI-fabriek. Hè? Dus ik denk eens een datacenter, tenminste als ik de Telegraaf mag geloven. Er staat een ideetje op de rol voor een gigantische AI-fabriek in de Rotterdamse haven. Is dat wenselijk? Hè, bedoel, dat we ook weer een beetje trots zijn op ons land. Of juist niet duurzaam, zoals de Rotterdamse haven toch wil zijn. En de regels voor dierentuinen worden opnieuw bekeken. Staatssecretaris Erkens wil dat dierentuinen meegaan met hun tijd. Overdreven regeltjes of juist goed dat het gebeurt? En wat zou er dan volgens jou moeten veranderen in de dierentuin? Nou, praat mee over deze onderwerpen, maar je kunt natuurlijk ook je luisterpleisterplaats kenbaar maken. Dus waar hang je uit op dit moment in onze mooie regio of misschien wel ver daarbuiten? Maak even een foto en stuur die op via de Rijnmond-app en geniet intussen van de muziek. Dit is een heel gevoelige, maar prachtige plaat van Sting, Fragile.

Note to Myself. Die docu bekijken van de Red Hot Chili Peppers. The Rise of the Red Hot Chili Peppers staat op Netflix volgens mij nog. Zij hebben er nooit zelf echt aan meegewerkt. Ja, ze hebben een interview afgegeven. Maar verder staan ze daar creatief gezien vanaf, zeiden ze zelf. Maar het schijnt wel een interessante documentaire te zijn over de Red Hot Chili Peppers. Een leuk inkijkje. Dus nou ja, goed. Het is een tipje, ook voor mezelf. Ik moet mezelf ook nog bekijken. Je bent bij Radio Rijnmond. En ja, het wordt al gezellig druk in de koffiecorner. Hè, want je weet het gesprek van de dag vindt natuurlijk plaats bij het koffieapparaat. En wat valt er te bespreken? Bijvoorbeeld de afgelopen weekend. Hoe zag je weekend eruit? Laat het me weten. Misschien horen er ook nog wel interessante foto's bij of zo. Nou ja, goed, open de app, rechtsboven klik op AppOns. En ja, eventjes een gespreksonderwerp maar starten. Moet er een grote AI-fabriek in de Rotterdamse haven komen? Want die schijnt er te komen, tenminste als we de Telegraaf moeten geloven. En de regels voor dierentuinen worden opnieuw bekeken. Staatssecretaris Erkens wil dat dierentuinen meegaan met hun tijd. Is dat overdreven als het gaat om regeltjes? Of juist goed dat dat gebeurt? Maar waar moeten we dan aan denken? Heb jij ideeën? Nou, praat mee, open de app, rechtsboven klik op AppOns. En dan hoor ik graag jouw gezouten, dan wel ongezouten mening. Ik

0: Romani Thijs en Mo en het midden bij Radio Rijnmond. Ik ben een beetje blijven steken op een bijzonder verhaal bij ons op de site. Rijnmond.nl of de Rijnmond-app. Over een stel brutale jochies die dachten weg te kunnen rijden met een volle tank zonder te betalen. Ik moet trouwens wel iets opbiechten. Ik heb dat ook een keer gedaan, maar niet bewust. Ik was het gewoon vergeten. Nee, serieus, dat kan toch? Ja, nee, serieus. Maar goed, toen kreeg ik een brief thuis op de mat met een foto erbij voor mezelf. En dan staat die snaak gewoon bij zijn autootje. Ja, het is alweer 20 jaar geleden hoor. Maar goed, ik dacht heel schuldbewust. Oké, betaal ik gelijk. Sorry. Maar deze gasten die dachten er anders over. Die gingen echt doelbewust met een volle tank er vandoor. En gaven ook nog eens een keer de middelvinger aan een pomphouder in Capelle aan den IJssel. Maar toen de politie zag dat er op die Skoda kentekenplaten zaten die eigenlijk bij een Peugeot thuis horen, toen dachten ze, wacht even, dit zit niet helemaal goed. Dus die gasten die kregen een middelvinger terug van de politie. Namelijk door eventjes in de cel te zitten. Ja, goed verhaal, toch? Nou, dat is allemaal te lezen op Rijnmond.nl. Zometeen gaan we in de tweede uur de nieuwsquiz spelen. Het gaat niet over dit onderwerp, maar dat hoor je vanzelf wel. Er staat een leuke prijs tegenover. Dat vanaf 10 uur.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.
3: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Een hygiënische, vloeistofdichte vloer nodig voor uw bedrijf? Malema Coatings uit Dordrecht zijn professionals in de industriële kunststofbedrijfsvloeren voor de sectoren automotive, agrarisch, horeca, food en industrie. Verschillende duurzame vloersystemen op maat en binnen 1 dag gelegd. Vraag vrijblijvend een offerte op malemacoatings.nl.
5: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
6: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijk Mode. Ze hebben echt zoveel mooie merken.
7: En ook nog eens gratis parkeren.
8: Een nieuwe collectie voor ieder moment. Ontdek het najaar bij Konijnendijk Mode. 6000 vierkante meter mode en inspiratie in Zuid-Beijerland.
9: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met nog maar 2 dagen korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei-doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
10: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl.

0: nog 2 dagen.
1: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
2: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op prestonpalace.nl.
5: In Vlaardingen is het 12 graden. Goedemorgen, je bent bij Rijnmond. Tweede uurtje van de boer op, deel 2, acte 2. Zometeen de nieuwsquiz met een mooie prijs daar tegenover. Moet je natuurlijk wel een beetje naar het nieuws luisteren. Maar goed, het moet volgens mij wel te doen zijn. En natuurlijk mag je ook weer langskomen het komende uur in de koffiecorner, hè, voor jouw verhaal. Open de app, rechtsboven klik op App Ons. Het laatste nieuws nu, Dave Datema. Goedemorgen.
6: Goedemorgen. De deur naar de technische ruimte bij een spoorbrug in Rotterdam-Delfshaven, waar dit weekend brand heeft gewoed, was al langere tijd stuk. Dat meldt de politie. Daardoor konden mensen waarschijnlijk naar binnen. Volgens de politie is er waarschijnlijk sprake ook van sabotage, doordat het brand is aangestoken. Het vuur is ontstaan in de nacht van vrijdag op zaterdag. Doordat de kabels beschadigd raakten, heeft het treinverkeer bijna het hele weekend stilgelegen. Het onderzoek naar de brandstichting loopt nog steeds. Vakbonden FNV en CNV willen op korte termijn helderheid van moederbedrijf Shell wat de toekomstplannen zijn van de raffinaderij in Moerdijk. Er wordt veel gespeculeerd, maar werknemers weten nog steeds van niks. Eerder dit jaar liet Shell weten dat voor alle chemische activiteiten in Europa en Amerika kritisch gekeken zou worden. Mogelijk krijgt de locatie een nieuwe eigenaar of is er mogelijk zelfs sprake van sluiting. Bij Shell Moerdijk werken zo'n 1400 mensen. Met een jaarlijkse productie van 4,5 miljoen ton is het een van de grootste chemische complexen van Europa. D66 in de Tweede Kamer heeft een wetsvoorstel ingediend om mishandelingszaken zoals bij het Vlaardingse pleegmeisje in de toekomst te voorkomen. In de wet staat dat hulpverleners sneller met een kind moeten kunnen praten als er signalen zijn van mishandeling. Dat contact zou dan mogelijk moeten zijn zonder overleg met de ouders. De afgelopen jaren bleek bij zware mishandelingszaken dat er niet naar het kind was geluisterd, zoals het meisje in Stadskanaal en het pleegmeisje in Vlaardingen. Organen als de kinderombudsman vinden al langer dat het kind eerder gehoord moet worden als er vermoedens zijn van mishandeling. Nu mag dat alleen als de ouders toestemming geven, maar dat werkt niet als die zelf de dader zijn. Albert Heijn, Ethos en Galagal hebben sinds gisteren last van een storing. Dat komt volgens Albert Heijn door een IT-incident. Daardoor kunnen onder meer de boodschappen niet worden bezorgd. Om verdere problemen te voorkomen zijn bepaalde delen van het IT-systeem uitgezet. Daarom doen ook de app en de website het niet. Door de storing kunnen ook prijzen in supermarkten verkeerd worden weergegeven. Op de elektronische kaarten op de schappen staan mogelijk nog de actieprijzen van vorige week. Dan nog het weer bij ons in de regio. Geregeld zon, kans op een bui, een graad of 15 vandaag. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen. Morgen opnieuw flink wat zon, het blijft droog en het wordt 17 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
5: Dankjewel, Dave. Ja, de ANWB heeft eigenlijk niet zo gek veel meer te melden over de verkeerssituatie. Ja, die Kallenbrug, daar zijn we nog wel achteraan aan het gaan. Dus je wordt aangeraden om U18 te volgen als je richting Rozenburg gaat en U19 te volgen als je richting Brielen gaat. Wat er precies aan de hand is, dat zoeken we dus nog steeds uit. Maar we zijn ook afhankelijk van de informatievoorziening van ProRail, dan wel Rijkswaterstaat. Als je onderweg bent, rij voorzichtig en geniet zo meteen van de Braxtons.
7: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
8: In de donkerste dagen van het jaar schittert één plek feller dan ooit. Het Ashton Brothers Kerstcircus in Rotterdam Ahoy. Een feest vol magie, humor en verwondering voor de hele familie.
9: Ashton Brothers Kerstcircus. Een klein wonder in de kerstvakantie. Kerstcircus.nl.
10: Rouwkaart, kerst,
11: uitvaartpraat.
10: Bloemstuk, koets met paarden,
11: uitvaartpraat.
10: Koffie, cake, bitterballen,
11: uitvaartpraat. Praten over een uitvaart? Kijk op uitvaartpraat.nl.
12: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven. En bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
11: Kijk op uitvaartpraat.nl. Powered by Hess en Biemans Uitvaartzorg.
12: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.

0: Opgelet, het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met nog maar 2 dagen korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
1: doei-doei
0: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
2: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want met meer dan 80 artsen zijn we dé specialist op het gebied van oogzorg. En we helpen jaarlijks meer dan 40.000 mensen met staar. Bergman Clinics. Niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
0: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com. Je hebt nog 2 dagen.
2: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
3: Dit is Radio Rijnmond.
4: De Boer op. Ruud de Boer.
3: Radio met een grote R.

0: Braxton's en The Boss bij Radio Rijnmond. Bij De Boer op het tweede uurtje. En het tweede uurtje staat in het teken van de nieuwsquiz. Ga ik zo meteen alles over vertellen natuurlijk. Maar ook jouw verhaal natuurlijk. Hè. Hoe was je weekend? Hoe zag je weekend er eigenlijk uit? Laat hem even weten. Open de app rechtsboven, klik op App Ons. En praat mee over misschien de regels voor dierentuinen. Want die worden opnieuw bekeken. Staatssecretaris Erkens wil dat dierentuinen meegaan met hun tijd. Overdreven regeltjes of juist goed dat het gebeurt eigenlijk? Dat er weer eens een keer wordt gekeken. En wat zou er dan wat jou betreft moeten veranderen aan dierentuinen? Bijvoorbeeld aan diergaarden Blijdorp. En heb je hem al gezien? De nieuwe lelijke eend is gepresenteerd. Althans, er kunnen nog wat wijzigingen plaatsvinden. Maar ja, ik heb wel een plaatje gezien van de nieuwe lelijke eend. De Deux-Chevaux. Ja, het was natuurlijk destijds wel een iconisch autootje. Hè? Het was vooral blik waar je in reed. En je moest er geen ongeluk mee krijgen. Maar voor de rest was het natuurlijk wel een heel gaaf bakkie. Welke auto vind jij nou iconisch als het gaat om het ontwerpen? Ik heb één favoriet, dat is een oude Jaguar. Zal ik nooit in rijden, maar toch. Nou ja, ik zou zeggen, laat het me even weten. En ik ben ook benieuwd naar je luisterpleisterplaats. Waar hang je uit op dit moment? Ben je druk bezig om de laatste puntjes op de i te zetten? Bij een belangrijke meeting straks? Moet alles nog uitgeprint worden? Of ben je druk bezig om schilderwerk te doen? Hè? En nu kan het nog een beetje met het redelijke weer aan de buitenkant. En is de tuin al een beetje winterklaar? Nou, open de app. Rechtsboven klik op App Ons. En dat kan dus ook voor je luisterpleisterplaats. En die app kun je gebruiken voor de nieuwsquiz. Groepensneller. Ik heb die leuke linnen tas weer voor je aanbieding. Hè? Die geinige linnen tas met die eigenwijze opdruk van Radio Rijnmond erop. En er zit ook nog Gerse sok in. Maar ja, daar moet je wel wat voor doen. Ja, ik zoek eigenlijk naar woorden. Ja, dat heb ik niet zo vaak, maar nu zoek ik naar woorden. Het gaat om woorden die zijn weggevallen door het lawaai van het koffieapparaat. Let op.
1: De gemeente Utrecht gaat beleid overnemen van Rotterdam als het gaat om het aanpakken.
0: Oh, Utrecht, ja, Rotterdam is meestal wel haantje de voorste. Hè. Er worden heel veel ideeën uit Rotterdam overgenomen voor de rest van het land. Maar Utrecht gaat dus nu een aanpak overnemen van Rotterdam. Maar goed, welke aanpak neemt Utrecht dan over van Rotterdam? A, de aanpak van foute verhuurders. B, de aanpak van overlast van fatbikes. Of C, de aanpak gebiedsverboden voor groepen in bepaalde wijken. A, B of C. Open de app rechtsboven, klik op App Ons. Maak je kans op die leuke eigenwijze linnen tas van Radio Rijnmond met die Gerse sokken erin. One size fits all. Kortom, beproef je geluk en natuurlijk ook je wijsheid. You will lose nu.

Bossa, Bauta, Magnetic hoorde je bij Radio Rijnmond. Komen wat, antwoorden binnen voor de nieuwsquiz. Kom ik zo meteen nog wel eventjes op. Maar hij is lekker de kelder aan het opruimen, zei Bram zojuist tegen mij. En ik zie een kartonnen doos met VHS-banden erin. Ja, wat kan een mens toch een peezooi hebben? Ik denk dat je pleuris bedoelde. Afijn, straks weer een ritje rood heb. Die bestaat niet meer volgens mij. Maar Bram, wel. Ik zit even te kijken naar die foto. Ja, het zijn allemaal oude VHS-banden en weet ik het allemaal. Hij is gewoon lekker de kelder aan het opruimen. Nou, dat kan natuurlijk ook. Dat kan ook je luisterpleisterplaats zijn. Gewoon lekker in de kelder naar Radio Rijnmond luisteren. Als jij ook een leuk plekje hebt, dan mag je het laten weten hoor. Open de app, rechtsboven klik op App ons.

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio van Gent.
0: Met een grote R.

En maestro Rolf Sanchez, zo heerlijk tweetalig, hè, daar hou ik van. Pa Ovidarte hoorde je bij Radio Rijnmond. Ja, ik, het was niet tegen Dovermans oor, hoor. Want ik zei net op deze zender... Bram is druk bezig met het opruimen van zijn kelder. En ja, toen werd er gesproken over allemaal oude VHS-banden. Toen hing Piet gelijk aan de bel. Die zegt, Bram, niet weggooien. Ik wil die VHS-banden wel hebben. Nou, ik geloof dat Daniel, mijn collega, jullie aan elkaar gaan knopen. Dus Bram, mocht je onderweg zijn naar de roadtrap, rechtsomkeerd. Want er is een gegadigde voor je... Want ik zag ook oude cassettebandjes en zo. En er is nog een raadseltje, want Nel die vertelde ook even wat een luisterpleisterplaats is. Die is namelijk bezig om de tuin winter klaar te maken. En toen viel mijn oog op een foto. Nou ja, die foto stuurde ze mee. Dat ziet er keurig uit. Ik zie twee kliko's staan en ik zie ook nog een mooi hechtje staan dat helemaal bijgeknipt is. Dat ziet er goed uit. Maar rechts onderin zie ik een foto. Ja, daar moet ik toch eventjes... Ja, ik maak me daar zorgen om. Is dat nou een echte of niet? Ik laat hem even zien. Het is een soort eekhoorn, lijkt het wel. Ja. Dat zal toch niet echt zijn, Nel? Laat me even weten of dat zo is. Goed, als je ook een luisterpleisterplaats hebt... je mag het alles opsturen, hoor. Via de foto gewoon op uploaden. Rechtsbovenin klikken op app ons. Zometeen de hoofdpunten van het nieuws. Eerst Donna Summer.

0: Donna Summer en She Works Hard for the Money bij Radio Rijnmond. Het is half elf, je bent bij De Boer op. Even kijken hoe het staat op de wegen. Ik zie een nieuwe melding van de ANWB. Vanaf de A29 Rotterdam richting Berg op Zoom. Tussen afrit Oud-Beijerland en knooppunt Hellegatsplein. Hou daar rekening met een kwartier extra reistijd. Staat daar een vrachtwagen met pech en de rechte rijstrook is voor de zekerheid afgekruist. Het weer voor Zuid-Holland ziet er aardig uit hoor. Mooie herfstdag. Rustig weer vandaag. Maar aan het einde van de dag neemt de bewolking wel toe. De temperatuur kan zo richting de 18 graden komen. Vanavond en vannacht toenemende bewolking. Vannacht af en toe regen of motregen. Morgen bewolkt, druilerig, met af en toe lichte regen en motregen. In de middag wordt het een graad of 19. De hoofdpunten van het nieuws. Dave Datema, goedemorgen.
1: Goedemorgen. De Groene Hille Dijk in Rotterdam zijn een tram en een auto met elkaar in botsing gekomen. De auto stak de weg over, werd aan de zijkant geraakt. De ambulance heeft de bestuurder van de auto nagekeken, maar die hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Een berger heeft de auto meegenomen. De tram is naar de remise gereden. De Albert Heijn, de Galagal en de Ethos hebben problemen met computersystemen. Ze hebben de nodige systemen uitgezet, uit voorzorg, zegt NOS-verslaggever Roelof Muller.
2: Gaat het dus vooral over de websites, over de app, de klantenservice. Die zijn op dit moment niet bereikbaar. Ze benadrukken dat de kassasystemen het wel gewoon doen. Dus je kan wel gewoon naar de winkel. De klanten kunnen ook gewoon afrekenen. Het zou wel kunnen dat je dan nog wat in verwarring raakt, omdat bepaalde actieprijzen van vorige week nog zichtbaar zijn op die elektronische bordjes die je dan tegenwoordig vaak ziet.
1: Nou, Albert Heijn wil nog niet zeggen wat er nou precies is gebeurd is en of het gaat om een hack.
0: Nou, veiligheidsincident vind ik wel echt een heel mooi woord voor
1: IT
0: een
1: hack. IT-incident, hè?
0: IT-incident. Ja, ik zou het ook zo doen.
1: Ja. En als je als een dierentuin wil investeren om het welzijn van de dieren te verbeteren, lopen ze tegen allemaal regels aan. Nou, dierentuinen die geen geld uittrekken voor betere leefomstandigheden hebben nergens last van. De Vereniging van Dierentuinen legt een paar van die regels uit.
3: Stel, je zou een nieuw aquarium bouwen, dan kan het gaan om de grootte van de kiezelstenen. Of je bouwt een nieuw vogelverblijf, waar staat nou precies het voerbakje? Of let je wel op dat er voldoende verwarming is voor die individuele soort? En ik denk dat in de vooroplopers zit die kennis.
1: Ja, en dus is het zo dat als je als dierentuin juist wil investeren om het zo goed mogelijk te maken voor de dieren die er rondlopen, dan loop je dus tegen allerlei problemen op. Ja, nou, de dierentuinen vinden het daarom dat de overheid zich moet gaan richten op de dierentuin die al jaren geen geld steken in het upgraden van die dierenverblijven.
0: Ja, staatssecretaris Erkers, hè, die wil dat die dierentuinen meegaan met hun tijd. Dit is ook een van de onderwerpen waar je het over zou kunnen hebben in de koffiecorner. Overdreven regeltjes of juist goed dat het gebeurt? En wat zou er dan moeten veranderen in de dierentuin? Bijvoorbeeld Diergaarde Blijdorp.
1: Ja, meer rode panda's.
0: Ja?
1: Ja. Die zijn schattig.
0: Die zijn leuk. Okay.
1: Ja.
0: Dat was hem.
1: Zeker.
0: Dankjewel, Dave.
4: Dit is Radio Rijnmond.
5: De Boer op.
0: Met nu de Bluebells.
4: Radio met een grote R. Ja.

0: Langley en Chosen Taxes bij Radio Rijnmond. Nou, met pijn in het hart heeft ze een concert afgelast. Na een valse bommelding. Ze zou optreden in Tulsa. Maar toen kwam er een bommelding binnen. Het bleek later vals te zijn. Ze zegt, ik zou dit besluit om niet op te treden 10 miljard keer opnieuw nemen. Ja, maar natuurlijk wel heel veel teleurgestelde fans. Maar ze zegt, veiligheid staat voorop. Ella Langley hoorde je bij Radio Rijnmond. De nieuwsquiz spelen we nog steeds. En ik krijg die eigenwijze linnen tas met die geinige opdruk van Radio Rijnmond voor je in de aanbieding. Met daarin ook nog eens een keer die gerse sokken. Ben je er klaar voor? Ik laat je het fragment horen. Er zijn wat woorden weggevallen. De nieuwskop is als het ware gesneld.
1: De gemeente Utrecht gaat beleid overnemen van Rotterdam als het gaat om het aanpakken.
0: Welke aanpak neemt Utrecht over van Rotterdam? A. De aanpak van foute verhuurders. B. De overlast van fatbikes. Of C. Gebiedsverboden voor groepen in bepaalde wijken. A, B of C. Open de app, rechtsboven klik op app ons. Heel veel succes. Op een vraag.

U2 and I still haven't found what I'm looking for bij Radio Rijnmond. Nou, jij hebt al lang gevonden wat je wil. Dat is Radio Rijnmond met zometeen het nieuws van 11 uur.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Nieuw Vaarwater wil van Rotterdam een schuldenvrije stad maken. Zet jij de eerste stap naar een schuldenvrije toekomst? Maak dan een afspraak op nieuwvaarwater.nl.
4: Haalt jouw kind ook de gratis prik tegen HPV of meningokokkenziekte? Kom naar een van de vaccinatiedagen van CJG Rijnmond. Voor alle kinderen tot 18 jaar. Kijk op vaccinaties.cjgrijnmond.nl.
3: Word ook vrijwilliger bij Nieuw Vaarwater. Samen maken we Rotterdam schuldenvrij.
4: Bekijk alle vaccinatiedagen op vaccinaties.cjgrijnmond.nl.
5: Voordeelhaartjes.nl. Beleef de magie van Duitsland bij Best Time Hotel Boppard of Monschau. Alleen bij ons al vanaf 39 euro per nacht.
6: Voordeelhaartjes.nl.
7: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
8: Voordeelhaartjes.nl is wederom website van het jaar.
9: Voordeelhaartjes.nl.
10: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
11: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van Bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
12: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
13: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
14: Volido.
15: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
16: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
15: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
17: Ah, hier kan het.
15: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
18: 'Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
19: Goed voor het water.
18: Goed voor het water en de biodiversiteit.

0: Ja, dat smaakt naar meer.
1: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
2: In Gorinchem is het 11 graden. Goedemorgen, ik ben bij Rijnmond. Het is ook 11 uur geweest. En je bent nog steeds van harte welkom voor je luisterpleisterplaats. Ik kreeg een prachtfoto van Alida toegestuurd. Die zegt, mijn luisterpleisterplaats is de punt van Rozenburg. En er kwam toen een enorme hoeveelheid kraan op een schip binnen. Prachtig. En ik zie inderdaad een soort platbodem met daar inderdaad heel veel kranen erop. Het ziet er imposant uit. Nou, als je ook je luisterpleisterplaats kenbaar wil maken, dan ben je van harte welkom. Hè. Je hoeft alleen maar even een appje te sturen via de Rijnmond-app. Het laatste nieuws krijg je nu van Dave Datema. Goedemorgen.
3: Goedemorgen. De deur naar de technische ruimte bij een spoorbrug Rotterdam-Delfshaven, waar dit weekend brand heeft gewoed, was al langere tijd stuk. Dat meldt de politie. Daardoor konden mogelijk mensen naar binnen gaan. Volgens de politie is er waarschijnlijk sprake van sabotage, want het vuur zou zijn aangestoken. Het vuur is ontstaan in de nacht van vrijdag op zaterdag. Daarbij raakten ook kabels beschadigd en daardoor heeft het treinverkeer het hele weekend stilgelegen. Het onderzoek naar de brandstichting is nog niet afgerond. Vakbonden FNV en CNV willen op korte termijn helderheid van moederbedrijf Shell over de toekomstplannen voor de raffinaderij in Moerdijk. Er wordt veel over gespeculeerd, maar werknemers weten nog van niks. Eerder dit jaar liet Shell weten dat voor alle chemische activiteiten in Europa en Amerika kritisch gekeken zou worden. Mogelijk krijgt de locatie wel een nieuwe eigenaar of is er sprake van sluiting. Bij Shell Moerdijk werken zo'n 1400 mensen. Met een jaarlijkse productie van 4,5 miljoen ton is het een van de grootste chemische complexen van Europa. Op de Groene Heerlendijk is vanmorgen een tram en een auto met elkaar een botsing gekomen. De auto stak de weg over en werd in de zijkant geraakt. De ambulance heeft de bestuurder van de auto nagekeken, maar die hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Berger heeft de auto meegenomen. De tram is naar de remise gereden. In het centrum van Dordrecht is vanmorgen een man met zijn auto terechtgekomen in de tuin van Theater Kunstmin. Onderweg had hij ook nog een parkeerautomaat volledig uit de grond gereden, meldt RTV Dordrecht. Het ongeluk was vanmorgen iets voor 9 uur. De man reed op de Hallinkweg de stoep op en zo de tuin in. Na zo'n 20 meter kwam de oudere man met zijn auto tot stilstand. De man is ter plekke behandeld en daarna door ambulancepersoneel thuisgebracht. Het rijbewijs van de man is ingenomen voor onderzoek. Het CBR bepaalt nu of hij het ook weer terugkrijgt. Het weer, geregeld zon, kans op een bui, een graad of 15. Vanavond en vannacht opklaringen. Morgen opnieuw flink wat zon, het blijft droog en het wordt dan 17 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
2: Dankjewel, Dave. De verkeersinformatie. Ja, nog steeds die A29 op het scherm. De A29 Rotterdam richting Berg op Zoom. Tussen afrit Oud-Beijerland en knooppunt Hellegatsplein. Nog steeds een kwartier vertraging. En dat heeft nog steeds te maken met een vrachtwagen met pech. De rechte rijstrook is afgekruist. Zometeen de ontknoping van de nieuwsquiz. Maar ik laat je nog wel één keer die hint horen. Dus als je op de valreep nog die tas, die leuke eigenwijze linnen tas van Rijnmond in de wacht wil slepen met daarin die gerse sokken, zou ik zeker even opletten.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Bouw samen met Rijnmond Reclame aan je merkennaamsbekendheid. Met ons bereik je meer dan 80% van de inwoners uit de regio. Radio, tv, online of juist crossmediaal. Je adverteert al vanaf 1000 euro. Plan vandaag nog jouw campagne. Neem contact op met een van onze mediaadviseurs. Samen laten we jouw merk effectief groeien. Kijk op rijnmondreclame.nl. Rijnmond Reclame. Jouw partner voor regionaal succes.
6: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
7: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en je elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Een reis vol belevenissen, waar alles voor je geregeld is. Ontdek vanuit Rotterdam het mooiste van Noord-Europa. Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise.
8: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
9: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
10: Hey Raymond! koffie en thee smaken nog lekkerder. Met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
11: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
12: Een bijzondere uitwisseling tussen twee topmusea. Meesterwerken uit het beroemde Thyssen-Bornemisza Museum in Madrid reizen nu voor één keer samen naar Den Haag. En wat vertellen schilderijen van Jan van Eyck, Dürer en El Greco eigenlijk over de liefde? Je ontdekt het in het Mauritshuis.

0: schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
1: Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij.
2: Dit
3: is Radio Rijnmond.
2: De Boer op. Ruud de Boer.
3: Radio met een grote R.

ondernemers. De boer op de luisteraar. Het derde uurtje en ik ben helemaal gerustgesteld, want ik zat echt gewoon... Ik denk, wat staat er nou toch in de tuin van Nel? Die had een foto gestuurd dat de tuinwinter klaar was. Maar ik zag er een soort eekhoornachtig op een bankje zitten. Maar ze zegt, nee hoor, dit is een grapje van mijn kleindochter. Het is een beeldje van een woestijnwolf. Oké, nou, tot zover mijn dierenkennis. Maar goed, dan is dat in ieder geval een beetje opgelost. Maar goed, wat is jouw luisterpleisterplaats? Laat het me even weten. Hè. Open de app rechtsboven, klik op app ons. Je kunt ook meepraten in de koffiecorner. Hè. De regels voor dierentuinen worden opnieuw bekeken. Staatssecretaris Erkens wil dat dierentuinen meegaan met hun tijd. Maar de dierentuinen die zich juist aan de regels houden, die vrezen heel veel bureaucratie. Ja, is het goed dat het gebeurt allemaal trouwens? En wat zou er dan moeten veranderen in een gemiddelde dierentuin of specifieker Diergaarde Blijdorp? Open de app, rechtsboven klik op app ons. En de nieuwe lelijke eend is gepresenteerd. Ja, je weet het, hè? Alle iconische auto's van vroeger die krijgen dan een nieuw jasje. Soms herken je ze nog een beetje, soms helemaal niet. Maar de nieuwe lelijke eend is gepresenteerd. Maar mijn vraag aan jou is, welke auto vind je als het gaat om het ontwerp iconisch? Ik zei het daar straks al, hè? Het

0: oude model Jaguar. Niet dat ik erin rij, hè? Even voor de duidelijkheid. Maar ja, dat vind ik dan echt een mooie auto. Maar goed, wat is jouw favoriet? Laat het me weten. Open de app rechtsboven, klik op App Ons. En op de valreep meedoen met de nieuwsquiz. Ik laat je een fragment horen en er zijn wat woorden weggevallen. Aan jou de taak om die woorden een beetje weer te reconstrueren. En dan maak je dus kans op die leuke linnen tas met die gerse sokken erin. Allemaal van Rijnmond. Dus het is ook nog eens een keer een collectors items. Sterker nog, het zijn collectors items. Dit is het fragment waar het om gaat.
1: De gemeente Utrecht gaat beleid overnemen van Rotterdam als het gaat om het aanpakken.
0: Ja, welke aanpak neemt Utrecht over van Rotterdam? A, de aanpak van foute verhuurders. B, de overlast van fatbikes. Of C, gebiedsverboden voor groepen in bepaalde wijken. A, B of C. Nou, laat je mening of je kennis of je gok maar even horen via de app van Rijnmond. Rechtsboven klik op App Ons. Trouwens, over dierentuinen gesproken, Shakira. Come on,

0: De man die een gitaar kon bespelen zoals niemand anders dat eigenlijk kon. Hè. Jimi Hendrix hoorde je in All Along the Watchtower bij Radio Rijnmond.
1: Groepensneller.
0: Wie gaat er vandoor met die leuke, eigenwijze, geinige linnen tas met die gerse sokken erin? In de nieuwsquiz, de hele ochtend was dit de opgave.
2: De gemeente Utrecht gaat beleid overnemen van Rotterdam als het gaat om het aanpakken.
0: Ja, welke aanpak neemt Utrecht over van Rotterdam? Rond foute verhuurders, rond overlast van fatbikes of rond gebiedsverboden voor groepen in bepaalde wijken? Marjolein, goedemorgen, wat denk je?
3: Goedemorgen Ruud, ik denk malafide verhuurders.
0: Malafide verhuurders, nou eens even kijken of dat correct is en tevens juist.
2: De gemeente Utrecht gaat beleid overnemen van Rotterdam als het gaat om het aanpakken van malafide verhuurders.
0: Ja. Ja, Rotterdam leidt de weg, hè? Dat is wel eens vaker gebeurd.
3: Dat gebeurt vaak inderdaad.
0: Ja, hè, dan zijn we weer haantje de voorste en dan neemt de rest van Nederland het over. Ja, nou ja, dan mogen we weer trots. Daar ben jij toch ook op trots op, hè? Als echte,
3: ik ben daar zeker trots op.
0: Inwoonster van Zuid.
3: Juist.
0: Ja, schijnt het zonnetje ook op Zuid? Ja, toch?
3: Ja, het schijnt heerlijk hier zo.
0: Oké. Ben je ook aan het rommelen trouwens? Want ik krijg opvallend veel berichten binnen van mensen die hun kelder dan wel zolder aan het opruimen zijn.
3: Nee, mijn man en ik die zijn de woonkamer aan het verven, toevallig.
0: En waarom? Omdat het helemaal vergeeld is? Of,
3: Nee, omdat we daar zin in hadden.
0: En wat voor kleur wordt het?
3: Het wordt nu een beetje grijzer.
0: Ah, oké. Okay. Oh, dus, dat is wel geinig. Gewoon met verschillende vlakken en zo. Dat is wel leuk, ja.
3: Dat hadden we in één keer in ons hoofd vanochtend.
0: Vanochtend ook?
3: Als wij iets in ons hoofd hebben, dan gaan wij dat gewoon gelijk doen.
0: Ja, maar Marjolein, luister eens. Als ik van plan ben om iets te gaan schilderen, dan gaan daar weken aan twijfel aan vooraf. Maar jij dacht vanochtend met je man, kom, we gaan de kamer eens schilderen.
3: Juist, ja, zo ben ik. Zo is mijn man ook, ja.
0: Goed.
3: Ja.
0: Nou ja, dan wens ik jullie een mooie. En is er nog een soort tijd voor of is het over een maand nog in de rotzooi zitten? Of zijn jullie van het doorpakken?
3: Nou, mijn man die moet om 3:30 gaan werken, dus ik wil wel dat het om 3:30 af is.
0: Zo?
3: Dus ja,
0: ik zet even jouw nummer in mijn privételefoon. Want als je een klusje hebt, dan weet ik wie ik moet bellen.
3: Ja, nou, moet mijn man bellen,
0: mij
3: niet.
0: Mij niet bellen, oké.
3: Instructies te geven.
0: Oh, dat kan ook belangrijk zijn.
3: Ja.
0: Marjolein, dankjewel. En verf ze.
3: Heel graag gedaan. Dankjewel.
0: Hoi.
3: Fijne uitzending. Doei.
0: Dankjewel. Zo ken het ook natuurlijk. Dit is Corinne Bailey Rae.

0: Hansen en Bob bij Radio Rijnmond. Even kijken hoor, Jacqueline die zegt, nou het is ook toevallig Ruud, het lijkt alsof iedereen een schoonmaakwoede heeft, want ook ik ben de boel aan het opruimen, maar dan niet de kelder, maar wel de zolder met een bijpassende foto. En trouwens over autofans gesproken, daar komt een nieuwe versie dus, een nieuwe lelijke eend is gepresenteerd. Welke auto vind jij iconisch is mijn vraag. Nou, Herman die zegt net tegen mij, ik vind toch wel de Citroën DS, ofwel de Snoek, een prachtwagen. En dat vindt ook Marja. Paul die zegt net tegen mij, ja, mijn luisterpleisterplaats en mijn weekendbelevenissen. Nou, ik heb zaterdag de City Tour Lane 10 gereden met een tram van 95 jaar oud. Het was een drukke dag door het cruiseschip Queen Anne. En ik zit nu lekker thuis voor de buis te luisteren, te kijken naar Radio Rijnmond. Nou, dat vind ik hartstikke leuk om te horen. En Ad zei net tegen mij, ja, Ruud, over die dierentuinen. Ik dacht toch echt dat deze regering het aantal regels zou verminderen. Misschien dat ze dierentuinen meer moeten laten doen aan verduurzamen, maar dat kan ik niet beoordelen. Maar je kan niet eenzijdig regels opleggen aan dierentuinen in Nederland, want ze werken zeer intensief samen met andere dierentuinen in Europa en daarbuiten. Ja, daar zit misschien wel een ding in. Ad, dankjewel voor het reageren. En als jij ook langs wil komen in de Coffee Corner, open de app, rechtsboven klikken op App Ons. Het is daarmee bijna 11:30. Eerst eens even kijken hoe het staat op de wegen in Zuid-Holland. Die 29 is een beetje hardnekkig. Nu nog ruim 10 minuten vertraging. Dat is de A29 Rotterdam richting Berg op Zoom. Tussen afrit Oud-Beijerland en knooppunt Hellegatsplein. Als je onderweg bent, rij voorzichtig. Een goede reis. En het weer voor Zuid-Holland. Het ziet er aardig uit hoor. Mooie herfstdag, veel zon, rustig, droog. Aan het einde van de dag neemt de bewolking wel wat toe. Middagtemperatuur kan rond de 18 graden gaan schommelen. Vanavond en vannacht toenemende bewolking. Vannacht af en toe regen en motregen. Morgen bewolkt en druilerig met af en toe lichte regen en motregen. In de middag wordt het een graad of 19. En de komende dagen, nou, woensdag en donderdag toch wel aardig weer hoor. Met zonnige periode en droog. Donderdag kan het zelfs 20 graden worden. De hoofdpunt van het nieuws, Dave Datema, goedemorgen.
1: Goedemorgen, het loopt nog steeds niet lekker bij de Albert Heijn. Door een IT-incident, zoals we het zelf omschrijven, is er geen bezorging mogelijk en kloppen de prijzen in de winkel soms niet. Meerdere systemen zijn door de Albert Heijn eventjes uit voorzorg uitgezet. Zo doet de website het niet meer en de app doet het niet. Het is niet duidelijk wat nou de oorzaak is van de storing en hoe lang die nog duurt. Ook de Ethos en de Galagal, die natuurlijk onder de paraplu vallen van de Albert Heijn, hebben last van de storing. Het is een belangrijke dag vandaag voor het minderheidskabinet. In de Tweede Kamer wordt namelijk gedebatteerd over het belastingplan. De inkomsten voor de schatkist dus. Het voortbestaan van het kabinet staat op het spel, zegt politiek verslaggever van de NOS, Ewout Kiewiet.
2: Want dit gaat over hoe betaal je nou al die plannen die je hebt. En als dat wordt weggestemd, dan hebben ze echt een groot probleem op termijn. Nou, tot nu toe heeft dat belastingplan nog geen meerderheid in de Tweede Kamer. Sterker nog, vorige week werd binnen 2 dagen niet alleen dat plan ingediend, maar ook weer ingetrokken.
1: Nou, de hele oppositie had namelijk kritiek op de manier waarop het kabinet de uitgaven wil betalen. Dat plan is dus van tafel, maar het betekent wel dat er huiswerk is, een nieuw plan maken waarvoor wel een meerderheid is te vinden. En de jongeman heeft na 2 dagen zijn rijbewijs meteen weer mogen inleveren. Het waren 2 fantastische dagen. Hij was namelijk gaan rijden met de auto van zijn vader. En daarbij werden snelheden gehaald van 180 km per uur op de snelweg.
0: 2 dagen je rijbewijs.
1: Ja.
0: 2 dagen.
1: Ja. Ja. Ja. Met de auto van zijn vader.
0: Ja. Goed. Nou ja, denk je dat? Jo.
1: Ja, dat zou kunnen. Toen kon hij vervolgens een pasje weer inleveren. Ja. Waar het verhaal zich precies afspeelde, dat schrijft de agent niet, die het op social media heeft gezet. Maar tijdens een nachtdienst zagen ze ineens vanuit een tunnel een Mercedes voorbij scheuren. Nou, om de wagen bij te halen moesten ze 200 km per uur rijden. Vervolgens ging de politie niet al te ver achter de Mercedes rijden, maar de jonge bestuurder was niet van plan zijn voet van het gaspedaal te halen. Nou, bij een tankstation werd de jongeman aan de kant gezet. De politie kon zien dat hij 2 dagen daarvoor zijn rijbewijs had opgehaald. Tegen de jongen is procesverbaal gemaakt en zijn rijbewijs, dat ziet hij voorlopig niet terug.
0: Jongen.
1: Foei.
0: Ja, foei. Niet meer doen, jongen.
1: Nou ja, kan ook niet, nee.
0: Nee, dankjewel.
3: Dit is Radio Rijnmond. De boer op.
0: Met nu Tina Turner.
3: Radio met een grote R.

0: Emerald Eyes, Alex Warren bij Radio Rijnmond. 11:30 geweest, gaan we altijd even gluren bij de buren. Dat doen we bij een van de vele collega-omroepen die de regio Rijnmond rijk is. En deze keer steek ik mijn licht op bij de redactie van RTV Dordrecht, de Streekomroep. Daar staat ook programmamaker Rowan Havelaar. Goedemorgen, Rowan.
1: Goedemorgen, Ruud.
0: Ik zie dat jullie zo druk zijn als een klein baasje. Want ik zie allemaal nieuwe onderwerpen. Waar wil je mee beginnen, waar je mee bezig bent?
1: Nou ja, sowieso is natuurlijk bij ons het gesprek van de dag nog altijd de Papendrechtse brug. Hè? De brug die natuurlijk 9 maanden dicht is. Ja. Ja, daar moeten dus ondernemers natuurlijk ook wel eens wat op verzinnen. Ja. En zo is er dus een bakkerij in Papendrecht, Bakkerij Vlot, om maar even promotie te maken voor ze. Die hebben een hele mooie driewieler gekocht. En met die driewieler kunnen ze dus heel erg mooi de pont over. En op die manier alsnog bij hun klanten in Dordrecht komen. Dus ja, mensen worden creatief.
0: Ja, never waste a good crisis. Hè? Is het een soort toek-toek waar het materiaal in vervoerd wordt?
1: Het lijkt erop, ja. Het lijkt erop inderdaad. En er kunnen dus echt verschillende dozen gebak in. En op deze manier hoeven ze dus niet een half uur om te rijden. Maar kunnen ze dus gewoon met de pont alsnog aan de hoofdkant komen. En scheelt ook nog eens een hoop geld.
0: Ja, creatief hoor. Hey. Nou ja, goed. Zo zie je maar weer. Hey, en Duivelseiland. Ja, mensen zullen dan misschien denken aan Frans Guyana. Maar we hebben ook ons eigen Duivelseiland. Namelijk in jullie regio. Dat is trouwens een bijzondere plek, hè?
1: Zeker, ja. Duivelseiland is eigenlijk een soort schiereilandje op het eiland Dordrecht. Dus ja, dat klinkt al wel gek, hè? Een eiland op een eiland. Ja, ja. Goed, het is een eiland wat dus ook, waar Rijkswaterstaat dus ook een eigen locatie heeft. Ja. En daar waar het dus eigenlijk heel veel over de Papendrechtse brug gaat, is het dus eigenlijk heel bijzonder. Want de Van Brienenoordbrug wordt natuurlijk over een aantal jaar ook volledig gerenoveerd, zoals we weten. Ja. De bogen die natuurlijk aangepakt worden. En die bogen die worden dus aangepakt hier op Duivelseiland in Dordrecht.
0: Echt? Fantastisch. Ja, het is sowieso een bijzondere plek, omdat er ook heel veel duurzame zaken plaatsvinden en een soort circulair werken en zo.
1: Ja, klopt. Ja, er gebeurt daar echt van alles. En ze zijn dus nu daar de boel helemaal aan het verbouwen om het dus zodanig klaar te maken dat daar dus de nieuwe bogen gemaakt kunnen worden en dus ook de oude bogen geïnstalleerd kunnen worden tijdelijk. Ja. Dus en de vaarroute die gaat dus ook vanaf Duivelseiland helemaal om een heel groot gebied heen. Dus in plaats van dat het via de Zwijndrechtse brug kan, moet het allemaal via de andere kant. Ja. Dus dat is een enorme vaarroute. En dat is dus best wel bijzonder dat vanaf Dordrecht gebeurt.
0: Ja, precies. Nou ja, goed, laten we er in ieder geval voor zorgen dat alle hulpdiensten op tijd overal en nergens kunnen zijn. En dan maak ik natuurlijk een bruggetje naar een grote brand in Papendrecht, hè, van afgelopen zaterdag.
1: Ja. Ja, een loods is in de brand gevlogen afgelopen zaterdag. Zelfs zo'n grote brand dat er een NL-alert is uitgedeeld. In Papendrecht, maar ook in Dordrecht kreeg iedereen een NL-alert, waaronder ook ik. Best wel dus een behoorlijke brand. Had te maken met een KPN-storing dat het toch best wel lang duurde voordat iedereen een NL-alert kreeg. Het heeft zo gemiddeld een uur geduurd. Dat was best wel een dingetje. En nu is mijn zeer gewaardeerde collega Corrado Franke op pad richting Papendrecht om daar weer nieuwe verhalen te maken als het gaat om de brand. Want het was best wel een ding, hoor.
0: Ja, oké. Okay. Nou ja, goed. En het vervolgverhaal dat zien we vanzelf verschijnen bij jullie op de site rtvdordrecht.nl. Rowan, ik ga je niet langer ophouden. Ga door met het maken van mooie verhalen. Tot de volgende.

Hangover, je weet het hè. Beste muziek uit de jaren 80, 90 en nu krijg je voor je kiezen. Maar ook af en toe een frisse duik in de good old 60s en 70s. Allemaal bij Radio Rijnmond, jouw radio met de grote R. En ook iedere ochtend ben je van harte welkom natuurlijk in de koffiecorner. Dus je kunt je verhaal kwijt. Mocht je er vandaag net niet tussen gekomen zijn of niet in de gelegenheid zijn geweest, morgen kun je weer terecht voor het gesprek van de dag tussen 9 en 12. Het enige wat je hoeft te doen is even de app te raadplegen. Heb je die nog niet? En die kun je gewoon gratis downloaden. Hè? Die is gewoon te krijgen in de App Store of in Google Play, de Rijnmond-app. En ja, dan heb je gewoon in een heel klein doosje een radiootje zitten, een tv'tje zitten. Je kunt allerlei verhalen lezen van vlak bij jou om de hoek. Kortom, ik zou hem zeker even downloaden. Hij is namelijk ook nog eens een keer gratis. Zometeen gaan we eens eventjes kijken wat er op de menukaart staat van Lunchbreak. Ga ik zometeen over praten met Cheryl Nawax.

0: Wax and Bridge to Your Heart bij Radio Rijnmond. Ik heb stiekem tijdens deze plaat even de kopjes weer in de vaatwasser gezet. En toen kwam ik Sheryl Samson tegen. En ja, die was net weer onderweg van de keuken naar de studio. Met verse schalen, met heerlijk beleg en zo. Kortom, een verse lunch staat voor je klaar. Maar het is radio, dus kun je me uitleggen wat er precies aan beleg op zit?
1: Nou, ik heb boterhamworst. Ik heb ook vegetarische, veganistische filet américain.
0: Oh god, wordt weer zo'n linksdraaiende uitzending.
1: Ik zeg toch ook boterhamworst? Je houdt alleen maar uit wat jou uitkomt. Je bent ook zo iemand die helemaal die broodjes gaat uitzoeken. Nee, nou, dat ben ik.
0: Oké, kom maar op dan. Ik ben ook nog een keer een boze witte oude man.
1: Nee, ik zoek altijd wel uit wat de lekkerste broodjes zijn.
0: Oké, maar goed, ik bedoelde natuurlijk overdrachtelijk, Sheryl.
1: Voor ieder wat wil. Nee, ik snap het. Waar gaan we het over hebben, bedoel je dus inderdaad. We gaan, voor de lunchplaat ben ik op zoek. Het is een beetje weer een geldverhaal. Je hebt het misschien wel gehoord. Dave had het erover. Een man in Venlo lag te slapen in zijn auto. Werd door de politie wakker gemaakt. En er viel 100 euro uit zijn... portemonnee bleek nog heel wat meer dan 100 euro in te zitten. Ja. Ik zei, ja, maar ik heb gewonnen. De politie zei, nou meneer, hè, Sinterklaas komt morgen. Ik geloof het niet. Bleek dus wel waar te zijn.
0: Had dus wel dat geld gewonnen.
1: Precies, in het casino. Dus ik bedacht, wat voor plaat.
0: Ja, want ik ben wel heel benieuwd wat voor plaat daarbij wordt.
1: Ik dacht meteen aan Gambler van Madonna. Ja. Je moet dat niet zo vaak horen, maar wat ik wel heel erg leuk vind.
0: Ja, maar we mogen verder de luisteraar niet beïnvloeden.
1: Nee. Gambler. Van Madonna.
0: Gambler.
1: Goed. Die. En we gaan natuurlijk ook bellen met Ingrid. Ingrid Smit heeft weer een opmerkelijke zaak.
0: Een opmerkelijke rechtszaak. Ja, dat geniet ik altijd van.
1: Ja, ik ook. Ze kan het ook zo leuk vertellen allemaal. Ja. En nog veel mooier schrijven. Ja. Dat gaat gelukkig ook op de website.
0: Ik ben benieuwd. Opmerkelijke rechtszaak dus. En nou ja, goed. Gambler. Ik bedoel de lunchplaat.
1: De lunchplaat, wat past bij gokken, wat past bij veel geld winnen, wat past bij... Foutje bedankt misschien.
0: Foutje bedankt, ja, precies, kan ook. Nou ja, goed, als je denkt te weten wat voor plaat erbij hoort, en dat weet jij, dan open je de app Gambler. En dan klik je op...
1: Appel.
0: Zometeen, Sheryl, met lunchbreak, Gambler.
2: Dit is Gambler. Radio Rijnmond.
3: Radio met een grote R.
4: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Rijnmond gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus schrijf nu 93.4 FM op. Dat is jouw frequentie van Radio Rijnmond. Denk vooruit.
6: Deze herfstvakantie wordt het gezellig griezelen in Familiepark Drievliet. De griezelbus komt tot leven, de attracties worden overgenomen door Gerry de Gier... en beleef de nieuwe, spannende Halloween-show met Chip, Charlie en natuurlijk Daan Pelikaan. En hoe vroeger je boekt, hoe voordeliger je ticket. Ga snel naar drievliet.nl.
7: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijk Mode.
8: Ze hebben echt zoveel mooie merken.
9: En ook nog eens gratis parkeren.
10: Een nieuwe collectie voor ieder moment. Ontdek het najaar bij Konijnendijk Mode. 6000 vierkante meter mode en inspiratie in Zuid-Beierland.
11: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
2: We kunnen het bij Prominent hebben over design, over onze stijlvolle banken en stoelen, over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
1: Ontdek deze winter het pure noorden. Voigtravel.nl.
3: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen. Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
6: Allsafe geeft ruimte.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
8: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
9: Het is 12 uur. Goedemiddag, je bent bij Rijnmond. Ja, ik wilde bijna goedemorgen zeggen. Nee, dat is toch echt niet meer het geval. We gaan de leukste kantine van de regio zo meteen opengooien met de lunchbreak. Heel veel goede muziek heb ik voor je meegenomen. Hele fijne dosis Motown krijg je voor me. En natuurlijk ben ik nog op zoek naar een hele leuke lunchpraat. Daar ga ik je zo meteen meer over vertellen. Eerst tijd voor het nieuws met Dave Datema. Goedemorgen, Dave. Middag. Doe ik het toch nog verkeerd. Goedemiddag, Dave.
10: Goedemiddag. De politie heeft gisteravond moeten ingrijpen rondom een lawaaierig huwelijksfeest in de buurt van Rotterdam-Zuidplein. In een zaal aan de Dynamo-straat was een huwelijksfeest aan de gang. Vanuit de omgeving werd geklaagd over de herrie. Toen de eigenaar van de zaal de opdracht had gegeven dat de muziek zachter moest, werd hij agressief benaderd. Daarop werd het feest beëindigd. De 200 tot 300 mensen binnen die gingen naar buiten, maar wilden niet naar huis. De politie probeerde ze weg te sturen, maar kreeg te maken met agressieve mensen. Uiteindelijk moest een charge uitgevoerd worden. Volgens de woordvoerder van de politie zijn twee mensen aangehouden. Een 61-jarige Rotterdammer en een 20-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Ze zijn aangehouden voor het niet luisteren naar de aanwijzingen van de politie. Vakbonden FNV en CNV willen op korte termijn helderheid van moederbedrijf Shell wat de toekomstplannen zijn van de raffinaderij in Moerdijk. Er wordt heel veel gespeculeerd, maar de werknemers weten nog van niks. Eerder dit jaar liet Shell weten dat voor alle chemische activiteiten in Europa en Amerika dat daar kritisch naar gekeken zou worden. Mogelijk krijgt de locatie wel een nieuwe eigenaar of is er sprake van een sluiting. Bij Shell Moerdijk werken zo'n 1400 mensen. Met een jaarlijkse productie van 4,5 miljoen ton is het een van de grootste chemische complexen van Europa. In het centrum van Dordrecht is een man met zijn auto terechtgekomen in de tuin van Theater Kunstmin. Onderweg had hij ook nog een parkeerautomaat volledig uit de grond gereden, meldt RTV Dordrecht. Het ongeluk was vanmorgen iets voor negenen. De man reed op de Hallinkweg, de stoep op en zo de tuin in. Na zo'n 20 meter kwam de oudere man met zijn wagen tot stilstand. De man is ter plekke behandeld en daarna door ambulancepersoneel thuisgebracht. Het rijbewijs van de man is ingenomen voor onderzoek. Het CBR bepaalt of hij het ook weer terugkrijgt. En in België protesteren vakbonden weer tegen het beleid van de regering. Er wordt gestaakt op scholen, in het OV en bij afvalophalers. Ook medewerkers van de omroep VRT leggen het werk neer. Het protest is gericht op bezuinigingen die de regering De Wever aangekondigd heeft op de openbare diensten. Er rijden ook minder treinen, ook richting Nederland. Intussen is er een regeringscrisis. De coalitie kon het niet eens worden over een begroting. De State of the Union van morgen gaat daarom niet door. Het weer, veel zon, rustig, droog weer, 17 tot 18 graden. Vanavond is het bewolkt. Morgen bewolkt, druilerig, af en toe wat lichte regen en motregen. Het wordt morgen zo'n 19 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
11: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
12: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
13: Nieuw Vaarwater wil van Rotterdam een schuldenvrije stad maken. Zet jij de eerste stap naar een schuldenvrije toekomst? Maak dan een afspraak op nieuwvaarwater.nl.
12: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
13: Word ook vrijwilliger bij Nieuw Vaarwater. Samen maken we Rotterdam schuldenvrij.
14: Hey joh, je auto kan er toch niet zo bijrijden?

0: Niet lullen, gewoon wassen.
1: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals AH waspoeder kleur, 30 wasbeurten voor, wat denk je, €1,69. En ook nog eens door de Consumentenbond uitgeroepen tot beste koop. Prijsfavorieten, altijd laag.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
5: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
6: Je geniet van stralend sanitair met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
7: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, eet smakelijk voor straks.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
7: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
9: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
10: Wat voel je?

je een beetje chagrijnig was deze maandagmiddag. Nou, dat is er nu wel verdwenen, mag ik hopen. Hè? Dankzij Come Chameleon van de Culture Club. En daarmee zijn we begonnen. Het eerste uur van de lunchbreak. Eet smakelijk als je je lunchtrommetje hebt geopend. Bent aangeschoven in de kantine. Maar wij hebben de allerleukste kantine, hè? Van de regio. De grootste en gezelligste. Namelijk de kantine van de lunchbreak. Met natuurlijk heel veel goede muziek die je kunt verwachten. Ik heb onder meer Actijn de Munnik meegenomen. En ook fijne dosis Motown, verzorgd door twee artiesten van Motown, namelijk Marvin Gaye en Shanice. En natuurlijk ook een groot gapend gat in de playlist van Rijnmond, waar ik gebruik ga maken van jouw creativiteit. Want ja, dat is natuurlijk de lunchplaat. Die moet ook nog worden verzonnen. En daar heb ik jouw hulp bij nodig. Oké, dit is wel een bijzonder verhaal. De politie in Venlo zag een man slapen in zijn auto. Ja, dat klopte natuurlijk eventjes aan. Meneer, wat is er aan de hand? En ze vroegen om zijn identiteitsbewijs. En terwijl hij dat pakte, viel er 100 euro uit zijn portemonnee. En wat bleek? Nou, de politie keek eventjes wat beter in die portemonnee. Daar zaten wel heel erg veel briefjes van 100 in. Dus ze vroegen aan die meneer, hoe bent u daaraan gekomen aan dat geld? En die man zei, ja, dat is een leuk verhaal. Daarom slaap ik ook in mijn auto. Ik heb

dit gewonnen in het casino. En het, nou, ik heb zo hard gefeest dat ik iets te veel op had. En ik dacht van, nou, dan ga ik natuurlijk niet met de auto rijden. Ik ga in mijn auto slapen, dus ik heb dit geld in het casino gewonnen. De politie zei, ja meneer, dat is een heel erg leuk verhaal. Maar we geloven het niet helemaal. Dus komt u maar even mee. Dat gebeurde dus. En wat bleek nou later? Het was ook echt waar. Hij had dit bedrag echt gewonnen in het casino. Dus hij kreeg netjes zijn geld weer terug. Nou, wat is nou het eerste dat bij jou opkomt als je dit verhaal hoort? Denk je misschien aan een plaat over gokken? Krijg je al wat binnen over de gambler? Of denk jij misschien wel gewoon nee aan geld? Dat is natuurlijk het eerste waar ik aan denk. Want het is wel 24.000 euro. Of denk je misschien aan een plaat met iets met een foutje of zo? Want ja, het is toch wel een klein foutje dat de politie heeft gemaakt. Het maakt niet uit welke kant je opgaat. Als je het maar zorgt dat je deze kant op komt. Jouw idee, dat kun je het beste doen door de app te gebruiken van Rijnmond. En je weet, draai ik dan zometeen wel jouw suggestie voor de lunchplaat. Zoals gezegd, een hele fijne dosis Motown krijgen we mij gewoon achter elkaar. Eerst het protestnummer van Marvin Gaye. What's going on?

0: En de zangeres in kwestie had zelf ook een hele mooie lach, hoor. Heb ik het over Shanice en haar hit I Love Your Smile. Misschien loop je wel eens door Rotterdam en dan weet je natuurlijk dat het centrum is gebombardeerd in 1940 tijdens de Tweede Wereldoorlog. En misschien denk je wel eens van, nou, hoe zou deze stad eruit hebben gezien voor die tijd? Ja, natuurlijk kun je op sommige plekken nog wat oude foto's vinden, maar hoe leuk zou het kunnen zijn als je terwijl je door de stad loopt gewoon kunt kijken hoe het er dan uitzag. En dat wordt dan gedaan dankzij 2D-filmpjes en 3D-objecten, 360 graden animaties. Zo kun je eens kijken hoe de bekende locaties van Rotterdam eruit zagen voor de Tweede Wereldoorlog. En dat kan allemaal dankzij een app, en die is ontwikkeld door Johan Haas samen met zijn broer, genaamd Timeblend. Goedemiddag, Johan.
1: Goedemiddag.
0: En waarom was jij zelf zo nieuwsgierig naar hoe de stad eruit zag voor 1940?
1: Nou ja, ik heb 25 jaar in Rotterdam gewoond. En Rotterdam is natuurlijk een hele moderne stad. Waarbij iedereen zegt, ja, het is net als Delft, het is net als Amsterdam. Maar ja, hoe zag dat er nou uit? Dat had ik altijd wel willen meemaken. En ja, dat zullen het een beetje in het achterhoofd. Maar dat doe je daar niet zoveel mee. Althans, dat deed ik niet zoveel mee. Totdat mijn broer was op vakantie in Rome. En die belt me op en zegt van, joh, ik loop hier op tussen al die stenen. Maar hoe gaaf zou het zijn als we dit nou eens kunnen laten zien in het echt? Hè? Hoe kunnen we nou Rome tot leven brengen, zodat het zo is, alsof je daar echt bent.
0: Uh-huh.
1: Nou ja, met dat idee zijn we aan de gang gegaan. En Rotterdam is eigenlijk de eerste stad om te kijken of het allemaal werkt. En het werkt als een tierenlier.
0: Ja, het was ook een hele dankbare stad in dat opzicht. Want ja, het is natuurlijk, het is er niet meer. Het was er ooit. Dus ik denk dat mensen iets, heel veel mensen, bijna iedereen, iets nieuws zien in van de stad die ze zo goed kennen. Maar waar moet ik zijn in de stad om iets bijzonders te kunnen zien? Geldt het voor de hele binnenstad of voor een bepaald deel?
1: Ja, het geldt eigenlijk primair voor de binnenstad. Want eigenlijk de binnenstad is natuurlijk volledig plat gebombardeerd in 1940. Dus daar kun je heel goed het verschil laten zien tussen Rotterdam voor 1940. Wat met alle oude grachtengeveltjes en zo. Zoals je dat ook bekend bent van alles andere steden. Maar ook hoe het was vlak na het bombardement. Dus als je op Blaak staat, dan kijk je tegen Herenhuizen aan voor 1940. En een paar uur later, bij wijze van spreken, dan ligt het allemaal in puin. En dan zie je gewoon de Laurenskerk staan, alsof er helemaal niks meer tussen staat.
0: En is het dan ook zo? Sorry?
1: En dat laten wij zien. Dat laten wij dus zien via 3D-beelden, maar ook via 360 graden animaties.
0: En is het nou ook zo dat je een soort route kunt lopen? Of is het meer van, ik ben nu hier, ik zet de app aan en ik kan zien hoe het was in 1933? Of is het zo, je begint daar en je wandelt daar naartoe en dat je het zo op die manier ziet?
1: Ja, het is eigenlijk, ja, wij noemen het een self-guided historical tour. Ofwel, je kan op je eigen tempo en wanneer jij dat wil, kan jij deze stadsgids, maar dan digitale stadsgids tour lopen. En die brengt je langs alle locaties, points of interest. Dus je hebt je telefoon in je zak en op het moment dat je in de buurt komt, dan begint hij tegen je te praten. Ofwel via de speaker ofwel via je oortjes. En dan haal je je telefoon uit de zak en dan zeg je, nou, laat mij de content zien. En dan krijg je dus of 2D-filmpjes van vroeger en van daarna, of je krijgt een 360 graden animatie, alsof je er zelf nog tussen staat met bewegende beelden en alles erop en eraan.
0: En hoe lang duurt zo'n tour dan, als je een beetje leuk wandelt door de stad?
1: Nou, het is een kilometertje of 5 in Rotterdam. Dus dat reken maar gauw op 2 uur, denk ik.
0: Ja, precies. Een beetje doorstap, ja. Ligt aan het weer. En als je nog af en toe stopt voor een kopje koffie. Of,
1: ja, dan
0: of,
1: duurt het wel ietsje langer.
0: Dan gaat het wel iets langer duren.
1: Ja.
0: En het lijkt mij dat je best wel afhankelijk bent van AI als je zoiets doet. En hoe betrouwbaar is dat dan als je toch met zoiets in zee gaat?
1: Ja, dat is een goede vraag. Nou, wij bouwen het op basis van foto's. Dus we hebben heel veel foto's gevonden van het oude Rotterdam. Maar ook van Rotterdam wat natuurlijk gebombardeerd is. En op basis van die foto's maken wij de beelden. En de AI-component daarin zijn dan de animaties. Dus de mensen die lopen, of de duiven die op de grond zitten, of de rook uit de schoorstenen, of de bootjes in het water. Daar zit vooral de AI-component in.
0: Okay.
1: Maar ik durf wel te zeggen dat 95% gewoon waarheidsgetrouw is. Want het is allemaal gebaseerd op foto's.
0: En het is natuurlijk op je abstract praten hier nu, want het gaat over een app. Maar hoeveel heb je al reacties gekregen? Wat zijn die? Zijn mensen tevreden? Want je zegt het loopt als een malle.
1: Ja, nou ja, we zijn nu 2 weken live. Dus heel veel mensen in mijn omgeving kennen het. De mensen hebben het me ook gelopen. En nou ja, het mooiste was eigenlijk vanmorgen Filip bijvoorbeeld. Dat is dus
0: collega.
1: Jullie collega. Die heeft hem vanmorgen gezien. En de mooiste reactie is gewoon wat zijn gezicht dan vertelt. Dus die kijkt die app en die krijgt een enorme smile op zijn gezicht. Zegt dat dit is gaaf, dit heb ik nooit geweten. Ik heb nooit geweten hoe dat eruit zag. Maar ook niet met al die beweging erbij wordt het gewoon alsof je erin staat. Dus dat is denk ik de mooiste compliment wat wij kunnen krijgen, denk ik.
0: Nou, hartstikke bedankt Johan en je broer natuurlijk voor het maken van deze app. Had het toch eens een keertje kunnen zien hoe mooi Rotterdam, hoe mooi het ook nu is, hoe mooi het ook was in die tijd. Hartstikke bedankt daarvoor.
1: Hey, graag gedaan. Fijne dag.
0: Dat was dus Johan van de app Time Blend. Kun je Rotterdam eens zien op een andere manier? Laat ze maar komen hoor. Jouw suggesties voor de lunchplaat krijg jij van mij, Akda de Munnik. Niets doen.

0: Het is 12:30. Goedemiddag, je bent bij Rijnmond. Zometeen eens kijken wat het weer gaat doen in de regio met Ed. Maar eerst vertel ik je dat er op de A16 Rotterdam richting Breda, tussen knooppunt Ridderkerk en afrit Dordrecht Centrum, een file staat waardoor je 22 minuten vaststaat. En zoals gezegd, eens kijken wat het weer gaat doen. Goedemiddag, Ed.
1: Hele goede middag.
0: Nou, het ziet er best wel oké uit hier in Rotterdam. Ik zie een zonnetje, Ik zie een blauwe lucht. Blijft dat zo?
1: Zeker, de hele regio heeft te maken met een blauwe lucht. Nog gekker, vrijwel het hele land is zon overgoten. Dus ja, het moet niet gekker worden. Het is gewoon prachtig herfstweer op dit moment. De wind is ondertussen wel toegenomen tot matig uit het zuiden. De temperatuur op dit moment een graad of 15. Nou, uiteindelijk komen we nog wel uit op een graad of 17 vanmiddag. En daarbij blijft het nog even zon overgoten. Laat in de middag dan neemt de bewolking wel toe vanuit het zuidwesten. Dat gaat vanavond dan ook door. En dan pas vannacht, ja, dan kan er ook een beetje regen of motregen gaan vallen. En dan wordt het veel minder koud dan de afgelopen nacht. Misschien heb je het gemerkt vanochtend, want het was best wel fris. Mm-hmm. Ja, nou, toen was het een graad of 6. En dan komende nacht is het 13 of 14 graden. Dus dat scheelt heel veel. En dan morgen overdag heel ander weer dan vandaag. Het is bewolkt, grijs, met af en toe lichte regen en motregen. Gaat maar om kleine hoeveelheden. Maar ondanks die bewolking wordt het toch nog wel behoorlijk warm voor de tijd van het jaar. Het kan makkelijk 19 graden worden. En langs de kust waait een vrij krachtige wind. Een windkracht 5 uit het zuiden. Nou, nog even kijken naar woensdag en donderdag. Er worden weer twee mooie dagen. Met zonnige perioden blijft het overal droog. Ja, en wat denk je van donderdag? Dan wordt het 20 graden.
0: Kijk aan, zeg. Het is toch wel een hele bijzondere herfst op deze manier.
1: Lekker,
0: of niet?
1: Hè?
0: Of niet? Is het nou bijzonder of is het helemaal niet bijzonder? Zoveel mooie zonnige dagen?
1: Nou ja, het valt wel mee. En die temperatuur valt ook nog wel mee. Want bijvoorbeeld een donderdag is het de 15e, is 20 graden. Maar we hebben al een keer eerder op Rotterdam Airport op dezelfde datum ruim 23 graden gehad.
0: Oké, kijk, daarom ben ik zo blij dat jij dat eventjes duidt, dat sommige dingen helemaal niet zo bijzonder zijn als ik soms denk.
1: Dat maakt toch helemaal niet uit. Nee, ja, weet je, we hebben natuurlijk het idee dat we al heel lang met die zomer bezig zijn. En soms hebben we wel een dip. Nou, ik kan je nog wel een tipje van de sluier oplichten. Mm-hmm. Er zit bijvoorbeeld later in de week op vrijdag een beetje regen aan te komen. Maar ik heb het idee dat we een hele fijne herfstvakantie gaan krijgen.
0: Kijk aan, hartstikke bedankt, Ed.
1: Oké, hoi.
0: Goedemiddag. En voor de hoofdpunten van het nieuws is hier Dave Datema. Hoi, Dave.
2: Dag, Cheryl. De politie heeft dit weekend twee mannen aangehouden nadat een huwelijksfeest in Rotterdam voortijdig was beëindigd. Dat was in een zaal in de Dynamostraat vlakbij het Zuidplein. Er was te veel lawaai. Nou, de eigenaar die wilde er wat aan doen. Zij zei, jongens, zet ze even wat zachter. Werd vervolgens bedreigd en daarop beëindigde hij het feest. Er gooiden 200 tot 300 mensen de zaal uit. Die mensen gingen wel naar buiten, maar weigerden naar huis te gaan. De politie heeft toen veelvuldig de wapenstok moeten gebruiken en politiehonden ingezet, want het was een beetje een agressief zootje daar. De twee mensen die zijn aangehouden luisterden niet naar de politie. In België protesteren vakbonden weer tegen het beleid van de regering. Er wordt gestaakt op scholen, in het openbaar vervoer en bij afvalophalers. En ook de medewerkers van de omroep VRT die leggen het werk neer. Het protest is gericht op bezuinigingen die de regering De Wever heeft aangekondigd op openbare diensten. En uit de categorie...
3: Foutje! Bedankt!
2: De politie in Spijkenisse heeft op een demonstratiedag afgelopen weekend vooral even laten zien hoe het vooral niet moet. Een vaartuig van de zeehavenpolitie voer onder de brug de kraanvogel door, maar blijkbaar was de schipper even vergeten dat de mast veel te hoog was. Die klapte tegen een brugdek aan en brak volledig af. De mast was de antenne voor de communicatieapparatuur, is nu bij twee lasnaden bij de voet volledig afgebroken en wordt dus nu gerepareerd. De brug heeft vrijwel geen schade.
0: Dat wil ik wel even
2: wat
0: weten.
2: Wat redelijk essentieel is, vooral hier in de regio, vrij opmerkelijk ook. Het schip was daar overigens voor de veiligheidsdag waarin alle hulpdiensten demonstraties gaven. Ja, deze demonstratie liep dus ietsjes minder af.
0: Ja, dat is precies wat je zegt op de veiligheidsdag en dan even laten zien hoe het niet moest. Nou, hartstikke bedankt, Dave.
2: Hoi.
4: Dit is Radio Rijnmond.
0: Met zometeen Cat's Eye, eerst Jennifer Page.
4: Radio met een grote R.

Jennifer Page met haar crush. Nou, die heb je al gehoord, dus die kan niet in de lunchplaat van vandaag. Ja, waarom denk ik eraan? Nou, crush. Want er werd een slapende man aangetroffen in Venlo. Dus de politie ging even verhaal halen. Zei de meneer, wat doet u daar? Mag ik uw identiteitsbewijs zien? Dat liet die meneer netjes zien. En terwijl hij dat pakte, viel er 100 euro uit zijn portemonnee. En de politie keek nog eens goed. En er zaten wel heel veel briefjes van 100 bij. Ze wilden dus even weten waarom die man zoveel geld bij zich had. En hij zei toen, ja, ik heb gisteren gewonnen in het casino. Daarom slaap ik ook in mijn auto, want ik heb het heel goed gevierd met de nodige alcohol. En ik wilde niet naar huis rijden. Dus vandaar dat ik in mijn auto ben gaan slapen. Het is echt waar. Ik heb het gewonnen bij het casino. De politie was toch een beetje, ja, is het echt waar dit verhaal? Dus namen hem mee. En wat blijkt? Het verhaal is dus echt waar. Hij had 24.000 euro gewonnen in het casino. Het heeft ook weer netjes teruggekregen nadat het verhaal waar bleek te zijn. En ik vroeg naar jouw suggesties en die hebben we binnengekregen. Maurice, Ruud, Jaap en Christian kwamen met The Gambler van Kenny Rogers. En Ruud en Suzanne kwamen met Gambler van Madonna. En Peter kwam met Liar van Queen. Maar het is niet helemaal waar, hè? En ook deze is vaker genoemd, namelijk door Luc, Arjan en Gino. The Winner Takes It All van ABBA. En Anita kwam met Money for Nothing van de Dire Straits. Easy Money, ja, van Billy Joel. Die kwam ook nog binnen. En We Drinken Tot We Zinken van Johnny Hoes. Die hoorden we ook nog, zagen we ook nog binnenkomen. En Sleeping in My Car van Roxette. Allemaal suggesties voor de lunchplaat van vandaag. Maar misschien denk jij van, nee joh, mijn suggestie is veel beter. Nou, zorg er dan voor dat ik dat ook weet. Door die te appen via de Rijnmond-app. En wie weet draaien we dan zo meteen wel jouw suggestie. Dat zal niet zijn Take Me Home van Phil Collins. En ik denk ook niet dit nummer van Ketsa dat ik nu voor je klaar heb staan. Animal.

0: hij zag de titel maar liefst 400 keer in dit nummer. Take Me Home van Phil Collins hier bij de lunchbreak. Waar het tijd is voor wat opmerkelijke zaken. En daar hebben we natuurlijk onze superverslaggever Ingrid Smits voor. Zij neemt ons elke week mee naar de rechtbank. En dit keer is bij een rechtszaak geweest over Richard. Man van 60 die een gebiedsverbod heeft gekregen voor het centrum van Rotterdam. Maar ja, dat boeide deze Richard helemaal niet, geloof ik, hè, Ingrid?
1: Nee, dat kun je wel zeggen.
0: Wat is gebiedsverbod, waarom kreeg hij dat überhaupt?
1: Ja, hij zorgde voor overlast in het centrum. Hij is drugsverslaafd. En die mensen die doen wel eens dingen waar andere mensen dan last van hebben. En bij Richard was het dusdanig uit de hand gelopen dat er is gezegd van jij mag niet mee in het centrum van Rotterdam komen. Maar hij werd toch weer aangetroffen in het Museumpark, in de Witte de Witstraat, in die omgeving. En hij zei van in Oost. Volgens mij bedoelde hij daar Rotterdam, Oostkapel en de IJssel, dat gebied mee. Daar verkopen ze alleen maar troep. Dus ik moest wel naar het centrum voor mijn drugs.
0: Nou, sorry, als je het zo zegt, ik had ook bijna medelijden met hem, inderdaad.
1: Ja, en Richard was ook wel een bijzondere man, hoor. Ik zag hem voor het eerst in de wachtruimte van de rechtbank. En daar liep hij eigenlijk alleen maar rondjes te lopen. Normaal zitten mensen rustig op een bankje daar te wachten tot het proces begint. Maar Richard liep daar rond, blote voeten, in sandalen, een joggingbroek die om zijn dunne benen slobberde. En elke keer als hij langsliep, dan hoorde hij hem wat zeggen. De ene keer zei hij, klootzak. En het volgende moment zei hij, we worden afgeluisterd, ik zeg het je. Maar dat zei hij dan niet tegen ons. En ons is de stagiair die met mij mee was. Oh. En mij. Maar gewoon in het luchtledige.
0: Ach,
1: dan
0: denk
1: je al van die is een beetje van het padje. Ja.
0: En hoe ga je daar als rechter mee om dan? Want hij moest dus nu voor de rechter komen. Ja, wat gaat er gebeuren?
1: Ja, in de rechtszaal was het eigenlijk een soort tragicomedie. Wat dat betreft bofte de stagiair die de eerste rechtszaak meemaakte, die bofte enorm. Want het had een hele trieste kant, maar ook absoluut komisch. Want bijvoorbeeld Richard gaat daar zitten en die zegt tegen de rechter, ik ben onschuldig.
0: Okay.
1: Nou, zei de rechter, daar gaan we het nou juist vanmiddag over
0: Dat moet
1: hebben.
0: Nog blijken, hè? Dat is een uitspraak.
1: Ja. Hij zei ook de hele tijd, er zitten hier microfoontjes in de muur. En hij zei, zo'n rechtszaak of dit is helemaal niet meer nodig. Is al zo lang geleden. Terwijl het van de zomer was.
0: Mm-hmm.
1: En toen zei de rechter, de officier van justitie heeft u aangeklaagd, meneer. En dan zei Richard, heeft ze geld nodig of zo?
0: Och, jee.
1: Kortom, het was. Je moest af en toe ook wel echt een glimlach onderdrukken. Op een gegeven moment legde hij ook een pakje sigaretten op tafel. Uh-huh. Dat was ook heel, heel komisch. En toen keek hij een beetje hulpeloos om zich heen. En toen zei hij, ik heb geen vuur. Alsof hij wilde dus gewoon in de rechtszaak even een peukje opsteken.
0: Oh.
1: Nou, zei de rechter, meneer, u mag hier helemaal niet roken. Oké.
0: Maar dat lijkt mij best
1: ging het maar door.
0: Ja, maar dat lijkt me dus best wel lastig. Want iemand, de politie doet iets van, u mag hier niet meer komen, u heeft een gebiedsverbod. En dan zit je daar als rechter en is er dus, ik ga nu misschien iets kort door de bocht, maar toch wel duidelijk dat er meer aan de hand is met deze man dan alleen maar een beetje herrieschop. Ik denk misschien ook wat mentale problemen. Moet je daar nou anders mee omgaan? Weet jij dat, hoe dat gaat in zo'n rechtszaak?
1: Ja, zeker. Daar wordt absoluut ook rekening mee gehouden. Want deze Richard, dat zeg je heel goed, psychische problemen. Hij is dus schizofreen en hij heeft allerlei waandenkbeelden. Dat bleek ook al in die wachtruimte, hè, voor wat hij allemaal zegt. En
0: ja.
1: Heel vaak denken mensen dat ze afgeluisterd worden. Dat was bij hem dus ook het geval. Richard die zit inmiddels in een kliniek om af te kicken. Daar is hij toch gedwongen. Dat kan met een zogeheten zorgmachtiging. Nou, hij heeft het niet helemaal naar zijn zin daar. Hij zei ook, ik zit tussen allemaal mentaal gestoorden. Ja. Dat duidt er dus ook op dat hij helemaal geen inzicht heeft in zijn eigen situatie. Ja, en wat moet je dan met zo'n man? Moet je die een taakstraf gaan geven? Of een gevangenis?
0: Nou, vertel het ons. Wat hebben ze gedaan met die man?
1: Nou ja, de rechter die oordeelde uiteindelijk van waar Richard nu zit in die kliniek. Hij zit opgesloten, hij mag er niet uit. Hij mocht er alleen maar uit voor deze rechtszaak. Mm-hmm. Daarna moest hij weer terug. Ja, daar zit hij eigenlijk het beste op zijn plek. Dus hij ervaart het al als heftig, die Richard. Nou, de rechter zei, u moet goed naar de mensen in de kliniek luisteren en ik wil u hier niet meer terugzien. Dus hij kreeg geen straf. Ja, voor hem is het al een straf dat hij in die kliniek zit. En ik denk dan, als je alles overziet, dat dit ook de beste beslissing is die de rechter had kunnen nemen.
0: Ja, maar hoe, ja, wij vinden dat, jij vindt dat, de rechter vindt dat. Maar wat vond Richard er zelf van?
1: Ja, die was eigenlijk heel erg stil geworden. Hij was een drukteschopper in de eerste fase van de zitting. En daarna werd hij eigenlijk heel stil. Ja, toen hij het vonnis hoorde, toen pakte hij zijn pakje peuk op en verdween die. En de vraag is natuurlijk, ging die terug naar de kliniek?
0: Precies.
1: Want hij was in zijn eentje zonder begeleiding. Of ging die toch stiekem weer even naar het museumpark om drugs te kopen?
0: Ach.
1: Maar zijn allereerste zorg zou ongetwijfeld dat vuurtje zijn geweest.
0: Dat is waar.
1: Zeker. Ja.
0: Oké. Okay. Hartstikke bedankt Ingrid. En fijn dat je al deze verhalen voor ons verzamelt. Ook allemaal terug te lezen later op de website, toch?
1: Ja, dat staat er al op.
0: Staat er al.
1: Ja.
0: Oké. Okay. Hartstikke bedankt Ingrid.
1: Graag gedaan.
0: En natuurlijk heb ik nog een nummer hier klaarstaan. Het is niet zomaar een nummer, nee, dat is een van jullie suggesties op het verhaal van de man die met duizenden euro's werd gevonden in een auto, slapend en wel toch even moest uitleggen hoe hij eraan kwam. Zei dat het dankzij een winst kwam in het casino, werd eerst niet geloofd, bleek later gelukkig wel waar te zijn. Nou, heel veel leuke suggesties hebben we binnengekregen. Eens eventjes kijken wat er allemaal is binnengekomen. Dan moet ik het er even bij, want nou, Money for Nothing van de Dire Straits is er ook bij gekomen. Money, Money, Money van Abba. Daar kwam Ellie nog mee. Kas kwam met Ik ben een gokker van André Hazes. En Pay Me My Money Down van Bruce Springsteen zijn ook allemaal genoemd. Maar die heb ik allemaal niet gekozen. Want deze suggestie kwam ook nog binnen. Via Richards, namelijk Get Lucky van Daft Punk. Tot zo, na het nieuws.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
4: Haalt jouw kind ook de gratis prik tegen HPV of meningokokkenziekte? Kom naar een van de vaccinatiedagen van CJG Rijnmond. Voor alle kinderen tot 18 jaar. Kijk op vaccinaties.cjgrijnmond.nl.
5: Werk nodig? Kom naar ons. Paul en Paul. Wij zoeken monteurs. Handige jongens dus.
4: Bekijk alle vaccinatiedagen op vaccinaties.cjgrijnmond.nl.
6: WOMO Alexandrium bestaat 30 jaar. En dat vieren we. Stuur je aankoopbewijs en jouw woonmoment in en maak kans op €30.000 aan wooncheques voor jouw interieur. Ontdek alle 30 binnenkomers op womoalexandrium.nl.
7: Is uw bank, stoel of kussen versleten?
8: Zit u niet lekker meer?
7: Neem dan contact op met Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen.
8: Bel 010-307-4015.
7: Of neem een kijkje op jansmeubelstoffeerderij.nl.
8: Jans met een Z.
9: Wist u dat Scootmobiel Polanen ook een ruim assortiment aan andere hulpmiddelen heeft? Kom langs in onze showroom aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of kijk op onze website www.scootmobiel.nl.
7: Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Zoals tafels, kasten en klokken. Bel 010-307-4015.
10: Soms voelt het alsof we steeds meer in onze eigen bubbel leven. Gelukkig is die bubbel heel simpel te doorbreken met een lief gebaar. Bij Caro en CRV zien we namelijk dat verbinding met een ander je leven meer betekenis geeft. Dus kook deze week eens voor jezelf. En voor een onbekende. En als je toch met de hond gaat lopen, neem dan je buurman mee. Een lief gebaar, zo voor elkaar. Vind jouw lieve gebaar op caroencrv.nl en maak morgen mee.
11: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
12: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
13: Je geniet van een zachtere huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
12: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
13: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
14: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op prestonpalace.nl.
15: Zin in een tropisch dagje uit? Kom naar Pantropica. Beleef samen met jouw familie de leukste indooravonturen. Leef je uit in de waterrijke speeljungle. Wandel tussen vlinders, flamingo's en aapjes. En laat je betoveren in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets met korting op pantropica.nl.
16: Het is 1 uur. Goedemiddag, je bent bij Rijnmond. Laten we zo meteen verder gaan met de lunchbreak. En maak jij kans op de enige echte lunchbreak. Moet je een beetje doen aan het spelletje De Radiolepel. Je hoort een nummer achterstevoren. En het is aan jou om te me te vertellen welk nummer je daar hoorde. Eerst tijd voor het nieuws met Dave Datema. Goedemiddag, Dave.
17: Goedemiddag. De politie heeft maandag 2 mannen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Nijmegen een paar maanden geleden. Daarbij kwam een 18-jarige man uit Rotterdam om het leven. De verdachten zijn 19 en 21 jaar, komen uit Amsterdam en Horen. Ze zitten nog vast. De schietpartij was tijdens en niet ver van de Vierdaagse feesten, maar er lijkt geen verband te zijn tussen de schietpartij en de feesten. De politie heeft dit weekend moeten ingrijpen rondom een lawaaierig huwelijksfeest in de buurt van Rotterdam-Zuidplein. In een feestzaal aan de Dynamo-straat was een huwelijksfeest aan de gang. Vanuit de omgeving werd geklaagd over de herrie. Toen de eigenaar van de zaal de opdracht had gegeven dat het zachter moest, werd hij agressief benaderd. Daarop werd het feest beëindigd. De 200 tot 300 mensen binnen die gingen naar buiten, maar wilden niet naar huis. De politie probeerde ze weg te sturen, maar kreeg te maken met agressieve mensen. Uiteindelijk moest de wapenstok en de politiehond ingezet worden. Volgens een woordvoerder van de politie zijn er 2 mensen aangehouden. Een man van 61 uit Rotterdam en een 20-jarige man zonder vaste woon- en verblijfplaats. Ze zijn opgepakt voor het niet luisteren naar aanwijzingen van de politie. De politie is op zoek naar een vrouw die op de Gaasbeekstraat een man heeft gestoken. Dat belt de politie. De steekpartij was in een woning. Een man is met een flinke snijwond naar de huisartsenpost gegaan. Mogelijk ligt de aanleiding voor de steekpartij in de relationele sfeer. In Nijmegen is een deel van een hijskraan losgeraakt en op een lijnbus terechtgekomen. Daarbij raakte 1 passagier gewond. Het ongeluk was vanmorgen rond 1:00 of 7:00. Bij de rijdende kraanwagen raakte een deel van de ballast van de zijkant los. Die klapte uit en richtte schade aan. Daarbij werd ook een reclamecel vernield. Tijdens het remmen voor een rotonde raakte de ballast vervolgens ook de zijkant van een lijnbus met passagiers. 1 buspassagier is ter controle naar het ziekenhuis gebracht. Dan nog het weer bij ons in de regio. Veel zon, rustig en droog weer. Het is 17 tot 18 graden. Vanavond is het bewolkt. Ook morgen bewolkt, druilerig. Af en toe wat lichte regen of motregen. En het wordt 19 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
0: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven. En bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
18: Rouwkaart, kerst,
19: uitvaartpraat.
18: Bloemstuk, koets met paarden,
19: uitvaartpraat.
18: Koffie, cake, bitterballen,
19: uitvaartpraat. Praten over een uitvaart? Kijk op uitvaartpraat.nl.
0: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
19: Kijk op uitvaartpraat.nl. Powered by Hess en Biemans Uitvaartzorg.
20: Een hygiënische, vloeistofdichte vloer nodig voor uw bedrijf? Malema Coatings uit Dordrecht zijn professionals in de industriële kunststofbedrijfsvloeren. Voor de sectoren automotive, agrarisch, horeca, food en industrie. Verschillende duurzame vloersystemen op maat en binnen 1 dag gelegd. Vraag vrijblijvend een offerte op malemacoatings.nl.
21: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Rijnmond gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus schrijf nu 93.4 FM op. Dat is jouw frequentie van Radio Rijnmond. Denk vooruit.
22: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
23: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
24: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
23: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
25: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
26: En als je huur verandert?
25: Pas het zelf aan.
27: En als je gaat samenwonen?
25: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
28: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
29: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen hou je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
30: ALS is nog steeds een doodvonnis. Maar onderzoekers geloven dat een behandeling dichterbij is dan ooit. Met jouw nalatenschap help je levensreddend onderzoek naar ALS te versnellen. Zo geef je toekomstige patiënten wel een kans.
29: Nu bij Dirk, B-celkuip. Diverse varianten, €1,89.
30: Neem Stichting ALS Nederland op in je testament. Kijk op als.nl/nalaten.

Volgens mij was het echt zo'n floor filler tijdens mijn schooldisco-avondjes. Dit nummer van de Spin Doctors, To Princess. En daarmee is het 10 minuutjes over 1 geworden. En dat betekent de tweede uur van de lunchbreak is aangebroken. Gezellig dat je erbij bent in de leukste kantine van de regio. Die van de lunchbreak. Natuurlijk heb ik heel veel fijne muziek voor jou meegenomen. Je hoort onder meer Pink met All Out of Fight. Moest ik het goed zeggen natuurlijk. En ik heb ook een nummer. Ja, ook dan. Oh, ik ben helemaal vergeten dat ding op te zoeken. Die ga ik zo meteen. Ik heb ook nog een nummer. En dat is achterstevoren afgespeeld. Ja, er is eventjes iets niet goed gegaan. Maar het goede nieuws is dat je dus, als je weet welk nummer het is, dat je een hele leuke prijs kunt winnen. Moet je wel wat voor doen. Je moet goed luisteren welk nummer het is dat ik achteruit heb laten afspelen. Moet ik hem eventjes goed zoeken, want ik kan hem natuurlijk weer niet vinden. En als je nou weet welk nummer het is, dan maak je dus kans op de enige echte lunchbag. En ook, ja, op de enige

echte lunchbag. En, dat was ik bijna helemaal vergeten, je maakt ook kans op de weekprijs. Dat is altijd een hele fijne, volledig verzorgde lunch. Moet je goed opletten, het gaat om dit fragment.

Ja, ik ben natuurlijk niet heel objectief, maar ik vind hem wel te doen. Maar ik ga je natuurlijk altijd eventjes helpen. Welk nummer hoorde je hier verhaspeld? Oftewel in de radiolepel hoorde je lepeltje A, de Golden Earring met When the Lady Smiles. Of was het lepeltje B, Rain Down on Me. Of toch C, Van Halen met Why Can't This Be Love. Laat het me weten door een appje te sturen. Gebruik daarvoor de Rijnmond app. En wie weet maak jij dan zometeen wel blij met die lunchpack en ga je in de hooghoed voor de weekprijs. Nog één keer het fragment. Ah, oké, omdat ik de beroertje niet ben. Nog één keer het fragment.

Wat al wat hoorde je daar? Laat het me weten via de app van Rijnmond. En weet, maak je dan zometeen wel blij op deze maandagmiddag. Ik heb heel wat leuke muziek voor je meegenomen, zei ik al. Zometeen de Moody Blues, mijn eerste vrouw die al heel veel records op haar naam heeft staan. Maar ja, dit kunnen ook maar weinigen haar na zeggen, hoor. Haar album staat maar liefst 100 weken op de eerste plek van de Billboard Hot 100. Heb ik het over Taylor Swift's laatste album, namelijk The Life of a Showgirl. 100 weken op de eerste plek. Nou, weet je wat? Gaan we toch gewoon een van die nummers daarvan draaien, dat je ook weer meteen hoort waarom het zo'n succesvol album is. Patient Zero, Taylor Swift.

0: Wat drama hier op de maandagmiddag. Nights in White Satin van de Moody Blues.
1: De Rijnmond Platenlabel. Je hoort het nummer achterstevoren. Welke hit is het?
0: Ja, en een hit, dat was het zeker. Maar wat liet ik ook alweer horen? Nou, dit.

0: Ja, soms vind ik hem ontzettend moeilijk, de radiolepel. Maar dit keer vond ik hem wel te doen. En dat geldt voor veel meer mensen. Ik kreeg heel veel appjes kregen we binnen. Waaronder die van Frank. Goedemiddag, Frank.
1: Hoi, goedemiddag.
0: Vond je hem ook goed te doen of had je de multiple choice nodig?
1: Nee, ik hoorde het gelijk.
0: Ja, nou, wat is het dan? Dan gaan we even controleren of dat inderdaad zo is, dat je het goed hebt. Ja, dat was inderdaad het goede antwoord. Ik zoek ergens het applaus, maar jee, Tijn en ik klappen voor jou, hoor. Het is tenminste een welgemeend applaus, niet zo ingeblikt. Gefeliciteerd, je hebt in ieder geval die hele fijne lunchbag heb je gewonnen. Die komt jouw kant op en je weet het, hè? De goodies hier bij Rijnmond zijn alleen maar te winnen. Nergens te kopen, dus je bent helemaal de bom in nu gewoon.
1: Hartstikke leuk.
0: Hartstikke goed. Hey, en waar ben jij in de regio momenteel?
1: In Strijen.
0: In Strijen. En hoe ziet jouw dag de rest van de dag uit?
1: Heel erg zonnig.
0: Heel erg zonnig? Ga je nog wat doen vandaag?
1: Nee, op mijn gemakje, want ik heb momenteel een longontsteking, dus doe ik op mijn gemakje.
0: Oeh, dat moet je heel erg op je gemakje doen, inderdaad. Ja. Oeh, dat is wel heftig. Ja. Ik had een beetje van als mensen. Maar je voelt je wel oké, gelukkig goed genoeg om mee te doen aan het spelletje.
1: Het gaat wel. Ja, na een kuurtje gaat het wel langzaam beter.
0: Gelukkig, maar nou, dan ga je ook niet te lang aan het woord laten. Want ja, misschien word je dan wel een beetje moe van. Maar ik ga je nog wel vertellen dat je ook nog kans maakt op de weekprijs. Het is een hele mooie lunch. En heb je al een idee? Stel dat je wint, hè? Ik heb daar verder helemaal geen invloed op. Wie er dan met je mee mag?
1: Ik denk maar wel.
0: Ja, ik vraag het altijd maar, hè? Want nu, als je het eenmaal hardop hebt gezegd, ja, dan nu weet heel de regio weet het.
1: Dus, daar ben ik erbij.
0: Nou ben je erbij als je dit doet. Nou, in ieder geval van harte gefeliciteerd en sterkte. En ook nog een hele fijne dag, Frank.
1: Ja hoor, dank je.
0: Graag gedaan. Nou, de lunchbag, die is eruit voor vandaag. Maar morgen natuurlijk weer nieuwe kansen. Dan zit hier Teun, die heeft ook een hele moeilijke platenlabel. Heeft hij dan voor je. En ik heb natuurlijk dat nummer wat achterstevoren werd afgespeeld. Maar ja, nu dan wel. In de juiste volgorde. Oh, een beetje die controversiële clip die er ook nog eens een keer bij zat. Ja, die kan ik me ook nog herinneren.

0: Nou, die controversiële clip, hè, had ik het al over. Die werd toen geregisseerd door Dick Maas. En daarmee is het bijna 13:30 geworden. Hier bij Rijnmond tijdens de lunchbreak. Zometeen krijgen de hoofdpunten van het nieuws van Aries. Eerst stel ik je dat er in de regio helemaal geen files staan. Dus overal schijn je lekker door te kunnen rijden. Mocht ik iets hebben gemist, laat het me dan gerust weten. En het weer van vandaag? Nou, het is vandaag een rustige, droge en zelfs zonnige herfstdag. Pas aan het einde van de dag neemt de bewolking toe. En het wordt best wel aangenaam, ook rond de 18 graden. Vannacht is bewolkt en wordt het een stuk kouder. Zo'n rond de 16 graden, dan de vorige keer, dus rond de 16 graden. En zo'n mooie dag als vandaag, ja, dat wordt het morgen niet. Want dan is het bewolkt, druilerig en zijn er wat lichte buien. Het wordt niet koud, zo rond de 19 graden. En daarna komt het mooie weer terug voor een paar dagen. Want woensdag en donderdag zijn het zonnige perioden. En zelfs op donderdag kan het 20 graden worden. Kun jij je ris even halen, want we hebben de hoofdpunten van het nieuws nodig. Want die heb ik niet voor je. Maar namelijk, Aris, ga ik je vast vertellen dat ik zo meteen nog heel goede muziek heb. Namelijk All Together Now van Farm. En ook een deelnemer ooit voor het regionaal songfestival. Was de deelnemer van Rijnmond. De eerste keer dat we meededen. Toen deed Remedy mee. En die hebben nu een duet opgenomen met Jeffrey Schenk. En daar komt hij. Ja, hij moest natuurlijk het allerlaatste nieuws bij elkaar verzamelen. En dat heeft hij nu. Namelijk Aris. Goedemiddag, Aris.
1: Wel even de tijd geven voor alle knopjes hier.
0: Ja, sorry, dat moest ik ook nog doen.
1: Allemaal ingewikkeld hier. En hop. Twee mannen uit Noord-Holland zitten vast voor de dood van een 18-jarige Rotterdammer afgelopen juli. Het slachtoffer werd neergeschoten in het centrum van Nijmegen ten tijde van de Vierdaagse Feesten. Hij overleed kort daarna in het ziekenhuis. De mannen die vandaag zijn opgepakt komen uit Amsterdam en Hoorn. Op de avond van de schietpartij hield de politie al een Rotterdammer aan, maar die werd een dag later weer vrijgelaten en is geen verdachte meer. Rijkswaterstaat heeft het eenrichtingsverkeer opgeheven op de IJssel. Schepen kunnen weer in beide richtingen varen tussen Arnhem en Zutphen. Twee weken lang was het door de droogte zo ondiep in de rivier dat schepen die vanuit Duitsland kwamen niet meer bij Arnhem meteen op Zutphen konden aankoersen. Ze moesten omvaren via Amsterdam en dat kon oplopen tot 300 kilometer omvaren. Dat hoeft nu niet meer. Tenminste, voorlopig, want veel regen zit er de komende tijd niet in de verwachting. Dus het zou zomaar weer kunnen zakken, dat waterpeil in de IJssel. En misschien niet meteen voor Rotterdammers. Hoewel na 1880 veel mensen uit Brabant zijn neergestreken in Rotterdam. Maar wie heeft er nog een ouderwetse witte Brabantse gazen muts uit de 19e eeuw? Op zolder ook nog. Het Noord-Brabants Museum in Den Bosch wil er graag een hebben. Want wat is er zo bijzonder aan de muts? Dat ding is een vast onderdeel op de Brabantse schilderijen van Vincent van Gogh. Denk aan de aardappeleters en je ziet daarop allemaal vrouwen met zo'n muts op. En het museum wil heel graag en de schilderijen laten zien en zo'n muts erbij. Het zou voor het museum veel betekenen en ook een beetje haast hebben ze ermee. Want de tentoonstelling van Gogh en de muts opent al zaterdag.
0: Oh, wauw. Het is wel heel specifiek zoektocht hebben ze ervan gemaakt.
1: En met haast, ja. Maar het is wel een jaar lang te zien, die tentoonstelling. Dus als je je muts hebt, ben je hem waarschijnlijk ook nog een jaar kwijt als je hem tenminste aan die tentoonstelling zou willen uitlenen.
0: Hartstikke bedankt, Aris.
1: Asje.
2: Dit is Radio Rijnmond.
0: Met zometeen Jeffrey Schenk en Remedy. Eerst Farm.
2: Radio met een grote R.

De samenwerking van Jeffrey Schenk en de allereerste deelnemer namens Rijnmond voor het regionale Songfestival. Ja, het leuke evenement is niet meer. Verschillende omroepen zijn ermee gestopt, maar zij mochten namens Rijnmond de allereerste keer meedoen. En gelukkig blijven we nog af en toe iets van zorgen, want ontzettend leuk nummer vind ik het namelijk zelf, wat je net hoorde. En het is ook waar, hè? Tenminste, heb ik gehoord van mensen die wel vaak relaties hebben. Communicatie, dat is heel erg belangrijk. Heb jij misschien nog wat vrije tijd? Dan denk je van, ja, ik wil die vrije tijd wel zinvol besteden. Nou, dan heb ik wel een goede tip voor je. Nou, ik niet, maar de Rotterdamse uitnaging, ja, die gaat dan op zoek naar mensen die een beetje kunnen helpen. En waar kun je nou precies bij helpen? Ja, dat kan ik je allemaal vertellen. Maar gelukkig hebben we zo meteen contact met Linda van der Wind. En zij weet precies welke projecten wat extra hulp kunnen gebruiken. Gaan we zo meteen contact met haar maken? Krijg jij nog wat hele fijne muziek van mij, verzorgd door de Police. Every little thing she does is magic.

0: De Rotterdamse uitdaging geeft ondernemers in de regio mogelijkheid om maatschappelijke projecten te ondersteunen. Altijd te vinden via hun website rotterdamseuitdaging.nl en om de week hier bij de lunchbreak. Dus als jij met jouw bedrijf iets extra's wil betekenen voor deze projecten, let dan goed op, want misschien zit er wel iets leuks voor jou bij. Linda van der Wind heeft 3 leuke uitdagingen uitgezocht. Goedemiddag, Linda.
1: Een hele goede middag, Cyril. Leuk om jou weer te spreken.
0: Ja, precies. Even de meiden onder elkaar.
1: Echt, hè?
0: En wat heb je voor de regiogenoten?
1: Nou, ik heb een paar hele leuke vragen uitgezocht. Ik heb een vraag van Aafje.
0: Mm-hmm.
1: Die werken met kwetsbare ouderen. En die zoeken knutselmaterialen.
0: Okay,
1: stiften, potloden, diamond painting, noem maar op. Cellofaan, inpakpapier zoeken ze ook eigenlijk altijd. Dus zeg je van nou, ik heb echt nog van alles liggen en ik vind dat heel leuk om dat te doneren. Kleurplaten voor volwassenen bijvoorbeeld ook.
0: Mm-hmm.
1: Laat het weten, lekkere concrete vraag.
0: Ja, en AAF is natuurlijk overal. Geldt het dan dat het bij alle filialen zo'n beetje is? Of verzamelen jullie het en verspreiden het dan?
1: Ja, nee, je kan best even gewoon een berichtje naar ons of via jullie app sturen. En dan zorgen wij dat dat de goede koppeling gelegd wordt.
0: Gelukkig maar. Okay. En je hebt nog wat meer. Je hebt een paar leuke dingen uitgezocht, zei je?
1: Ja, zeker. Er is ook de Stichting Jeugd aan Zet. Die zijn lekker met jongeren aan de slag om hen zelf redzaam te maken. Die doen allemaal toffe dingen. En daarvoor hebben ze vaak vervoer nodig. En die zoeken een bakfiets. Het mag een tweedehands bakfiets zijn. Dus Jeugd aan Zet in Zuid. Dus heb je een bakfiets staan waarvan je denkt, ja, ik heb hem nog wel, maar ik gebruik hem eigenlijk niet. Of een bedrijf die zegt van nou, dat vind ik nou tof om te doneren. Laat het ons weten.
0: Ja, als de kinderen te groot zijn, hup, die bakfiets weg.
1: Precies.
0: En gewoon,
1: je hebt allemaal wel eens wat in je schuur staan dat je denkt, ja, weggooien, moi.
0: Ja.
1: Dus ik hoop dat er zo een bakfiets tevoorschijn komt.
0: Ja, precies. En ik weet ook, als sommige dingen online zetten, daar is ook maar gedoe en heb je al die mensen aan je deur. Nu komt die gelijk goed terecht. Dat vind ik een mooie tip. En er is nog eentje volgens mij.
1: Ja, dat klopt. De laatste is, wij gaan in december weer eindejaarspakketten inpakken. Dus weer voor Rotterdammers die wel wat extra's kunnen gebruiken in de decembermaand. En daarvoor zoeken we ondernemers die een donatie willen doen in koffie, thee, verzorgingsproducten, kaarsen, servetten, noem maar op. Gewoon feestelijke dingen, praktische dingen. De dingen, koffie is natuurlijk best wel duur momenteel, kaarsen ook. Dus om zo een bijdrage te leveren. En dat al heb je de 10, is het welkom, heb je de 100 ook. Maar alle aantallen zijn welkom, want wij maken er allemaal verschillende pakketten van.
0: En hoe kom je in aanmerking voor zo'n pakket? Kun je mensen aandragen of kun je jezelf aanmelden via de website? Ik ga niet om mij, hè? Dat is duidelijk.
1: Nee, nee, serieus. ja. Nee, want wij werken altijd samen met maatschappelijke organisaties. Dus dat gaat nooit rechtstreeks via ons naar iemand die het nodig heeft. Dus elk jaar selecteren we weer een aantal verschillende maatschappelijke organisaties. Ik denk je, nou, ik zit er gewoon niet zo goed bij. Meld je aan bij een stichting bij jou in de buurt. Een huis in de wijk, een wijkhub, een jongerenhub. Noem maar op. En dus worden namelijk veel meer dan wat wij doen ook acties georganiseerd. Maar echt, schaam je niet. Als je iets nodig hebt, meld je gewoon. Dat is nog wel een hele mooie laatste oproep. Klop aan bij een van die fantastische maatschappelijke organisaties in onze stad. Je hoeft je niet te schamen als je het even moeilijk hebt. Want heel veel mensen hebben het nu moeilijk. En er zijn ook genoeg partijen om je te helpen.
0: Heel mooi gezegd, Linda. Ik denk dat inderdaad de schaamte gewoon, die mag wel minder als het hier om gaat. Want heel vaak kom je in een situatie waar je zelf niet eens altijd evenveel invloed op hebt.
1: Klopt.
0: En je hoort, ik denk ook wel dat heel veel mensen graag willen helpen. Dus met een donatie.
1: Precies.
0: Nou, ik ga eens kijken of ik ook kan helpen. Dan moet ik lekker ook gewoon dat doen. Als is het met wat koffie doneren of iets anders. Kijk, knutselen, daar ben ik niet zo goed in. Dus die spulletjes heb ik niet voor je. Maar ik kan vast wel een pak koffie of iets anders doneren aan jullie. Dus daar ga ik mijn best voor doen.
1: Hartstikke welkom. Ja, of met de redactie dat jullie een eenzame actie gaan doen of zo. Dat soort dingen zijn ook altijd geinig. Ik roep gelijk wat, hè. Ik ben nou toch op de radio.
0: Ja, nee, pak je moment, Linda. Maar het eindigt wel nu.
1: Hey, dankjewel.
0: Heel graag gedaan.
1: Fijne dag.
0: Jij ook. Dat was Linda van de Rotterdamse uitdaging. Heb je er iets gehoord waar aan je kunt helpen, kunt bijdragen? Nou ja, check hun website. Krijgen we bij mij Bluff en Nielsen.

En met de mannenharten van Bluff en Niels, we zijn maar weer bijna aan het einde van dit laatste uur van de lunchbreak. Zometeen neemt Ronald van Oudheus het over. En die heeft hele leuke nummers meegenomen, hoor. Beetje girl power. Hij begint met de leuke dames. Irene Cara, haar enorme hit Fame. En ook Vanessa Paradis hoor je met A Be My A Baby. En tot aan het nieuws van 2 uur is hier Gino Vanelli en zijn Wild Horses.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Van meezingers tot danceklassiekers. Op 15 oktober staat schouder aan schouder live in RTM Stage Rotterdam Ahoy. Met Gerard Joling, Paul Elfstak, Snap, Johnny Logan, Wim Dalmee en vele anderen. 15 oktober, schouder aan schouder live. Score je tickets nu op saslive.nl.
4: Nieuw Vaarwater wil van Rotterdam een schuldenvrije stad maken. Zet jij de eerste stap naar een schuldenvrije toekomst? Maak dan een afspraak op nieuwvaarwater.nl.
5: Bakfiets kopen, leasen of financieren? Na je proefrit gelijk meenemen of gratis laten bezorgen? Dat kan bij Megabike in Rotterdam. Bakfietsen van vele aanmerken zoals Urban Era. Megabike vind je aan het Oostplein in Rotterdam.
4: Word ook vrijwilliger bij Nieuw Vaarwater. Samen maken we Rotterdam schuldenvrij.
6: Deze herfstvakantie wordt het gezellig griezelen in Familiepark Drievliet. De griezelbus komt tot leven, de attracties worden overgenomen door Gerry de Gier en beleef de nieuwe, spannende Halloween-show met Chip, Charlie en natuurlijk Daan Pelikaan. En hoe vroeger je boekt, hoe voordeliger je ticket. Ga snel naar drievliet.nl.
7: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealer locations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenissen, Rotterdam.
8: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
9: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
10: Get ready for the OG.
11: All y'all bitches wanna look like me.
12: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
10: With the OG.
9: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
13: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
14: ALS is nog steeds een doodvonnis. Maar onderzoekers geloven dat een behandeling dichterbij is dan ooit. Met jouw nalatenschap help je levensreddend onderzoek naar ALS te versnellen. Zo geef je toekomstige patiënten wel een kans.
15: Ik wil geen verzekeringsgedoe.
16: Verzekeringsgedoe? Nee joh. Verzekeren kan ook Allianz Direct. Even een foto maken van de schade. En door. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl.
17: We kunnen door.
16: Direct door. Allianz Direct.
14: Neem Stichting ALS Nederland op in je testament. Kijk op als.nl/nalaten.
18: Het is 2:00. Goedemiddag, je bent bij Rijnmond. Zo dadelijk gaan we de middag door met Ronald van Oudheusden. Maar eerst het nieuws. Ik ben Aris van Meteren. Een 32-jarige man uit Spijkenisse is tot 14 maanden cel veroordeeld omdat hij als marechaussee vertrouwelijke informatie heeft doorverkocht in ruil voor geld en drugs. Volgens de rechtbank in Arnhem is de man schuldig aan omkoping, computervredebreuk en het schenden van het ambtsgeheim. 2 mensen uit Spijkenisse met wie hij zou hebben samengewerkt kregen lagere straffen. Een 36-jarige Spijkenisser moet 74 dagen de cel in. En hij krijgt een taakstraf van 240 uur. En een 32-jarige man, inmiddels woonachtig in Rotterdam, kreeg een taakstraf van 150 uur. De rechtbank acht niet bewezen dat de mannen de marechaussee hebben uitgelokt om mee te werken. De politie heeft de vrouw opgepakt. Die was weggelopen na een steekpartij in een huis aan de Rotterdamse Tarwewijk vanmiddag. Slachtoffer is een man. Hij was neergestoken aan de Gaasbeekstraat. Hij is zelf met een snijwond naar de huisartsenpost gegaan. De politie vermoedt dat de aanleiding in de relationele sfeer ligt. Vakbonden roepen Shell op om snel duidelijkheid te geven over de toekomst van het chemiecomplex in Moerdijk. Er gaan verhalen dat Shell het af wil stoten. De bonden klagen dat er vooral over Moerdijk wordt gepraat, maar niet met de mensen die het complex draaiend houden. FNV en CNV willen met Shell om tafel om te praten over een sociaal plan als er inderdaad een grote reorganisatie of verkoop komt. Er moet 5 jaar werkzekerheid komen voor de medewerkers, vinden de bonden. Staatssecretaris Erkens wil het simpeler maken voor dierentuinen om te vernieuwen. Dierentuinen die meer willen investeren in dierenwelzijn krijgen te maken met allerlei regels en vergunningen. Terwijl dierentuinen die alles bij het oude laten nergens last van hebben, juist omdat ze niet met hun tijd meegaan, zegt Erkens. Op dit moment hebben dierentuinen nog vergunningen voor onbepaalde tijd. Alleen dierentuinen die willen vernieuwen krijgen te maken met nieuwe vergunningen. Dat moet anders, vindt Erkens. Dierentuinen zijn blij. Het weer, veel zon vandaag, rustig weer, droog weer ook. Het is 17 of 18 graden. Vanavond is het bewolkt en ook morgen hebben we een bewolkte dag. Het is dan druilerig, af en toe valt er wat lichte regen en motregen. En we krijgen morgen 19 graden op de thermometer. Tot zover het nieuws. Radio Rijnmond is het nieuws. Meer via nieuws op onze app en op rijnmond.nl.
1: Dit.
18: Daar was ik al bang voor.
2: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
0: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
17: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
19: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
17: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
20: Haalt jouw kind ook de gratis prik tegen HPV of meningokokkenziekte? Kom naar een van de vaccinatiedagen van CJG Rijnmond. Voor alle kinderen tot 18 jaar. Kijk op vaccinaties.cjgrijnmond.nl.
21: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
20: Bekijk alle vaccinatiedagen op vaccinaties.cjgrijnmond.nl.
21: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
22: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
23: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
24: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
25: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen, daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
26: Geeft ruimte.
27: Een snelle boodschap of een dagje shoppen. Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
28: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olsafe.nl.
27: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
29: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
30: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op PrestonPalace.nl.
29: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
1: Dit is Radio Rijnmond.
31: De middag door. Ronald van Oudheusden.
1: Radio met een grote R.

1992, Vanessa Paradis. Ze was toen net 20, toen in dat jaar Lenny Kravitz waarschijnlijk dezelfde woorden uitsprak. Be my baby. Hij was 8,5 jaar ouder. En toch kregen ze verkering die een jaar of 5 bleef duren. En Lenny Kravitz die bleef gek op Vanessa. Zei alleen dat ze op het verkeerde moment in zijn leven kwam. Ja, dat hebben we allemaal. Er is goedemiddag en welkom op deze maandag 12 oktober alweer. Ik begon met een gouden oude danshit van Irene Cara, oftewel Coco uit de film Fame 1980. En dat ging allemaal over een dans- en zangschool volgens mij in New York. En dat was echt een epische film voor die periode. Heel veel bioscoopbezoekers trokken die film. En ja, de muziek uit die tijd is nog steeds populair. 1983 was het. Irene Cara opende het 2 uur durende feestje, muzikale feestje, dat Rijnmond de middag door mag heten. En ik presenteer dat iedere werkdag tussen 2 en 4. Nogmaals een bijzonder goedemiddag. Leuk dat je luistert, ook op deze herfstachtige maandag. Ja, het lekkere weer ligt wel een beetje achter ons. Het is nat, het is fris. Maar ja, gelukkig hebben we de muziek en de radio nog. Wat heb ik allemaal in de tas zitten de komende 2 uur? In ieder geval zometeen muziek uit Drenthe, van Twarres. Ik heb Gary Moore en Phil Lynott meegenomen met een lekkere ouwe uit 1985, Temper City. Vind ik persoonlijk een van de leukste platen die Rijnmond momenteel draait. Self Aware komt straks voorbij, Katy Perry. Ik heb in de 2e uurtje Keen meegenomen. En jawel, een van mijn populaire muziekbandjes momenteel. Mijn Ierse vrienden van Fontaines D.C. hebben eindelijk een plaat gemaakt die Rijnmond draait. Ja, ze hebben al heel veel muziek gemaakt op albums en singles, maar het was vaak een beetje te ruig voor deze zender. Maar Marianne is suikerzoet, een heerlijke plaat. Straks zal rond 3:15 die te horen zijn hier op Radio Rijnmond. En verder zijn er heel veel muzikanten jarig. We herdenken heel veel mensen die op deze dag, deze 12 oktober, zijn gestorven in de muzikale geschiedenis. En voor de rest, ach, ik geef mijn bek een duw als jullie oren maar openzetten en lekker blijven luisteren. Dit is Home Record. Dit is Somber. Dit is lekker.

Die wisten het al natuurlijk. Ik kondigde ze eerder aan in dit uur als het Drentse Twarres. Maar ze komen uit Friesland natuurlijk. Dit is ook alweer 26 jaar. En als ik dat terugluister, ja, klinkt het eigenlijk een beetje als de Ierse Cranberries. Werbisto was een bijzondere hit natuurlijk in de Friese taal. En ze wonnen in 2002, het was een duo, ook nog de Edison voor beste nieuwe popgroep. Oftewel Mirjam Timmer en Johan van der Veen. Dat was toen Twarres en die hoorde je zojuist ook. Daarvoor Bon Jovi, I'll Sleep When I'm Dead. Is een beetje mijn motto ook in het leven. En Somber kwam ook nog voorbij. Goedemiddag. Ik zei al, we gaan muzikale vrienden uit het verleden feliciteren. Nou, dat zijn er niet zo heel veel trouwens op deze 12e oktober. Callum Scott, die wordt 38 jaar, de Britse zanger die ik onlangs nog draaide hier tussen 2 en 4. En verder zie ik voor de fijnproevers of de zagers onder ons, The Damned, misschien ken je de Britse punk bent nog uit de jaren 80-90. De zanger David Vanian, die wordt vandaag 70. En volgens mij is de Damned ook weer uit commerciële redenen natuurlijk bij elkaar gekomen. Net als de Sex Pistols en heel veel oude punkbandjes uit de jaren 70 en 80. Om wat dollartjes binnen te harken. David Vanian is dus vandaag jarig. En ik zie ook jazz-trompetist Chris Botti. Heeft ook op het Noordse Jazz gespeeld hier in Rotterdam in het verleden. En even kijken. Rick Parfitt, die leeft niet meer. Die zou vandaag 78 zijn geworden. De gitarist van Status Quo. Een grootheid die op deze dag stierf was op 12 oktober 1997. Ik weet nog dat ik in de auto zat en op het nieuwsbericht hoorde dat John Denver was overleden. Slechts 53 jaar oud. En ik weet nog, ja, dat is voor mij zo'n moment dat ik weet waar ik was. Ik stond te wachten op de veerboot van Denemarken naar Duitsland, omdat ik een weekendje naar Praag en Berlijn ging met mijn toenmalige Deense vriendin. Ja, John Denver in 1997. Hij overleed bij een vliegtuigongeluk. Stortte neer in het water. Volgens mij omdat zijn benzine op was. Zijn kerosine. Er was een defecte brandstofmeter aan boord. En hij had volgens mij dat vliegtuigje grotendeels zelf gebouwd. Ging dus niet helemaal goed. En ja, heel wrang. Ze hebben volgens mij wel zijn lichaam later gevonden in het water, maar nooit zijn hoofd. En laat staan zijn brilletje. Was toch een beetje zijn handelsmerk. John Denver. Vandaag op 12 oktober 1997 overleed hij. Tijd voor disco uit de roemruchte jaren van de disco. Dat was natuurlijk de 70 jaar. Dit is 1976. Tina Charles had een grote hit, maar I Love to Love. Tina die was eerder te horen in een glitterhit van 5000 Volts. Misschien ken je dat nog. Ik heb thuis op singeltjes staan. Hartstikke leuk plaatje is dat. I'm on Fire was dat. En eind jaren 60 nam ze een plaatje op met een nog totaal onbekende Elton John als begeleider op de piano. Dat is wel heel bijzonder. En dit was haar grote hit. Tina Charles, dus uit Engeland, 1976.

0: is Radio Rijnmond.
1: De middag door.
0: Met Ronald van Althuizen. Radio met een grote R.

Uit Los Angeles, Temper City, vind ik een van de leukste platen die Radio Rijnmond momenteel draait. De nieuwe platen dan wel te verstaan. Self-Aware is daarvan de titel. Even kijken, ik heb al een aantal mensen genoemd die we vandaag gaan denken. Het is ook de sterfdag van Gene Vincent voor de rock'n'roll liefhebbers. 1971 stierf deze vetkuif op 36-jarige leeftijd. En ook bandleider Ray Conniff, die overleed 24 jaar geleden. En was 85 jaar oud. Ik weet nog, ik had een oom en die had volgens mij wel 10 of 15 LP's met Ray Conniff muziek. Dat was echt van die elevator muziek, noemen ze dat, hè? Die je in de lift of in kantoren bij de receptie in die tijd hoorde. Honingzoet, het glazuur springt van je tanden als je naar Ray Conniff luistert. En toch zijn er mensen die ervan houden. Ja, en als ik

Teenage Dream uit 2010 van Katy Perry Trudeau. Kan ik er tegenwoordig bij zeggen, want ze heeft nog steeds verkering met de voormalig premier van Canada. De bof komt. Wat personele wisselingen hier op Radio Rijnmond. Want morgenochtend hoor je niet Peter en Milou. Want Milou is een weekje op de hort op. Maar morgen hoor je Floor Hoogstad en Peter tussen 6 en 9 uur. En de rest van de week hoor je Wendy en Peter in de ochtend tussen 6 en 9 in het programma eruit. En ook in de lunchbreak horen wij morgen iemand anders. Teun zit achter de microfoon omdat Erik Lemmers een... ja, mag ik dat zeggen? Een oude lullenweek heeft? Ja, dat mag ik zeggen volgens mij. Of is hij gewoon bij vakantie? Ja, ik kan niet in zijn agenda kijken. Kan niet in zijn agenda kijken, Ronald. Het is niet kennen en kannen. En zullen, zallen en... afijn, gelukkig. Ik word gered door de muziek. En straks heel veel lekkers na de klok van 3 uur. Met onder meer Keane, Fontaines, DC, Curtis Mayfield en... oh, lekker, Luciano Pavarotti.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Voordeeluitjes.nl. Deze herfst daar nog even lekker tussenuit. Boek nu een van onze luxe Bilderberg hotels. 3 dagen of vanaf €144,50.
4: Alweer? Ja, alweer. Oliebollenkraam Nico Sterrenberg is opnieuw de beste van Nederland met een eindcijfer 10. Zo zegt oliebollentestonline.nl. En kiezen wordt lastig, want ze hebben meer dan 30 smaken. Nico Sterrenberg, de allerlekkerste oliebollen van Nederland. Je vindt ons op de Koemarkt in Schiedam.
3: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
5: Voordeeluitjes.nl.
6: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijk Mode. Ze hebben echt zoveel mooie merken.
7: En ook nog eens gratis parkeren.
8: Een nieuwe collectie voor ieder moment. Ontdek het najaar bij Konijnendijk Mode. 6000 vierkante meter mode en inspiratie in Zuid-Beijerland.
9: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
10: Hey joh, je auto kan er toch niet zo bijrijden, hè?

0: Niet lullen, gewoon wassen.
1: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
2: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
3: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, eet smakelijk voor straks.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
3: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
5: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
6: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
7: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
8: Het is 3:00. Goedemiddag, ik ben bij Rijnmond. We dadelijk het 2:00 van de middag door met Ronald van Oudheusden. Eerst het nieuws. Ik ben Aris van Meteren. Op de A16 bij knooppunt Ridderkerk zijn 3 auto's op elkaar gebotst. En daarbij is 1 persoon overleden en raakte er 2 zwaar gewond. Er zijn op de A16 bij knooppunt Ridderkerk 4 rijstroken dicht. Omrijden kan via Zevenbergen en de Haringvlietbrug. Dat is de A17, de A59 en de A29. De kapperszaak in Vlaardingen, waar gisteren een explosie was, gaat 2 weken dicht, heeft burgemeester Zevenbergen besloten. Bij de ontploffing is een deel van de pui weggeblazen. De afgelopen maanden waren er tal van explosies bij kapperszaak in Vlaardingen. Gisteravond rond 11:00 was het dus opnieuw raak, dit keer aan de Westhavenkade. Burgemeester Zevenbergen erkent dat het een zware maatregel is voor de kapper, maar de veiligheid in de buurt staat voorop, zegt hij. De gemeente Vlaardingen zegt ook te werken aan vergunningen voor kappers die zich in de stad willen vestigen. Nu is er nog geen vergunning nodig om een kapperszaak te beginnen. Vakbonden roepen Shell op om snel duidelijkheid te geven over de toekomst van het chemiecomplex in Moerdijk. Er gaan verhalen dat Shell af wil van het complex. De bonden klagen dat er vooral over Moerdijk wordt gepraat, maar niet met de mensen die het complex draaiend houden. FNV en CNV willen met Shell om tafel om te praten over een sociaal plan, mocht het inderdaad tot een reorganisatie of een verkoop komen. Er moet 5 jaar werkzekerheid komen voor de werknemers, vinden de bonden. En een hacker zegt het Deense persoonsregister te hebben gehackt. En hij zou de gegevens van 8,8 miljoen Denen in handen hebben, alleen maar door als wachtwoord 123456 in te voeren. De hacker zou zijn binnengekomen via een bedrijf dat volgens de wet toegang heeft tot het bevolkingsregister. De aanvaller kon daarna namen, adressen, persoonsnummers en andere persoonsgegevens binnenhalen. Het weer tot de avondzon, droog, 17 graden. Vanavond neemt de bewolking toe en vannacht gaat het dan af en toe licht regenen. Het is vannacht 13 graden. Morgen af en toe bewolkt, met ook kans op regen. Het wordt morgen 19 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl. ANWB Verkeersinformatie. De A4 Den Haag Amsterdam tussen Roelofaar en Sveen en Hoofddorp Zuid. 4 kilometer, 10 minuten vertraging door een ongeluk. 3 rijstroken dicht. De A15 Gorkum Rotterdam tussen Papendrecht en Ridderkerk 5 kilometer. Dan de A16 Breda Rotterdam tussen knooppunt Klaverpolder en knooppunt Ridderkerk 11 kilometer. Een uur vertraging door dus dat ongeluk met 3 auto's, waarbij er dus ook 1 persoon om het leven is gekomen. Omrijden via Zevenbergen, de Haringvlietbrug, over de A17, de A59 en de A29. De weg gaat naar verwachting pas 6:30 vanmiddag, of vanavond moet ik zeggen, open. De A16 Rotterdam-Breda tussen Rotterdam Feyenoord en Hendrik Ido Ambacht 4 kilometer. De A29 Rotterdam-Berg op Zoom tussen Rotterdam Zuidplein en Barendrecht 5 minuten, is daar een te hoog voertuig.
9: verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
10: Heeft u er al over nagedacht? Wat zijn de uitvaartwensen van de mensen die dicht bij u staan en weten ze die van u? Ga samen het gesprek aan en kijk op hes.nl/uitvaartwensen.
11: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals AH waspoeder kleur, 30 wasbeurten voor, wat denk je, €1,69. En ook nog eens door de Consumentenbond uitgeroepen tot beste koop. Prijsfavorieten, altijd laag.
10: Maak wensen bespreekbaar op hes.nl/uitvaartwensen. Hes met twee S'en.
12: In de podcast Redders op Zee hoor je de meest bijzondere en aangrijpende reddingsacties van de KNRM. Alsof je erbij bent.
13: Het zijn engelen die komen. Die komen jou redden uit je ellende.
12: Redders op Zee vind je vanaf nu elke dinsdag in alle podcast-apps.
14: Nieuw Vaarwater wil van Rotterdam een schuldenvrije stad maken. Zet jij de eerste stap naar een schuldenvrije toekomst? Maak dan een afspraak op nieuwvaarwater.nl.
12: Luister nu naar Redders op Zee in je favoriete podcast-app.
14: Word ook vrijwilliger bij Nieuw Vaarwater. Samen maken we Rotterdam schuldenvrij.
15: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
16: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
17: Bent u op zoek naar een veelzijdige SUV zonder concessies aan comfort? Ontdek de ruime Citroën C3. Nu voor nog geen €20.000 of private lease vanaf €455 per maand. Citroën C3. Comfort voor iedereen.
18: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
19: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
18: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
19: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
20: ALS is nog steeds een doodvonnis. Maar onderzoekers geloven dat een behandeling dichterbij is dan ooit. Met jouw nalatenschap help je levensreddend onderzoek naar ALS te versnellen. Zo geef je toekomstige patiënten wel een kans.
21: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
20: Neem Stichting ALS Nederland op in je testament. Kijk op als.nl/nalaten.
21: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
22: Dit is Radio Rijnmond.
23: De middag door. Ronald van Oudheusden.

Nou, ik ken een weerman hier in de regio die weer met zijn staart zit te kwispelen nu in zijn weerhut, hoor. Dat is Ed Alders. Abba, ik moet altijd aan mijn grote weervriend Ed denken. Under Attack 1982. Ik begon een tweede uurtje. Goedemiddag trouwens, want dan heb ik het ook. Met Keen van ruim 20 jaar geleden. Band and Break. Prachtig. Een paar jaar geleden hun reunieconcert gezien. Ja, en daarna was het weer oorverdovend stil. Dus het wordt tijd dat ze weer eens de studio ingaan voor nieuw plaatmateriaal. Want ik vind Keen echt geweldig. En die zanger heeft problemen gehad, maar een paar jaar geleden Lean & Mean, hoor, op het podium. Want die was geweldig bij stem en ook weer heel veel kilo's afgevallen. Dus nou ja, ik dacht, dit is een frisse doorstart, maar niets bleek minder waar. Het was weer stil en nog steeds rond Keen. Ik heb heel veel lekkers straks in de platentas zitten. Onder meer ga je straks horen Luciano Pavarotti met Caruso. Een prachtige plaat, 1990. En dat heeft er alles mee te maken dat het de geboortedag is van Luciano Pavarotti. Hij leeft niet meer, maar hij zou vandaag 91 jaar zijn geworden. Deze, mag ik zeggen, bebaarde en volronde, tenor natuurlijk. Ja, ach, heerlijk. Ja, dat wordt de volle borst meezingen wat mij betreft. Curtis Mayfield is ook in aantocht. En nu eerst, ach, daar ben ik blij mee. Fontaines D.C. vind ik al jaren een geweldige Ierse rockband. Maar vaak een beetje te scherp voor de playlist van Radio Rijnmond. Nu komt er een nieuw album uit over, ruim een week. En daar is dit de eerste single van. Marianne, suikerzoet, heerlijk. En is een grote band, hoor, want ze gaan op een Europese tournee binnenkort. En dan staan ze in Lissabon, Madrid, Barcelona, Bologna, Belgrado, Praag, Berlijn, Stockholm, Oslo, Kopenhagen en twee avonden in Amsterdam. Maar voor de fans, ja, uitverkocht. 10 november in de Ziggo Dome en 12 november in de AFAS in Antwerpen. Oh, dat is niet Amsterdam natuurlijk. Ja, AFAS heb je ook in Amsterdam. Maar één avond dus in Amsterdam is helemaal uitverkocht. En ook in Antwerpen hoef je geen poging meer te doen. Stijf uitverkocht. Mijn eerste vrienden, Fontaines D.C. Ik zet hem even hard. Doe je mee?

kippenvel staat op mijn armen, in mijn nek, op mijn rug, op mijn benen, overal. Ik hou hier zo ongelooflijk van. Luciano Pavarotti, Caruso. Uit 1990, een lofzang op de grote Italiaanse tenor uit de vorige eeuw. Die leefde van, wat was het, 1873 tot 1921. Enrico Caruso was het grote voorbeeld natuurlijk voor de drie tenoren. Placido Domingo, José Carreras en Luciano Pavarotti. Die in 2007 overleed op 71-jarige leeftijd. En had vandaag 91 geworden. Ach ja, ja en ik ben natuurlijk een gitaarliefhebber. Maar dat opera, daar heb ik iets zwak voor. Het komt een beetje omdat mijn opa vroeger ook uit volle borst overal meezong. En ik ben ook wel eens met hem naar een opera geweest. En die had ook een geweldige mooie tenorstem. Dus ik wil niet zeggen, hij leek op Pavarotti, maar het kwam wel in de buurt. Ja. Dus dat heeft bij mij toch een zaadje geplant. Opa Thijsje. Luciano Pavarotti, Caruso. Heerlijk om dat weer eens te horen. Daarvoor die goede oude tijd uit 1970. Curtis Mayfield met Move On Up. En Fontaine's DC heb ik al genoeg veren in de kont gedouwd uit Ierland. Gelukkig draaien we de nieuwe single van het nieuwe album dat over ruim een week gaat verschijnen. Volgende week vrijdag, denk ik, ligt het in de winkel en kun je het gaan streamen. Wat heb ik nog meer voor je in petto? Zometeen de Spencer Davis Group met Keep On Running in 1966. Bruno Mars heeft op zich weer een nieuwe single, maar we draaien nog steeds I Just Might. Lekker. En de radio's uit België komen ook nog voorbij. Maar nu tijd voor muziek van eigen bodem. Dit is Crystal, dit is een ouwtje. Dit is lekker. Dit is Circles. Lang niet gehoord, zeg.

Your Love van Sade was dat, 1985. Echt een epische song uit die jaren 80. En daarvoor uit de 60s de Spencer Davis Group met Keep On Running. Een plaat die je altijd hoort als de Rijnmond Marathon Zondag is aangebroken. Echt zo'n vaste gast, Spencer Davis. Ja, het is een bijzondere dag, want het is 12 oktober. En dan hebben we iets met Christopher Columbus. Want in het jaar 1492, wie kan het zich niet herinneren, was hij de eerste die in ieder geval als Europeaan voet aan Amerikaanse bodem zette. Ja, dat was meteen ook het einde voor alle Indianen, als ik die nog zo mag noemen. Ja, dat weet je tegenwoordig niet meer. Maar ja, het was ook het einde van de oorspronkelijke bevolking van Amerika. Dus dat is dan niet echt om heel erg bij te gaan feestvieren. Maar toch, het is internationaal ook op deze dag in Amerika. Columbus Day. En dat is een federale feestdag. Een dag dat, dat mensen vrij zijn. Dat dan weer wel. Nou, goed. 1492 is lang geleden. Laten wij teruggaan naar een wat recenter jaar nu. Straks met 1993 op de korrel met The Radios uit België. She Goes Nana. Maar eerst Bruno Mars met

Pussycat Dolls hier op Radio Rijnmond. Leuke meiden waren dat. En volgens mij bestaan ze nog steeds. Hè, waren ze eerder dit jaar in Nederland. Je hoort de tune. Dat betekent dat ik een punt ga zetten achter 2 uren durende lekkere muziek jukebox hier op Radio Rijnmond. Iedere werkdag van 2 tot 4. Met heel vaak ook verrassende platen. Dat geldt ook voor straks afslag Rijnmond. Nieuwe muziek. De lekker lange laatste. En afslag 1, afslag 2. Kortom, je bent aan zet. Doe lekker mee zometeen met Rijntjan en Feza hier op Radio Rijnmond. Als je vanavond denkt, ik heb niks te doen en ik wil naar buiten, dan kun je naar Lantaarn Venster gaan op de Kop van Zuid, want daar staat Piet Murray vanavond op de planken. Volgens mij is er nog een aantal kaarten beschikbaar. Dus voor de liefhebbers van prettige muziek, Piet Murray vanavond in Rotjeknor. Morgen ben ik er weer tussen 2 en 4 met heel veel prettige muziek. Ik zou zeggen, een hele fijne maandagmiddag. Succes als je in de file staat. Lekker naar Radio Rijnmond luisteren. En denk maar zo, wonderbaar! Dit is Temple Tuller.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
4: Haalt jouw kind ook de gratis prik tegen HPV of meningokokkenziekte? Kom naar een van de vaccinatiedagen van CJG Rijnmond. Voor alle kinderen tot 18 jaar. Kijk op vaccinaties.cjgrijnmond.nl.
5: Werk nodig? Kom naar ons, Paul en Paul. Wij zoeken monteurs, handige jongens dus.
4: Bekijk alle vaccinatiedagen op vaccinaties.cjgrijnmond.nl.
6: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
7: Zin in een tropisch dagje uit? Kom naar Pantropica. Beleef samen met jouw familie de leukste indooravonturen. Leef je uit in de waterrijke speeljungle. Wandel tussen vlinders, flamingo's en aapjes. En laat je betoveren in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets met korting op pantropica.nl.
6: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
8: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
9: Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij.
10: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
11: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
10: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
11: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
12: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
13: Het is 4 uur. Dit is Radio Rijnmond. Nou, zo beginnen aan Afslag Rijnmond. Nu het nieuws, gelezen door Aris van Meteren.
14: De A16 richting Rotterdam is bij knooppunt Ridderkerk nog zeker tot 6 uur deels gesloten na een dodelijke aanrijding eerder vanmiddag. Er zijn rond 2 uur ter hoogte van Hendrik Ido Ambacht 3 auto's op elkaar gebotst. Daarbij is 1 persoon overleden en raakte er 2 zwaar gewond. Er zijn op de A16 knooppunt Ridderkerk 3 van de 5 rijstroken dicht. Omrijden kan via Zevenbergen en de Haringvlietbrug. Dat is de A17, de A59 en de A29. Kappers die zich in Vlaardingen willen vestigen moeten volgend jaar een vergunning hebben. Dat laat de gemeente weten na de zoveelste explosie bij kapperszaken in de stad. Nu nog mag een kapper zonder vergunning een zaak beginnen in Vlaardingen. Maar de gemeente wil straks vooraf kunnen nagaan of de boel wel in orde is. Gisteravond was er een explosie aan de Westhavenkade. Bij de klap is een deel van de pui weggeblazen. De zaak blijft de komende 2 weken dicht, heeft burgemeester Zevenbergen besloten. Het aantal abortussen in Nederland is vorig jaar licht gestegen. Het gaat om een toename van 1,25%. En de oorzaak van de stijging heeft de inspectie niet onderzocht. De meeste abortussen waren bij vrouwen van 25 tot en met 34 jaar. Iets meer dan de helft van de vrouwen was bij de abortus 5 tot 6 weken zwanger. De Belangenorganisatie voor Anticonceptie en Abortus denkt dat de toename komt door een steeds betere toegang tot abortuszorg. En de Nobelprijs voor de Economie gaat naar 2 Amerikanen. Robert E. Hall en Michael Woodford ontwikkelden modellen die overheden en centrale banken helpen om te gaan met economische schokken. Dankzij de onderzoekers kunnen grote economische crises effectiever worden bestreden. De Nobelprijs voor de Economie wordt pas sinds 1969 uitgereikt en niet sinds 1901 zoals de andere Nobelprijzen. Het weer, tot de avondzon, droog en 17 graden. Maar vanavond neemt wel de bewolking toe. Vannacht gaat het dan af en toe licht regenen. Het is vannacht 13 graden. Morgen is het bewolkt, met af en toe motregen. Dan wordt het 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
0: En dan de files. Ja, Aris had het al even over de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Zevenbergshoek en knooppunt Ridderkerk een uur vertraging. Komt dus door een ongeluk. 3 rijstroken zijn er dicht. En omrijden kan via Zevenberg en de Haringvlietbrug over de A17, A59 en de A29. Dan de andere kant op. Rotterdam richting Breda tussen Rotterdam Feyenoord en Zwijndrecht. 7 kilometer, 20 minuten. En de A27 Breda richting Gorkum tussen Hank en Industriegebied Avelingen 8 kilometer, 10 minuten. En A27 Utrecht richting Breda tussen Noordloos en Werkendam 5 kilometer. Ook daar een vertraging van 10 minuten.
13: En dan de eerste plaat in afslag Rijnmond. Ja, we hoorden net weer Ronald met al die goede platen. Net wunderbar, wunderbar, wunderbar. Ja. Ja, wij moeten er toch weer overheen, ja. Feza. Dus de eerste plaat moet meteen helemaal goed zijn. Dus ja, ik dacht Michael Jackson. Die heb ik niet gehoord bij Ronald. Dus nee. Doen we zo meteen Bruce Springsteen erbij. En dan, ja.
15: Afslag Rijnmond.
2: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
16: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven. En bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
17: Is uw bank, stoel of kussen versleten?
18: Zit u niet lekker meer?
17: Neem dan contact op met Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen.
18: Bel 010-307-4015.
17: Of neem een kijkje op jansmeubelstoffeerderij.nl.
18: Jans met een Z.
16: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
17: Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Zoals tafels, kasten en klokken. Bel 010-307-4015.
19: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
20: Hey!
21: Je hebt minder last van een droge huid met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
19: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
20: Hey, Remon!
21: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
22: De generatie na mij. Die wens ik een leven zonder de heftige gevolgen van kanker. Dat is het mooiste wat ik kan bedenken. Daar wil ik graag aan nalaten.
23: KWF in je testament. Voor het leven na jou. Vraag de gratis brochure aan op kwf.nl/nalaten.
24: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
25: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
26: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
27: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Sinvest. Samen investeren in vastgoed.
1: Dit is Radio Rijnmond.
15: Afslag Rijnmond. Rijnt-Jan Potsen.
1: En Feza Albayrak. Radio met een grote R.

0: opening van Afslag Rijnmond op deze maandagmiddag. Goedemiddag. Het is 10 minuten over 4. Je luistert naar Afslag Rijnmond op Radio Rijnmond. Elke werkdag tussen 4 en 7. Met Feza en Rijntjan. Hallo Feza.
1: Hey, ja, hallo Rijntjan.
0: We hebben alles weer bij elkaar geraapt. De afslagen, de lekker lange laatste. Hele fijne nieuwe plaat zo meteen. Die gaat over de perfecte man.
1: Fijn dat je dan ook meteen naar jezelf wijst.
0: Ik denk aan de stripjockey. Natuurlijk.
1: Oh,
0: de stripjockey.
1: Ja.
0: Die heeft natuurlijk weer een perfecte hit helemaal gestript worden zo meteen.
1: Ja.
0: En het nieuws van deze dag komt natuurlijk ook voorbij. Ja, wat is het nieuws van deze dag volgens jou?
1: Ja, de storing bij een hele grote supermarkt in Nederland.
0: Oh, de Albert Heijn.
1: Ja, want ik moet zeggen, ik dacht eerst storing. Het zal wel. Maar ik ben er zelf dan ook even geweest. En het is toch een klein beetje ontregeld. Een heel klein beetje.
0: Ja.
1: Kijk, ze weten wat ze doen daar hoor. Dus het zijn, ze zijn heel goed. Ze helpen mensen, iedereen heel goed. Maar je merkt toch een klein beetje
0: spanning.
1: Toch een beetje spanning.
0: Nervositeit.
1: Inderdaad. En ja, gaat alles nog wel goed? Werkt alles nog? Dus het was wel even spannend. Ja.
0: De kassa's doen het nog. Er zijn nog boodschappen bij de Albert Heijn. Alleen,
1: je kunt ook gewoon pinnen.
0: Je kunt gewoon pinnen. Alleen ja, de aanbieding en zo en de bonus en zo, dat werkt allemaal niet.
1: Nee.
0: En ik heb ook veel verhalen gehoord van mensen die dachten dan dat iets met 1 plus 1. En dan blijkt het bij de kassa, moeten ze de volle map moeten betalen. En dan willen ze het niet meer. En dan gaan die boodschappen weer terug.
1: Oh, je kunt de bon bewaren. Dat zeggen ze wel.
0: Ja.
1: En dan kom dan terug met de bon als het allemaal voorop is. Maar ja, goed, inderdaad, daar hebben we allemaal geen geduld voor.
0: Ja. Ik ben zelf iemand van bestellen. Dus ik zit even in de Albert Heijn app te kijken.
1: Kan
0: maar
1: ook
0: nee,
1: niet,
0: ook, nee, kan ook bestellen
1: nee.
0: Is er ook niet bij.
1: Nee.
0: Dus en dat duurt nou al bijna een dag, hè? Want het is gisteravond al begonnen.
1: Ja.
0: En dat brengt me wel toch een beetje in een zorgelijke toestand. Van,
1: ja, want dan moet je naar de winkel.
0: Nee, ook dat. Nee, maar sowieso, hè, dat zo'n storing dus zoveel gevolgen heeft.
1: Ja.
0: En Albert Heijn die noemt het dan een IT-incident.
1: Ja.
0: Wij denken natuurlijk allemaal, ze zijn gewoon gehackt. Lijkt mij of ze zijn afgeperst of wat dan ook.
1: Ja,
0: maar dan brengen ze
1: dan
0: niks
1: niet,
0: over
1: hè?
0: Naar buiten.
1: Ja.
0: En hoe lang gaat het nog duren? Ja,
1: ja.
0: Dus zometeen maar eens even een specialist op dit gebied bellen. Dat en nog veel meer in Afslag Rijnmond.
2: Dit is Radio Rijnmond. Dit is Afslag Rijnmond.
0: Ah, daar zijn we hebben.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: Stella Lefty was dat. 24 jaar, komt uit Chicago. Heeft ooit gestudeerd in Amsterdam, heb ik me laten vertellen. Maar ze zingt over Boston. Het is haar grote hit. Daarvoor hoorde je Born in the USA op Radio Rijnmond. Bruce Springsteen, het is 10 minuten voor 4:30. Ja, we hadden het net al even over die grote storing bij Albert Heijn, die al bijna een dag aan de gang is inmiddels. En niet alleen bij Albert Heijn. Het gaat om Ahold eigenlijk. Dat is het moederbedrijf waar ook Ethos en Gal en Gal onder vallen. Die hebben er ook mee te maken. Veel mensen hebben het vandaag gemerkt bij boodschappen doen. Ja, je zei het al, je bent nog eventjes geweest.
1: Ja.
0: De kassa's doen het, maar de aanbiedingen en allerlei andere dingen zijn een beetje in de war daar. Goed. Ook de app van Albert Heijn doet het niet. En ze noemen het zelf een IT-incident. Dus het gaat om cyberveiligheid. En daarom even bellen met Harm Teunis. Hij is de cybersecurity expert, of een van de experts daarbij, IZ. Sliedrigs bedrijf, helemaal gespecialiseerd in cyberveiligheid. Harm, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, al de hele dag aan de gang. Een IT-incident noemt Albert Heijn het zelf. Dat lijkt me een eufemisme, want wat is er aan de hand, denk je?
2: Nou ja, we weten eigenlijk alleen dat er iets verdachts in het netwerk is gezien van Ahold Delhaize dus, maar nog niet precies wat. Dus eigenlijk betekent dit dat er een aantal dingen gebeurd zouden kunnen zijn. En het echte antwoord heb ik dus ook nog niet. Maar het kan dus zijn dat iemand onbevoegd toegang heeft gekregen. Dus iemand die in het netwerk is gekomen, maar daar eigenlijk helemaal niet mag zijn. Het kan betekenen bijvoorbeeld dat er sprake is van een datalek. Het zou ook kunnen zijn dat er ransomware is uitgerold. Dus de gijzelsoftware. Dus dat alle computers een soort van versleuteld zijn. Het kan ook zijn dat iemand een account heeft overgenomen waarmee ze iets willen proberen. Of een incident bij een van de IT-leveranciers van Ahold. Maar wat het precies is, dat weten we dus nog niet.
0: Ja, en ze zeggen, wij hebben onze systemen preventief uitgeschakeld. Is dat verstandig?
2: Ja. Nou ja, vanuit mijn perspectief als professional eigenlijk wel. Want daarmee creëer je een soort van digitale brandgang waarmee je de schade mogelijk beperkt. En je wel de onderzoekers die dus je systemen gaan bekijken. Die geef je eigenlijk de ruimte om te kijken van wat is er nou eigenlijk geraakt. Dus als je vermoedt dat een aanvaller toegang heeft tot jouw computers, dan wil je eigenlijk vooral voorkomen dat zoiets zich verder kan verspreiden. En dus eigenlijk gewoon je kroonjuwelen beschermen. Je wil liever een systeem even tijdelijk uitschakelen dan een aanvaller, een cybercrimineel bijvoorbeeld vrij door je netwerk laten bewegen. Ja. Ook als je alleen het vermoeden hebt dat dat zo is.
0: Ja, want de volgende vraag is natuurlijk van hoe veilig zijn de klantgegevens dan nog? Hè? Dat hoor je bij meer bedrijven van er is weer wat gelekt of gelekt of gehackt, van alles wat.
2: Ja, nou ja, dat is wat je dus heel graag wil voorkomen. Zeker een bedrijf als Ahold Delhaize zit natuurlijk op een berg aan klantgegevens van jou en mij als consument natuurlijk. En je wil geen tweede Odido worden als grote consumentenmerk. Ja, dus in dit geval betekent die systemen even offline halen, hoe pijnlijk dat ook is voor consumenten, omdat ze dan niet meer goed online kunnen winkelen, of omdat ze inderdaad de prijzen in de supermarkt niet meer helemaal up-to-date zijn, betekent in ieder geval beschermd vanaf dat moment. Maar het vertelt dus nog niet wat er daarvoor gebeurt. Dus het is ook nog te vroeg om te zeggen, klantgegevens zijn veilig. Eigenlijk weten we gewoon nog niet zo heel veel.
0: Nee, en het opvallende is, het duurt al bijna een dag. En zou zo'n groot bedrijf zoals Ahold, zou die dan niet ook een goede backup moeten hebben?
2: Nou ja, dat ligt er een beetje aan wat je dan verstaat onder een backup. En je kunt er eigenlijk wel van uitgaan dat inderdaad Ahold een backup heeft. Dus stel dat er gijzelsoftware zou zijn, dan zouden ze heus wel een soort van backup hebben om alles terug te kunnen zetten en een herstelprocedure klaar hebben liggen. Maar dat betekent niet dat je je systemen allemaal weer veilig aan kunt zetten. Want je wil weten of de cybercrimineel, als er sprake van is, of die nog binnen is of niet.
0: Oh ja.
2: Dus je moet ook nog, wat je hebt staan, moet allemaal schoon zijn. En bovendien weten we natuurlijk ook van zeker een bedrijf als Ahold, dat gaat natuurlijk over zo ongelooflijk veel computers, dat je het niet allemaal tegelijkertijd weer aan kunt zetten, maar het stap voor stap zal moeten. Dus ja, ze hebben ongetwijfeld een backup en je kunt ervan uitgaan dat ze cyberveiligheid heel serieus nemen. Zeker na alle lering die iedereen, grote merken hebben gehad na Odido. Maar dat is niet zo makkelijk als dat het klinkt.
0: Ja, maar dat klinkt dus ook niet alsof het heel snel opgelost zal zijn en dat binnenkort alles het weer doet.
2: Nou ja, dat is natuurlijk heel moeilijk te zeggen, omdat we dus niet precies weten wat er is. Het is misschien een beetje flauw, maar kijk, zij gaan gewoon stap voor stap bekijken hoe is nou die aanval er binnengekomen. Welke systemen of accounts zijn dan geraakt? Nou, dan moet je dus voorkomen dat de de hacker zeg maar nog binnen is. Je moet misschien wel virussen verwijderen, misschien wel inloggegevens opnieuw resetten en dat soort zaken allemaal doen. Dus het is allemaal stap voor stap alles weer terug online brengen. En dan uiteindelijk zal het ervoor zorgen dat wij allemaal weer gebruik kunnen maken van die apps, et cetera. Maar het is niet makkelijk weer een stekkertje erin doen en alles zomaar aanzetten.
0: Ja. En hoe meer je van dit soort berichten hoort, Harm, hoe ongeruster ik toch word, hè, over onze wankele basis. Want die hele economie is tegenwoordig op computers en op internet gebaseerd.
2: Ik snap heel goed wat je zegt. En ik begrijp ook wel dat mensen zich daar zorgen om maken. Maar tegelijkertijd is het natuurlijk een heel goed signaal van Ahold dat zij deze situatie heel serieus nemen. En dat ze dus vrij hard die systemen zeg maar offline zitten. En dat we daar dus wat last van hebben is oké. Als dat uiteindelijk betekent dat onze gegevens zeg maar veilig zijn. Ja. Maar ik zou wel zeggen, never waste a good crisis. Kijk vooral wat hier is gebeurd. Wat er mis is gegaan. En wat wij met z'n allen, maar ook andere grote bedrijven, daar kunnen leren. Maar daarvan kunnen leren.
0: Ik hoor het al, bij jou is het glas toch meer half vol dan half leeg, hè?
2: Ja, 100%. Alleen we moeten wel. Nee, het is vooral. Kijk, cybersecurity gaat niet alleen over het buitenhouden van aanvallers, maar ook over hoe snel je zo'n probleem kunt isoleren en herstellen wanneer het uiteindelijk weer soort van goed is. Ja. En ik denk dat, we weten niet precies wat er aan de hand is. Maar ik denk dat het sowieso goed is dat Albert Heijn of Ahold deze situatie zelf serieus neemt. Ja, en hoe goed dat dan is gegaan, dat kunnen we waarschijnlijk over een paar dagen, misschien een paar weken wel concluderen met z'n allen. Maar laten we sowieso leren met z'n allen hiervan.
0: Laten we dat in ieder geval doen. Dankjewel voor je uitleg en voor het feit dat je even aan de telefoon wilde komen. Harm Teunis van IZ. Goedemiddag. Dan is het alweer bijna 16:30, Feza. Dat betekent tijd voor...
1: De Stripjockey.
0: Dat is die meneer die bekende hits voor ons helemaal stript. Tot er bijna niks van over is. Alleen een heel klein stukje van de zang. Zo meteen de opgave maar laten horen?
3: Ja, doe maar.
0: Ja, kom. Even goed luisteren allemaal. Oor tegen de radio. Want dit is de opgave van vandaag.
4: I wanna give it all to you.
0: En de vraag is, wie zingt dit? En hoe heet het liedje? Nog een keer.
4: I wanna give it all to you.
0: Als jij dit zinnetje herkent, dan even bellen met 010-436-4436. Of stuur je oplossing met de Rijnmond-app. Die doet het nog.
5: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
6: Woonmall Alexandrium bestaat 30 jaar. En dat vieren we. Stuur je aankoopbewijs en jouw woonmoment in en maak kans op €30.000 aan wooncheques voor jouw interieur. Ontdek alle 30 binnenkomers op woonmallalexandrium.nl.
7: Een hygiënische, vloeistofdichte vloer nodig voor uw bedrijf? Malema Coatings uit Dordrecht zijn professionals in de industriële kunststofbedrijfsvloeren. Voor de sectoren automotive, agrarisch, horeca, food en industrie. Verschillende duurzame vloersystemen op maat en binnen één dag gelegd. Vraag vrijblijvend een offerte op malemacoatings.nl.
8: Deze herfstvakantie wordt het gezellig griezelen in Familiepark Drievliet. De griezelbus komt tot leven, de attracties worden overgenomen door Gerry de Gier en beleef de nieuwe, spannende Halloween-show met Chip, Charlie en natuurlijk Daan Pelikaan. En hoe vroeger je boekt, hoe voordeliger je ticket. Ga snel naar drievliet.nl.
9: Bouw aan je merk met Rijnmond Reclame. Met ons bereik je meer dan 80% van de inwoners uit de regio. Je adverteert al vanaf €1.000. Kijk op rijnmondreclame.nl. Rijnmond Reclame, jouw partner voor regionaal succes.
10: Heeft u er al over nagedacht? Wat zijn de uitvaartwensen van de mensen die dicht bij u staan en weten ze die van u? Ga samen het gesprek aan en kijk op hes.nl/uitvaartwensen. Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van behouden huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl. Maak wensen bespreekbaar op hes.nl/uitvaartwensen. Hes met twee S'en. Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
11: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
12: Voordeeluitjes.nl. Deze herfst daar nog even lekker tussenuit. Boek nu een van onze luxe beeldenbergen

0: Terschen Hoek.
1: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
2: Voordeeluitjes.nl.
3: Wilt u ook een luxe schuifdeur of inloopkast voor de beste prijs? In oktober, november en december met gratis montage. Alleen bij Hubo Spijkenisse en Hubo Lombardijen Rotterdam.
4: Het is nu 16:30. Dit is Radio Rijnmond. Afslag Rijnmond en hier zijn de belangrijkste files.
5: Op de A4 Amsterdam richting Rotterdam tussen Hoogmade en Rijswijk 19 kilometer. Een vertraging van 20 minuten. Dan de A12 Den Haag richting Utrecht tussen Gouda en Nieuwerbrug 9 kilometer. 10 minuten vertraging door een vrachtauto met pech. De rechte rijstrook is daar dicht. Een ongeluk op de A16 Breda richting Rotterdam zorgt voor een file tussen Zevenbergse Hoek en knooppunt Ridderkerk. Een file van 18 kilometer, een uur vertraging. 3 rijstroken zijn er dicht. En omrijden kan via Zevenbergen en de Haringvlietbrug over de A17, A59 en de A29. En de A16 Rotterdam richting Breda, de andere kant op tussen Rotterdam-Feyenoord en afrit Dordrecht Centrum, 9 kilometer, een vertraging van 20 minuten.
4: Mooi weer vandaag, maar vanavond gaat de bewolking toenemen. Vannacht krijgen we af en toe wat regen of motregen. Morgen heel anders, dan is het een bewolkte, een beetje druilerige dag met soms lichte regen en motregen. En morgenmiddag wordt het 19 graden. Dan de hoofdpunten van het nieuws, Aris.
6: De dodelijke aanrijding op de A16 bij Hendrikido Ambacht leidt tot topdrukte op de wegen rond Rotterdam. Bij de botsing tussen 3 auto's kwam één bestuurder om het leven, 2 anderen raakten zwaar gewond. 3 van de 5 rijstroken richting Rotterdam zijn dicht. Het is daardoor ook druk op de A15 en de A59 en de provinciale wegen, de N217 en de N915. De gedeeltelijke afsluiting van de A16 duurt nog tot 6 uur vanavond. Meerdere distributiecentra van Albert Heijn liggen stil door wat het bedrijf noemt een online veiligheidsincident. En het heeft gevolgen voor de bevoorrading van de winkels, laat de top van het supermarktconcern weten. Vooral bij de verse producten kunnen er lege schappen ontstaan. Hoeveel distributiecentra eruit liggen is nog niet bekend. Het online veiligheidsincident, het bedrijf wil het geen cyberaanval noemen, begon gistermiddag. Albert Heijn heeft daarna uit voorzorg de eigen systemen uitgeschakeld. En de bussen van de RET rijden woensdag toch niet. Vorige week kwam naar buiten dat de bonden overmorgen een staking organiseren om de eisen voor een nieuwe cao en het streekvervoer kracht bij te zetten. Toen leek het erop dat de stadsbussen van de RET buiten de staking zouden blijven. Maar de RET hield wel een slag om de arm, omdat er ook veel chauffeurs onder de cao streekvervoer vallen. En daar nu blijkt zijn dat er zoveel dat er geen betrouwbare dienstregeling kan worden opgetuigd. Ook de buurtbussen van de RET rijden woensdag niet.
4: Dankjewel, Aris.
0: Dit is Radio Rijnmond.
7: Afslag Rijnmond.
4: Nu met Jamiroquai en Virtual Insanity.
0: Radio met een grote R.

0: Dat is weer zo druk op de snelwegen in onze regio. Iedereen in de file, heel veel sterkte allemaal. Wij gaan je er helemaal doorheen slepen. Dus, het is voor platen. Dan wordt het leed toch weer een beetje verzacht. Toch? En je hebt natuurlijk alle gelegenheid om mee te doen aan...
1: De Stripjockey.
0: Dat is het spelletje dat we altijd spelen in dit programma. De Stripjockey, dat is die meneer die hierboven op zolder bekende hits zit te strippen... totdat er helemaal niks van over is, behalve een heel klein stukje van de zang. En dan kunnen we gaan raden welk liedje het is en wie het zingt. En dit is de opgave van vandaag. I wanna give it all to you. Ja, dit is wel herkenbaar, want ik zag al wat goede oplossingen binnenkomen, toch, hè?
2: Ja, dus dat komt helemaal goed.
0: Mogen we nog inzenden?
2: Zeker, okay, dat kan
0: maar,
2: nog.
0: Laat ik hem nog een keer horen. I wanna give it
2: all to you. Maar wel snel zijn.
0: Wel snel zijn, want we gaan zo een winnaar bellen. Het nummer is 010-436-4436. Of stuur nog heel snel je oplossing van de Stripjockey met de Rijnmond-app. Draai wij ondertussen George Ezra.

0: Wel met de naam, met de fantastische stem van George Ezra op Radio Rijnmond. Het is 5:10. En we hebben telefoon uit Rotterdam-Zuid, begrijp ik, Feza?
1: Ja, zeker ja. Weten.
0: God, wat toevallig.
1: Nou, Peter.
0: Peter?
2: Ja, hallo.
0: Is dit Peter Visser?
2: Ja, ben ik op de radio?
0: Ja. Jij bent op de radio, ja.
1: Ja, want Rijntjan die bedoelt dan dat ik, alle mensen uit Zuid aanspoor om te bellen. Of dat ik mensen uit Zuid in de uitzending haal. Alleen ja. Maar mensen uit Zuid. Maar ik zeg gewoon, ja, hele leuke mensen komen uit Zuid. En ze weten gewoon heel veel. Ze hebben gewoon heel veel verstand van muziek.
0: Ja, dat is ook.
2: Nou, dat is zeker zo. Ik heb op te scheppen. Ik heb zelf gevoetbald. In een band gespeeld. Zelfs nog bij de zus van Patricia Pai. Hoe heet ze ook weer?
0: Yvonne Keely.
2: Yvonne Keely, die had toen samen een programma.
1: Ja.
2: Dat was geloof ik na Brani voor 2 of zo kwam dat.
0: Ja, Yvonne Keely, die had een middagprogramma op Radio Rijnmond, ja.
2: Ja, en toen hebben wij live met onze, we waren een Rotterdamse band,
0: ja.
2: Belmondo. En toen hebben wij 2 nummers live akoestisch in de studio gespeeld.
0: Ja.
1: Wat leuk.
2: En dat
0: was natuurlijk een onvergetelijke ervaring, Peter.
2: Ja, onvergetelijk man. Dat was een beetje, wel een beetje broekzak, vestzak via Jack Kerklaan. Maar
0: oh.
2: Wat ook echt wel, we hebben een cd opgenomen, we hebben Paradiso gespeeld, My Town, festivals.
0: Oh.
2: We hebben echt wel wat, ik wil niet zeggen wat neergezet als Rotterdamse band, maar...
0: Nou ja.
2: We hebben door heel Nederland, echt de Vera, Groningen, Door een Roosje, Nijmegen, weet je wel.
0: Luister, je komt niet zomaar live op Radio Rijnmond, dan moet je echt wel wat presteren natuurlijk.
2: Ik wou het zeggen, Olaf-Jan, dan moet je echt wat, moet je wel wat kunnen natuurlijk.
1: En daar mag je echt wel trots op zijn hoor.
0: Ja. Maak je nog muziek, Peter?
2: Maken wel, uitgeven niet. Maar nee? weet je wat het is? Het is tegenwoordig allemaal... Kijk, bekend, ja. Waar je heel veel optredens hadden. Ja, dan praat je over eind jaren 90, weet je wel. Dus echt in de tijd, weet je, waren ook geïnspireerd door Blur, Oasis, Suede, Snow Patrol, noem al die bands maar op, weet je wel. En we maakten op Britse leest geschoeide, Engelse, echte Britpop maakten we. Maar wel eigen liedjes, zeg maar, weet je wel.
0: Supergoed. En je bent nog een beetje bezig. Maar ja, dat blijft natuurlijk altijd iets wat blijft trekken, hè? Muziek maken.
2: Zeker.
0: Nou, goed om te horen. En ook goed om te horen dat jij even bemoeit met onze stripjockey. Want die doet eigenlijk precies wat jij niet doet. Namelijk alle hits weer uit elkaar trekken.
2: Ja, precies.
0: En vandaag heeft hij weer eentje toch wel een bekende uit elkaar getrokken. Want wat was het volgens jou?
2: Ja. Ja. Ik ben met allerlei dingen bezig. En ik heb het... I was meest love you for kiss?
0: Ja.
1: Waar ben je mee bezig dan allemaal, Peter?
2: Alles boven dat. Nee, sorry hoor, nee. Ik wist het, ik hoorde het gelijk. Dus toen heb ik, laat ik een keer bellen en gewonnen. Maar nou zitten we zo terug, ik denk, wat was het antwoord nou weer? Weet je wel? Alzheimer
0: light. Ja, ben je gewoon een beetje druk hoofd vandaag.
1: Ja,
0: dat kan.
1: Precies.
0: Hebben we allemaal wel eens. Maar goed.
2: Dat zei Jack altijd. God, we hebben zijn ziel. Dat zei hij altijd.
0: Nou goed, je inspanningen zijn in elk geval beloond, Peter.
1: Ja, want je wint de afslag Rijnmond sokken.
2: Hé, hey, geweldig. Die hadden we nog niet.
1: Nee?
0: Okay. Nou, heel Rotterdam-Zuid heeft ze inmiddels, maar nu jij ook.
1: Niet, alleen winnaars hebben ze, Peter.
2: Dus de optie is eigenlijk of ik moet ze niet aantrekken of ik moet verhuizen.
1: Nee.
0: Ja, exact.
1: Nee, niet verhuizen.
2: Oh. Nee, ik wel lekker op kaart in de regio, heerlijk.
1: Ja, lekker toch.
0: Nou, mooi. Goed, en je krijgt nog een koelkastmagneet van ons erbij. En fijn om je even gesproken te hebben, Peter. En blijf lekker bezig, hè, met de muziek.
2: Ja, zeker. Dank je wel. En jullie hartstikke veel succes met jullie programma. Ik luister altijd.
0: Dankjewel.
2: Geweldig.
0: Hoi.
2: Hoi.

0: Dit is dan de omgestripte versie. Kiss. Amerikaanse hardrock band die ons in de jaren 70 verraste met dit disco-rock-achtige nummer. Dat was heel bijzonder. I was made for loving you. En morgen is er weer een andere hit. Helemaal gestript door onze stripjockey. Het is 12 minuten voor 5. En hoogtijd dus voor...
1: Nieuwe muziek.
0: Nieuwe muziek. Ja. En ik zei al, vandaag gaat het over de perfecte man.
1: Aha.
0: Een liedje over de perfecte man. En ik zal maar meteen met de deur in huis vallen.
1: Ja, want ik ben wel heel benieuwd als het over de perfecte man gaat.
0: Nou, luister goed.
1: Ja?
0: De perfecte man bestaat niet.
1: Oh, god.
0: Dat is het verhaal.
1: Ik heb daar te wachten. Godverdomme.
0: Ook niet als je miljoenen platen hebt verkocht en overal volle zalen trekt. Teddy Swims die kan erover meepraten. De Amerikaan is net 34 geworden. Is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een grote naam. Dankzij hits als Lose Control, Bad Dreams, The Door en zijn huidige hit Mr. Know-It-All. Volgend jaar komt hij weer naar Nederland. In maart staat hij 3 avonden in de Ziggo Dome. En dan heeft hij ook een nieuw album bij zich. Want in januari komt zijn nieuwe album uit onder de titel Ugly.
1: Aha.
0: Hij schreef het in de 15 maanden na de geboorte van zijn zoon. Vader worden heeft hem aan het denken gezet over zijn verantwoordelijkheid en over de man die hij wil zijn. En dat hoor je ook terug in deze nieuwe single Perfect Man. Hij zegt, ik ben te streng geweest voor mezelf als partner en als vader. Zo zegt hij, het nummer gaat over jezelf kunnen vergeven. Maar ook over de smoesjes waarmee je je eigen tekortkomingen goed praat. En de twist in dit nummer is dat hij eerst zichzelf voorhoudt dat hij nou eenmaal niet perfect is. Zoals niemand helemaal perfect kan zijn. Maar de vrouw die hij kwijtraakt vroeg helemaal niet om perfectie. Zij wilde vooral dat hij beter zijn best deed. Aha.
1: Kijk.
0: Dat is het verhaal van deze selecten. Nieuwe single van Teddy Swims.
2: Ook nieuwe muziek hoor je hier bij Radio Rijnmond.

0: Ja, Terry, nou weten we het wel, hè?
1: Wat een mooi liedje.
0: Ja, het is echt een heel mooi liedje. Ja, zijn huidige hit heet natuurlijk Mr. Know-It-All.
1: Ja,
0: en dit ligt helemaal in het verlengde van dat nummer. Heel goed nummer. En het komt dus te staan op zijn nieuwe album Ugly, dat in januari gaat uitkomen. Ik kijk er zeer naar uit. Wat een goede platen maakt die Teddy Swims. No such thing as a perfect man. Maar we gaan allemaal wat beter ons best doen. Ja. Teddy ons heeft toegezongen.
1: En de perfecte vrouw bestaat ook niet.
0: Nee, hè?
1: Nee. Laten we het dan maar ook meteen gezegd hebben.
0: Ik ga je verder geen commentaar opgeven, want dan begreep ik op glad ijs. Nou, niet doen. Lekker YouTube draaien op Radio Rijnmond. Dit is A New Year.

0: Laat het begintijd van U2. Ik spreek over 1983 en een New Year's Day. Zometeen het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Lading gereed, maar nog niet verpakt of zeevast? Bode regelt het. Industrieel verpakken, lashen en securen. Bode Freight Protection. Until it all fits.
5: Nieuw Vaarwater wil van Rotterdam een schuldenvrije stad maken. Zet jij de eerste stap naar een schuldenvrije toekomst? Maak dan een afspraak op nieuwvaarwater.nl.
6: Zalet Uitvaartverzorging geeft u de ruimte om in alle rust afscheid te nemen van uw dierbaren. In onze sfeervolle familiekamers in Rouwcentrum Alexander bent u dag en nacht welkom. Kijk op saletuitvaartverzorging.nl.
5: Word ook vrijwilliger bij Nieuw Vaarwater. Samen maken we Rotterdam schuldenvrij.
7: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
8: Leren op de werkvloer levert aardig wat op. Een flexibeler team, meer innovatie. Maar wat kan het financieel opleveren? Bereken het nu met de slimme rekenhulp. Vul je bedrijfsgegevens in en ontdek de kansen voor jouw bedrijf. Ga naar mijnleercultuur.nl/rekenhulp. Vandaag gedaan, vandaag geleerd.
9: Dit is een initiatief van de Rijksoverheid.
7: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
10: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op prestonpalace.nl.
11: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
12: Een bijzondere uitwisseling tussen twee topmusea. Meesterwerken uit het beroemde Thyssen-Bornemisza Museum in Madrid reizen nu voor één keer samen naar Den Haag. En wat vertellen schilderijen van Jan van Eyck, Dürer en El Greco eigenlijk over de liefde? Je ontdekt het in het Mauritshuis.
13: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
12: Meesterwerken uit Madrid. Ontdek ze in het Mauritshuis.
0: Het is 5 uur. Dit is Radio Rijnmond. Je luistert naar Afslag Rijnmond. Aries van Meteren heeft het nieuws.
14: Lege schappen dreigen bij Albert Heijn. Het supermarktconcern is getroffen door wat het zelf noemt een online veiligheidsincident. Vooral de bevoorrading van de versproducten komt in de knel, laat moederbedrijf Ahold Delhaize weten. Hoeveel distributiecentra eruit liggen is nog niet bekendgemaakt. Het online veiligheidsincident begon gisterenmiddag. Albert Heijn heeft daarna uit voorzorg de eigen systemen uitgeschakeld. Online bestellen kan daardoor ook niet meer. Wat er precies aan de hand is, wil het bedrijf niet zeggen. De bussen van de RET rijden woensdag toch niet. Vorige week kwam naar buiten dat de bonden overmorgen een staking organiseren om de eisen voor een nieuwe cao en het streekvervoer kracht bij te zetten. Toen leek het erop dat de stadsbussen van de RET buiten de staking zouden blijven. Maar de RET hield een slag om de arm, omdat er ook veel chauffeurs onder de cao streekvervoer vallen. Nou, nu blijkt zijn dat er zoveel dat er geen betrouwbare dienstregeling kan worden opgetuigd. Ook de buurtbussen van de RET rijden woensdag niet, metro's en trams wel. Kappers die zich in Vlaardingen willen vestigen moeten volgend jaar een vergunning hebben. Laat de gemeente weten na de zoveelste explosie bij kapperszaken in de stad. Nu nog mag een kapper zonder vergunning een zaak beginnen in Vlaardingen, maar de gemeente wil straks vooraf kunnen nagaan of de boel wel in orde is. Gisteravond was er weer een explosie, dit keer aan de Westhavenkade. Bij de klap is een deel van de pui van het pand weggeblazen. De zaak blijft komende 2 weken nog dicht, heeft burgemeester Zevenbergen besloten. De 2 teruggevonden schilderijen van Renoir zijn licht beschadigd. Zo heeft de Franse justitie laten weten. De doeken werden vorige maand gestolen uit het Renoir Museum vlakbij Nice. Sindsdien zijn 6 mensen opgepakt. Vorige week werden de schilderijen teruggevonden achter een betonnen muur in een huis. Van een van de werken is alleen de lijst beschadigd, maar in het andere schilderij zit een scheur. Beide Renoirs moeten worden gerestaureerd. Ze zijn samen 10 miljoen euro waard. Het weer, de bewolking neemt toe en vannacht gaat het dan af en toe licht regenen. Het koelt af tot 13 graden. Ook morgen is bewolkt. Er kan dan ook wat lichte regen of motregen vallen. En de temperatuur loopt morgen op tot 19 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
15: Het is ontzettend druk op de weg. De langste files en bijzonderheden op de A4 Amsterdam richting Rotterdam tussen Roelof Arendsveen en Den Haag-Zuid. 27 kilometer, 40 minuten vertraging. Dan de A12 Den Haag richting Utrecht tussen Zevenhuizen en Gouda. 4 kilometer, 10 minuten. Door een vrachtauto met pech, de rechte rijstrook is daar dicht. De A15 Gorkum richting Rotterdam tussen Gorkum en Ridderkerk. 22 kilometer, een half uur vertraging. De A16 Breda richting Rotterdam tussen Zonzeel en Ridderkerk. Een file van 21 kilometer. Een uur vertraging, dat komt door bergingswerkzaamheden. Er is een ongeluk gebeurd. 3 rijstroken zijn daar dicht. En omrijden kan via de Haringvlietbrug over de A17, A59 en de A29. En dit duurt waarschijnlijk nog tot 6:30. En dan de A16 de andere kant op Rotterdam richting Breda tussen Rotterdam, Feyenoord en Dordrecht. 14 kilometer, een half uur vertraging.
0: In Afslag Rijnmond gaan we zo meteen verder met muziek van Down Under. Jij wat dit is? Je hoort hem zo.
1: Afslag Rijnmond.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
16: In de donkerste dagen van het jaar schittert één plek feller dan ooit. Het Ashton Brothers Kerstcircus in Rotterdam Ahoy. Een feest vol magie, humor en verwondering voor de hele familie.
17: Ashton Brothers Kerstcircus. Een klein wonder in de kerstvakantie. Kerstcircus.nl.
18: Van meezingers tot danceklassiekers. Op 15 oktober staat schouder aan schouder live in RTM Stage Rotterdam Ahoy. Met Gerard Joling, Paul Elfstak, Snap, Johnny Logan, Wim Dalmee en vele anderen. 15 oktober, schouder aan schouder live. Score je tickets nu op saslive.nl.
19: Ontdek deze winter het pure noorden met Voig Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voigtravel.nl.
7: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
19: Ontdek deze winter het pure noorden. Voigtravel.nl.
7: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
20: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
21: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
22: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
23: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
24: Hey,
22: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
25: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
26: Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij.
1: Dit is Radio Rijnmond. Afslag Rijnmond. Rijntjan Potsen.
2: En Feza Albayrak. Radio met een grote R.

0: Crowded House, 1991. Chocolate cake, 10 over 5. Ja, chocolate cake. Ik weet het, ik weet het. Zo meteen mag je weer even naar de keuken.
1: Ja, nu het over hebt.
0: Ja,
1: jij bent begonnen.
0: Er zijn altijd jarigen hier bij Rijnmond en dan trakteren dat wel weer.
1: Erg is dat, hè?
0: Goedemiddag, Radio Rijnmond, afslag Rijnmond. Het is 10 minuten over 5. We zijn bij je natuurlijk tot 7 uur, totdat de laatste files zo'n beetje zijn opgelost. En dat doen we door middel van heel veel muziek om je een beetje veilig naar huis te kunnen brengen. Maar ook door het nieuws van deze dag even met je door te nemen. En
1: ja,
0: ja, het nieuws van deze dag is behalve die storing bij Albert Heijn toch wel in onze regio die kappersoorlog in Vlaardingen. Dat gaat ook maar door.
1: Ja, weer een explosie gisteravond.
0: Jacco van Gies, onze verslaggever, is wezen kijken, want dit is al de zoveelste explosie daar.
1: Ja.
0: Hoe staat het ervoor en hoe moet het verder daar in de gemeente Vlaardingen? En we hebben ook nog dierennieuws.
1: Ja, niet heel fijn dierennieuws eigenlijk, want er zijn 2 kraaien die fotograaf en schrijver Arie Pieters volgt. Schravendeel.
0: Al heel lang.
1: Al heel lang. En die zijn dus uiteindelijk ook gestorven door het West Nile virus.
0: Arie Pieters heeft diverse boeken gemaakt over 2 bijzondere kraaien die inderdaad al heel lang volgt. Maar slecht nieuws dus over deze 2 kraaien.
1: Helaas.
0: Dat moeten we dan ook vermelden in dit programma. En natuurlijk veel muziek. Jesse J is de volgende. Hier is Domino.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Dit
2: is Afslag Rijnmond.

0: Son Mieux in hun begintijd, toen ze nog helemaal niet bekend waren. Toen hebben ze al eens een keer een liedje opgenomen, dat heette Feels. En dit is dan een soort vervolg erop, Feels Part 2. En dat is gewoon weer een dikke hit voor Son Mieux. 5:11, je luistert naar Radio Rijnmond. En ja, Vlaardingen moeten we natuurlijk zeker even benoemen vandaag, want het was weer eens zover. Gisteravond bij een kapperszaak aan de Westhavenkade in Vlaardingen. Grote explosie, de winkel heeft veel schade opgelopen, een deel van de pui zelfs volledig weggeblazen. Ja, en daarmee is er weer een hoofdstuk toegevoegd aan wat in Vlaardingen al de Vlaardingse kappersoorlog wordt genoemd. Jacco van Giessen is daar geweest vandaag. Jacco, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Ja, nieuwe explosies, zoveelste hoofdstukken, dat gaat maar door.
1: Het gaat maar door. En we dachten misschien even dat we er vanaf waren, maar gisteravond was het weer raak. Terwijl het was best wel druk en gezellig in Vlaardingen. En het is natuurlijk best in het centrum. Het verbaasde ook de bewoner die daar boven woont, die heb ik gesproken, dat gewoon in de avond, terwijl er toch heel veel volk op straat was, dat gewoon gebeurde. Daarboven, boven die kapperszaak, daar woont een jong stel. Ze verwacht binnenkort een baby. Ze hadden plannen om thuis te bevallen. Nou, dat gaat nu even niet door.
0: Nee.
1: Want die zijn zich helemaal rotgeschrokken door die klap. En er kwam ook rook en alles en puin en glas. En het was schrikken daar.
0: Ja, wat zegt de eigenaar van de zaak?
1: Ja, die zegt dat hij heeft geen idee waarom die nou doelwit is van deze aanslag. Hij zegt dat hij geen vijanden heeft. Maar ja, deze kapsalon, een paar maanden geleden of een jaar geleden zoiets. Toen was er nog een andere eigenaar. Toen was hij ook al doelwit van aanslagen, van stenen, van verf. En dus ook andere kapsalons, daar hebben we ook verslag van gedaan eerder. Het is in ieder geval niks een oorlog, want telkens was er weer een andere kapperszaak.
0: Ook aan het Liesveld in Vlaardingen, kan ik me herinneren.
1: Precies, ook een explosie. En daar is ook die uitbater, die is ook vertrokken eigenlijk ook onder druk van de pandeigenaar. En die is er gewoon mee opgehouden.
0: Er waren ook explosies bij kappers in Schiedam. Dam volgens mij zelfs. Dus er is echt wel iets aan de hand in die kapperswereld. Maar leg er maar eens de vinger op.
1: Er was een kapper die werd gevraagd, die ook een van die aanslagen in het verleden, die zei, misschien knip ik te goedkoop. Nou, dat ik weet niet, dat is ook maar gokken. Ja. Maar we weten niet precies wat het motief is en het verband tussen die incidenten. Er is wel, in augustus is wel een 19-jarige Vlaardinger aangehouden in verband met dit onderzoek. Maar ja, we zijn er nog niet, het is er nog helemaal niet duidelijk.
0: Helemaal niet duidelijk. En we hebben natuurlijk in het verleden ook wel die loodgieter gehad in Vlaardingen. Wat een ellende. En de gemeente zit natuurlijk met de handen in het haar.
1: Precies. Nou, maar die heeft wel wat besloten vandaag, want die sluit met onmiddellijke ingang die kapsalon aan de Westhavenkade voor 2 weken. Vanwege de veiligheid voor bewoners, ondernemers en bezoekers, zegt de gemeente. En in die 2 weken gaat er onderzoek plaatsvinden naar de aanvullende maatregelen. En ook de gemeente die wil een vergunningsplicht gaan opstellen volgend jaar. Voor kapperszaken die in het centrum willen vestigen.
0: Ja.
1: Dus daar probeert ze toch eigenlijk een beetje grip te houden op de kapperswereld. Maar ja, of dat wat zal opleveren, de tijd moeten leren.
0: Dat zal de tijd moeten leren. Voorlopig hebben we een groot probleem daar in Vlaardingen. Dankjewel, Jacco.
1: Dan.

0: Soul Sister. Een van de grootste hits van Train. Zometeen de hoofdpunten van het nieuws. En natuurlijk Ed met het weerbericht.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
3: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en je elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Een reis vol belevenissen, waar alles voor je geregeld is. Ontdek vanuit Rotterdam het mooiste van Noord-Europa. Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise.
2: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
4: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Rijnmond gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus schrijf nu 93.4 FM op. Dat is jouw frequentie van Radio Rijnmond. Denk vooruit.
5: Wilt u ook een luxe schuifdeur of inloopkast voor de beste prijs? In oktober, november en december met gratis montage. Alleen bij Hubo Spijkenisse en Hubo Lombardijen Rotterdam.
6: Hey joh, je auto kan er toch niet zo bijrijden, hè?

0: Niet lullen, gewoon wassen.
1: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals AH waspoeder kleur, 30 wasbeurten voor, wat denk je, €1,69. En ook nog eens door de Consumentenbond uitgeroepen tot beste koop. Prijsfavorieten, altijd laag.
2: 1 minuut over 6:30, dit is Radio Rijnmond. Eerst maar even kijken op de weg, want het is druk.
3: Ja, het is echt heel erg druk. 38 meldingen in Zuid-Holland. De langste files zijn bijzonderheden op de A4 Amsterdam richting Rotterdam, tussen Roelof Arendsveen en Den Haag-Zuid, 25 kilometer. Een vertraging van ruim een half uur. De A16 Breda richting Rotterdam, tussen Zonzeel en Ridderkerk, 23 kilometer. Een vertraging van een uur. Dat komt door bergingswerkzaamheden. Daar is een ongeluk gebeurd. 3 rijstroken zijn daar dicht. En omrijden kan via de Haringvlietbrug over de A17, A59 en de A29. En het duurt naar verwachting tot 6:30. En nog de A27 Breda richting Gorkum. Tussen Breda Noord en Hank 12 kilometer. Een half uur vertraging. Dat komt door een vrachtauto met pech. De rechte rijstrook is daar dicht.
2: En dan het weer, want wat een mooie herfstdag hadden we vandaag, zeg. Met alles erop en eraan. Ed Aldus, goedemiddag.
4: Ja, dag Rijntje, een hele goede middag. Ja, zeker een prachtige dag.
2: Ja. Ja, zeker. Het was een heerlijke dag. En de vraag is dan, blijft dat zo?
4: Nou ja, we krijgen nog mooie dagen voorgeschoteld, maar morgen dan niet. Dan hebben we even te maken met een dipje in dat fraaie weertype. Temperaturen liepen nog lekker op vanmiddag naar zo'n 17 graden, Rijntjan. Nou, die bewolking is al toch ja, een beetje aan de late kant, moet ik zeggen. Het lijkt soms op het openbaar vervoer ook. Eens even kijken.
2: Ja,
4: ja, het komt er nu wel aan vanuit het zuidwesten.
2: Je hebt een klein raampje dus, daar, hè? Dan kun je het inzien.
4: Ja, best wel groot hoor.
2: Nou, toch
4: een. Maar, dus ik heb hier goed uitzicht. Maar de bewolking neemt toe vanavond. Het blijft nog droog. Vannacht is de bewolking dan dik genoeg om dan af en toe een beetje lichte regen of motregen los te laten. En het wordt duidelijk minder koud dan de afgelopen nacht. Door die bewolking koelt het niet veel verder af dan 13 of 14 graden. Ja, en dan morgen ja, toch even een dipje. Het is dan bewolkt, grijs weer. En er kan af en toe wat lichte regen of motregen vallen, maar ja, kleine hoeveelheden. En die temperatuur die komt dan zelfs hoger uit, Rijntjan. En dat komt omdat we in warmere luchten terechtkomen. Dus morgen kan het wel ja, met gemak 19 graden worden. Misschien zelfs wel 20 graden. En dat bij ook wat meer wind dan vandaag, want die waait morgen matig. Windkracht 3 of 4 en langs de kust vrij krachtig. Ja. En windkracht 5.
2: En jij zegt, dit is een dipje, want het wordt daarna weer beter.
4: Zeker. Woensdag en donderdag worden dan weer mooie dagen met zonnige perioden. Blijft het droog. Ja, en echt een lekkere temperatuur. Op donderdag kan het wel 20 graden worden.
2: Kijk eens aan. Daar zijn we blij mee. Dankjewel, Ed Aldus. Dan de hoofdpunten van het nieuws. Aries.
5: Het distributiecentrum van Albert Heijn in Zuid-Holland in Delfgauw ligt eruit. Door het online veiligheidsincident van gisteren werkt alleen het distributiecentrum in Zaandam nog. De netwerkproblemen van Albert Heijn leiden vrijwel zeker tot lege schappen in de winkels de komende dagen. Vooral de bevoorrading van de versproducten komt in de knel. Laat moederbedrijf Ahold Delhaize weten. Ook online bestellen werkt niet. Wat er precies aan de hand is, wil Albert Heijn niet zeggen. Hoogheemraadschap Delfland en de Krimpene Waard heeft de naam naar buiten gebracht van de tuinder die herhaaldelijk bestrijdingsmiddelen loost in de sloten. Het is glastuinbouwbedrijf Meerkan in Den Hoorn. Het Hoogheemraadschap laat weten dat de druk op het bedrijf stap voor stap is opgebouwd met allerlei dwangsommen, maar omdat er geen verbetering is, is nu de naam bekendgemaakt. De teler zegt dat het allemaal per ongeluk gebeurt door storingen. NS, Arriva, Qbuz en andere vervoerders komen woensdag met een omroepbericht op de stations om meer naar elkaar om te kijken. Op die manier willen de vervoerders aandacht voor het aantal suïcides op het spoor. Dat zijn er nu 200 per jaar. Een kwart van de storingen bij ProRail is het gevolg van suïcidepogingen, bleek vorig jaar. Dus woensdag om de zoveel tijd een omgeroepen bericht. Spoorbeheerder ProRail zegt dat het een hoopvolle boodschap zal zijn. Het kan goed komen, er zijn mensen om je heen die willen helpen.
2: Kijk aan, dat het er zoveel zijn, wist ik niet. Dankjewel, Aries.
6: Dit is Radio Rijnmond.
7: Afslag Rijnmond.
2: Nu met de Kaizer Chiefs en hun grote hit Ruby Ruby.
6: Met een grote R.

0: Wat een energie, wat een power in deze plaats van de Kaiser Chiefs uit 2007. Ruby, Ruby, het is 8 minuten, bijna 9 minuten over 6:30. En dus hoog tijd voor...
1: FC Rijnmond Nieuws.
0: Soms moet ik even nadenken waar ik ben in het draaiboek, maar we zijn bij het voetbalnieuws van deze middag. Ja, Feyenoord krijgt komende woensdag in die Champions League wedstrijd tegen Como een scheidsrechter die eerder voor flink wat discussie zorgde in de Kuip. De UEFA heeft de Litouwer Donatas Romsas aangesteld. Die gaf in november 2024 Chris Kevin Nadje een rode kaart tegen Red Bull Salzburg. Hij trok toen eerst geel, misschien weet je dat nog. Maar na ingrijpen van de VAR veranderde dat in rood en Feyenoord verloor die wedstrijd uiteindelijk met 1-3.
2: En Feyenoord verwacht Watanabe woensdag terug voor de Champions League wedstrijd tegen Como. Trainer Van Bronckhorst sprak die verwachting uit na de overwinning op AZ. De Japanse verdediger ontbrak zaterdag nog met klachten na zijn interlands. Bij de Italiaanse tegenstander zijn er juist zorgen over spits Moise Kean. Trainer Fabregas zei zaterdag dat hij een week tot 10 dagen nodig heeft om te herstellen. Daarmee lijkt het duel in de Kuip te vroeg te komen. Como speelde gisteren zonder Kean met 0-0 gelijk tegen AS Roma.
0: En dan nog een berichtje over FC Dordrecht. Want die moet het volgende week maandag tegen Jong PSV doen zonder Ayoub Oargui. De KNVB heeft vandaag bevestigd dat de middenvelder 1 competitiewedstrijd geschorst is. Hij kreeg vrijdag tegen FC Emmen alweer zijn 5e gele kaart van dit seizoen. Dordrecht verloor die wedstrijd met 0-3. En de uitwedstrijd tegen Jong PSV begint volgende week maandag om 8:00. En is voor Dordrecht dan de start van de tweede periode.
1: Ga voor meer voetbalnieuws naar Rijnmond.nl of de Rijnmond-app.

0: Fleetwood Mac. En het verhaal van Rhiannon. Daarvoor hoorde je Suzanne en Freek op Radio Rijnmond. En halverwege, het is tijd voor...
1: Dierennieuws.
2: Nieuws uit het dierenrijk.
0: Ja, en vandaag is dat helaas wel een beetje triest nieuws. En iemand die ons daar alles over kan vertellen is Arie Pieters. Hij is fotograaf en schrijver uit Schravendeel in de Hoekse Waard. Die heeft ruim 12 jaar lang 2 kraaien gevolgd. Maar daar heeft helaas nu het West Nijlvirus, dat beruchte virus, een einde aan gemaakt. En nu is alleen het jong van die 2 kraaien nog overgebleven. Arie, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Ja, ik denk dat ik toch wel even gecondoleerd moet zeggen.
3: Ja, want het was een trieste zomer wat dat betreft. En we kwamen er pas later achter dat het om dat West-Nijl-virus ging. Heel lang werd er gedacht dat het allemaal om botulisme ging. Maar uiteindelijk heeft onderzoek uitgewezen dat wij hier in de regio Hoekse Waard gewoon echt vogels hadden die daaraan zijn overleden.
0: Ja, meer dan 12 jaar heb jij dat kraaienstelletje gevolgd. Hoe is dat begonnen?
3: Oei, ik kon de heer des huizes, het mannetje van de 2, die kon ik al veel langer, vanaf 2006. En daar was ik mee bevriend geraakt op de plek waar ik als vrijwilliger werkzaam was, aan de andere kant van het dorp. Dan geef je hem af en toe een stukje koek en een stukje kaas en dan vindt hij dat helemaal geweldig als jonge vogel. En ja, goed, dan word je vrienden met zo'n vogel.
0: Ja, vond dat echt zo, als vrienden?
3: Ja, dat voelt echt zo. En daar kom je inderdaad pas achter op het moment dat je dagelijks met ze te maken krijgt. Dan kom je echt in een wereld terecht. En dan kom je in een heel andere wereld terecht dan dat je van tevoren had gedacht eigenlijk. Maar goed, na ongeveer 11, 12 maanden moeten ze het ouderlijk territorium verlaten. Dus toen was ik hem kwijtgeraakt. En jaren later werd ik op de Kildijk, aan de andere kant van het dorp, werd ik ineens begroet door een kraai. Ik denk, wat gaan we nou krijgen? Meestal vliegen ze snel weg als je een kraai ziet. Maar deze die bleef maar vrolijk tegen me aanpraten. Ja. Ondanks dat ik steeds dichterbij kwam. En toen later kwam ik erachter dat de gevleugelde vriend was van jaren geleden aan de andere kant van het dorp.
0: Ongelooflijk. Gewoon een oude bekende. Weer.
3: Een oude bekende, ja. En hij herkende mij dus wel, maar ik hem in eerste instantie dus niet. En toen kreeg ik de goede suggestie van een Facebook-vriend, een collega, een natuurfotograaf. En die zei van, joh, jij doet het nu om foto's te maken. Maar je hebt in het verleden opleidingen gedaan voor fauna, ecologisch faunabeheer en dat soort dingen. Is het nou niet veel leuker om gegevens te gaan verzamelen over hun leven in plaats van alleen foto's te maken?
0: Ja.
3: En ik zei, ja, inderdaad, eigenlijk heb je daar wel een heel goed punt. En ik werk natuurlijk als ZZP'er, freelancer. Onder andere voor onze regiokrant hier. Dus ik kan schuiven met mijn tijd. Dus ik kan iedere dag wel even tijd vrijmaken. Dus zo is het eigenlijk begonnen.
0: Iedere dag?
3: Ja, iedere dag, ja. Nou, dat is niet helemaal waar. Ik heb vorig jaar heb ik een aanval van nierstenen gehad. En dat trok ik dus even niet. Ik ben dus even 3 dagen uit de vaart geweest. Maar voor de rest heb ik het 12 jaar elke dag gevolgd.
0: Ja, je hebt er ook boeken over geschreven en alles. Er is zoveel gebeurd natuurlijk in die 12 jaar. Vertel eens, wat heb je allemaal meegemaakt met die 2?
3: Oei, heel veel. Onder andere dat ze dus een keer jongen hadden en dat een kat een jong van hun te pakken had. Oh. En dat ze dus met een gezamenlijke aanval dat jong weer hebben weten te bevrijden. En ik had het liefste zelf ingegrepen, maar ja, ik ben eraan begonnen ook met het idee om gegevens te verzamelen. En als je dan iedere keer in gaat grijpen, dan krijg je natuurlijk commentaar van ja, maar dit heeft niks meer te maken met onderzoek doen. Want je regisseert gewoon hun leven. Dus als zulke dingen gebeurden, ja, dan liet ik dat maar gaan en dan hoopte ik maar op de goede afloop. En dat soort dingen maakte je dus ook mee. Maar waar ik dus ook achter kwam, was dat hun territorium, dat loopt door over het midden van de Dordtse Kil. Hun territorium grenst aan de Dordtse Kil. En dat loopt door tot over het midden van de rivier. En aan de andere kant hebben de Dordtse buren weer zeggenschap over dat stukje rivier. En soms waren er wel eens schepen met bijvoorbeeld mais of tarwe aan boord. En die voeren ongeveer over het midden van de rivier.
0: Oei,
3: en dan
0: oei.
3: Brak het dus echt een luchtgevecht uit. Ja. Tussen de kraaienparen, boven het water, boven zo'n schip met mais of met graan. Omdat ze dan snel even wat graan of wat mais mee willen pikken van zo'n schip. En dat was ook zenuwslopend, want ja, dat waren echt gewoon luchtgevechten die net over het water heen gingen. En het zijn geen watervogels, dus ze moeten niet in het water terechtkomen. Ja. Dus dan zat ik ook altijd maar te duimen dat iedereen weer heel huis aan de kant kwam.
4: Oh jeetje.
0: Jongen, dat is echt familie voor je.
4: Ja.
3: Ja.
0: En wanneer heb je ze voor het laatst gezien, Arie?
3: Het vrouwtje werd ziek, even kijken hoor, halverwege juli. En dat is heel snel gegaan. Die hebben we nog naar Vogelplas Karelschot laten brengen. Maar toen leefde eigenlijk iedereen hier nog in de veronderstelling dat het botulisme was. Dus toen stond eigenlijk niemand erbij stil dat het dat West-Nijl-koortsvirus was. Dus ook bij Karelschot vroegen de mensen zich af van ja, er komen steeds meer vogels van jullie gebied naar onze opvang. En wat zou dat toch zijn? En, maar ja, goed, dat ging jammer genoeg heel snel. Dezelfde dag dat ze daar gebracht werd, overleed zij. En het mannetje heeft nog 2 weken geleefd, bijna 2 weken. En die is begin augustus overleden. En ja, goed, dat zat er eigenlijk ook wel aan te komen, want ze zijn zo lang, ze blijven normaal gesproken leven lang bij elkaar. Ja. En het was bij hem ook zo, als er een jong overleed, dan kwam moeder nog wel even kijken voor mijn pinda's of voor mijn noten die ik meebracht. Maar dan was vader helemaal uit zijn doen, die was dan een tijd lang uit beeld.
0: Ja, ja, ja.
3: Dus ik had het eigenlijk al aanzien komen. Ik denk, nou, als er iets met haar gebeurt, dan wordt dat gewoon een klap voor hem. En op het moment dat je dan, met ons mensen ook, als je geestelijk een klap krijgt, gaat je fysieke toestand ook achteruit.
0: Ja.
3: Ja, en als er dan een hele vervelende besmettelijke ziekte heerst, en dat gebeurde dus ook. In het begin leek het nog goed te gaan met hem. Maar daarna had hij echt dagen dat hij alleen maar voor zich uit zat te kijken en zat te roepen van, ja, waar ben jij nou? Wat blijf jij nou? En ging dus uiteindelijk gewoon fout.
0: Hoe is het nu met jou, Arie?
3: Ik volg nog steeds de jonge lui. Want ze hebben uiteindelijk ook jongen gekregen. En die zijn buurman en buurvrouw geworden vlakbij het ouderlijk territorium. Dus die zaten op de route als ik naar hun toe ging. En die volg ik ook nog steeds. Dus daar blijf ik gewoon mee doorgaan.
0: De nieuwe generatie.
3: Ja, die is er nog. Die heeft het allemaal gelukkig wel overleefd. En die blijf ik gewoon volgen. Dus wat dat betreft,
0: goed om te horen.
3: Het is anders dan anders, maar
0: Je praat er geweldig over, Arie. Ja. Dus hou ons vooral op de hoogte van de nieuwe generatie. Dank dat je even aan de telefoon wilde komen.
3: Oké, geen dank. Bedankt voor de aandacht.
0: Arie Pieters was dat. Kraaien-expert te Schravendeel. Wat een mooi verhaal. Dit is Radio Rijnmond.

0: Eliza Doolittle. In 2010. En pack up, zometeen het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Voordeeluitjes.nl. Geniet deze herfst van de voordeligste wildarrangementen in Nederland of Duitsland. 2 tot 3 dagen, al vanaf €84,75.
5: Nieuw Vaarwater wil van Rotterdam een schuldenvrije stad maken. Zet jij de eerste stap naar een schuldenvrije toekomst? Maak dan een afspraak op nieuwvaarwater.nl.
4: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
5: Voordeeluitjes.nl. Word ook vrijwilliger bij Nieuw Vaarwater. Samen maken we Rotterdam schuldenvrij.
6: Alweer? Ja, alweer. Oliebollenkraam Nico Sternberg is opnieuw de beste van Nederland met een eindcijfer 10. Zo zegt oliebollentestonline.nl. En kiezen wordt lastig, want ze hebben meer dan 30 smaken. Nico Sternberg, de allerlekkerste oliebollen van Nederland. Je vindt ons op de Koemarkt in Schiedam.
7: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealer locations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
8: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
9: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de eindejaarsvoordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
10: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
11: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
10: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Een bijzondere uitwisseling tussen twee topmusea. Meesterwerken uit het beroemde Thyssen-Bornemisza Museum in Madrid reizen nu voor 1 keer samen naar Den Haag. En wat vertellen schilderijen van Jan van Eyck, Dürer en El Greco eigenlijk over de liefde? Je ontdekt het in het Mauritshuis.
14: ALS is nog steeds een doodvonnis. Maar onderzoekers geloven dat een behandeling dichterbij is dan ooit. Met jouw nalatenschap help je levensreddend onderzoek naar ALS te versnellen. Zo geef je toekomstige patiënten wel een kans.
13: Meesterwerken uit Madrid. Ontdek ze in het Mauritshuis.
14: Neem Stichting ALS Nederland op in je testament. Kijk op als.nl/nalaten.
0: Het is 6 uur, dit is Radio Rijnmond. Nog een uur afslag Rijnmond te gaan, maar nu is het nieuws. Aris van Meteren.
15: De A16 richting Rotterdam is bij knooppunt Ridderkerk weer helemaal vrijgegeven. 3 van de 5 rijstroken waren dicht vanwege een dodelijke aanrijding eerder vanmiddag. Er waren rond 2 uur ter hoogte van Hendrik Ido Ambacht 3 voertuigen op elkaar gebotst. Een taxibusje, een bestelbus en een personenauto. En daarbij is 1 persoon overleden en raakte er 2 zwaar gewond. De weg is een kwartier geleden vrijgegeven, maar de vertraging op de A16 is nog altijd groot. Bij een aanrijding in Bovenhardingsveld is een kind van 1 gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde aan de Kromme Gat. De dreumes was aan de aandacht van de ouders ontsnapt en liep de poort uit de weg op. Het slachtoffertje is naar het ziekenhuis gebracht. Het kind is buiten levensgevaar, laat de politie weten. De Kromme Gat is een korte tijd afgesloten geweest. De politie zegt dat de automobilist geen enkele schuld had aan de aanrijding in Bovenhardingsveld. Het distributiecentrum van Albert Heijn in Zuid-Holland ligt eruit. Door het online veiligheidsincident van gisteren werkt alleen het distributiecentrum in Zaandam nog. De netwerkproblemen van Albert Heijn leiden vrijwel zeker tot lege schappen in de winkels komende dagen. Vooral de bevoorrading van de versproducten komt in de knel, laat moederbedrijf Ahold Delhaize weten. Ook online bestellen werkt niet. Wat er precies aan de hand is, wil het bedrijf nog altijd niet zeggen. En een hacker zegt het Deense persoonsregister te hebben gehackt. Hij zou de gegevens van 8,8 miljoen Denen in handen hebben, alleen maar door als wachtwoord 123456 in te voeren.
16: De hacker zou zijn binnengekomen via een bedrijf dat volgens de wet toegang heeft tot het bevolkingsregister. De aanvaller kon daarna namen, adressen, persoonsnummers en andere persoonsgegevens binnenhalen. Het weer, toenemende bewolking en vannacht gaat het dan af en toe licht regenen. Het koelt af tot een graad of 13. Ook morgen is het bewolkt. Er kan dan ook wat lichte regen of motregen vallen. Het wordt morgen 19 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
17: En dan de files. De A4 Amsterdam richting Rotterdam tussen Hoogmade en Rijswijk-Plaspoortpolder 19 kilometer. Een vertraging van 20 minuten. A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda Noord en Zwijndrecht 20 kilometer. Ongeveer een uur vertraging. Daar is een ongeluk gebeurd, maar de weg is daar gelukkig wel weer vrij. En de andere kant op Rotterdam richting Breda tussen Rotterdam-Feyenoord en Dordrecht 13 kilometer. Een vertraging van ruim 20 minuten. En de A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam tussen Sabina en afrit Numansdorp 7 kilometer. Ongeveer een half uur vertraging door bergingswerkzaamheden. Maar de weg is daar gelukkig weer vrij.
0: Dan de volgende muziek in Afslag Rijnmond. Dat is een plaat uit 1999. Een nummer dat in de jaren daarna heel veel in verschillende films werd gebruikt. Dit.
17: Oh ja.
0: Hoor hem zo.
1: Afslag Rijnmond.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
18: Lading gereed, maar nog niet verpakt of zeevast? Bode regelt het. Industrieel verpakken, lashen en securen. Bode Freight Protection. Until it all fits.
19: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
20: Goed voor het water.
19: Goed voor het water en de biodiversiteit.

0: Ja, dat smaakt naar meer.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
3: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
4: Meer van minder. Simpel.
5: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want we hebben maar liefst 18 oogklinieken door het hele land. En met meer dan 30 jaar ervaring kan je bij ons terecht voor alle oogklachten. Bergman Clinics. Niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
6: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen. Beter leven.
5: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
7: Dit is Radio Rijnmond.
8: Afslag Rijnmond. Rijnt-Jan Potsen.
7: En Feza Albayrak. Radio met een grote R.

Zelf ken ik het nummer uit Shrek, maar in veel meer films is dit nummer verstopt. En ik snap dat ook wel, want het is wel een heerlijk lekker rocknummer. Smash Mouth en All Stars aan het begin van alweer een uurtje. Afslag Rijnmond, goedenavond. 6:09. En blijf bij ons. We eindigen zo meteen met de lekker lange laatste. En dat wordt een verhaal van een dame. Maar welke dame, dat weten we nog niet. Maar het wordt sowieso een wonderlijk verhaal. Voordat we allemaal daarna gaan beginnen, we hebben natuurlijk ook afslagen.

0: Als je iets koopt in de bonus, krijg je helemaal geen korting.
1: Nee.
0: Kortom, Nederland ligt bijna op zijn gat.
1: Ja. Nou, echt.
0: Ja, nee, goed. Ze hebben zelf, om verdere problemen voor te zijn, hun systemen uitgeschakeld.
1: Ja.
0: En we hebben Harm Teunis erover gesproken. Een beveiligingsexpert als het gaat om internet van het bedrijf ISET. En die zegt van ja, het is wel verstandig dat ze zelf die systemen hebben uitgeschakeld.
2: Daarmee creëer je een soort van digitale brandgang waarmee je de schade mogelijk beperkt. En je wel de onderzoekers die dus die systemen gaan bekijken, die geef je eigenlijk de ruimte om te kijken van nou, wat is er nou eigenlijk geraakt. Dus als je vermoedt dat een aanvaller toegang heeft tot jouw computers, ja, dan wil je eigenlijk vooral voorkomen dat ze zich, dat zoiets zich verder kan verspreiden. En dus eigenlijk gewoon je kroonjuwelen beschermen. Je wil liever een systeem even tijdelijk uitschakelen dan een aanvaller, een cybercrimineel bijvoorbeeld vrij door je netwerk laten bewegen.
0: Maar wat er nou precies gebeurd is bij Albert Heijn, dat is nog volslagen onduidelijk. Laten we hopen dat het niet te lang duurt. We hebben het ook gehad over de kappersoorlog in Vlaardingen. Gisteravond weer een grote explosie daar. Het huis twee weken gesloten en kappers moeten een vergunning gaan aanvragen voortaan in Vlaardingen. En dan was er nog dierennieuws.
1: Ja, want er zijn een kraaienpaar, moet ik dan eigenlijk zeggen. Fotograaf en schrijver uit Schravendeel, Arie Pieters. Die heeft ze ruim 12 jaar gevolgd. Maar helaas is dat ook geëindigd. En dat komt allemaal door Westnelpjes.
0: Ja, dat paardje is overleden. En ja, hij was echt zeer aangehecht aan die twee kraaien.
1: Ja.
0: Dus bijna elke dag gezien en gevoerd. Ja, dan word je echt vrienden, zo vertelde hij.
1: Ja.
0: Dus hij was ook echt wel verdrietig. Maar, zegt hij, ik blijf wel de jongen van het stel volgen. De nieuwe generatie.
3: Ik volg nog steeds de jonge lui. Want ze hebben uiteindelijk ook een jongen gekregen. En die zijn buurman en buurvrouw geworden vlakbij het ouderlijk territorium. Dus die zaten op de route als ik naar hun toe ging. En die volg ik ook nog steeds.
1: Oh.
3: Dus daar blijf ik gewoon mee doorgaan.
0: De nieuwe generatie.
3: Ja, die is er nog. Die heeft het allemaal gelukkig wel overleefd. En die blijf ik gewoon volgen.
0: Arie Pieters, die ook een mooi boek heeft geschreven over de kraaien. In afslag Rijnmond, mooi verhaal. En zometeen de eerste afslag. Nu, Hart.
4: Dit is Radio Rijnmond. Dit is Afslag Rijnmond.

0: Een van de grote hits. Het Amerikaans-Canadese duo Heart Crazy on You uit 1977. En je zag me misschien al een beetje denken, want het is volgens mij ook een albumversie van dit nummer. Dus dan gaat het hier draaien in mijn hoofd. En dan denk ik van, oh ja,
1: ik hoorde
0: opschrijven.
1: Het, ik hoorde het.
0: Binnenkort, dan wie weet. Wie weet. Afslag 1, afslag 2 gaan we doen. Dus pak je telefoon, dan kun je weer meehelpen om de juiste plaat te kiezen. Want soms zit het er tegenaan, hè? Van is het nou net wel raak of net niet raak. Jij bepaalt mee wat het gaat worden. Ik heb twee platen meegenomen over het feit dat we elkaar allemaal nodig hebben. Maar welke moet het worden?
2: Nemen we afslag 1? Of nemen we afslag 2?
0: Ja, welke van deze twee zullen we zo meteen eens even gaan draaien in afslag Rijnmond? Jij bepaalt het met de Rijnmond-app. Stuur even een berichtje. Als je kiest voor Rick Astley, Whenever You Need Somebody, dan is het afslag 1. Als je denkt, nee, ik wil liever de Blues Brothers met Everybody Needs Somebody to Love, dan neem je afslag 2. Jij bepaalt het met de Rijnmond-app. En ondertussen draaien wij de nieuwe van

0: Bent. En de nieuwe single Parachute. Wordt het afslag 1, dan wordt het Whenever You Need Somebody. Wordt het afslag 2, Everybody Needs Somebody to Love. Oftewel, wordt het Rick Astley of de Blues Brothers?
1: Nemen we afslag 1? Of nemen we afslag 2?
0: Afslag 1, Rick Astley. Afslag 2, de Blues Brothers. Nog een paar minuten om je stem uit te brengen. Draaien wij ondertussen NSYNC.

0: Up My Heart van Justin Timberlake en zijn vrienden aan het begin van deze eeuw. Een grote hit. Het is 6:55. Wat gaan we draaien? Afslag 1, dan is het Rick Astley. Op afslag 2, de Blues Brothers.
1: Nou, het was hoe dan ook een mooie boodschap. En Marcel die zegt absoluut afslag 1. Samen met elkaar en met mensen om ons heen waar we van houden. Maar er zijn er meer stemmen geweest voor afslag 2. En zo zegt Lucienne bijvoorbeeld, heel graag afslag 2, de Blues Brothers. Beetje swing in de file. Mm-hmm. Dat is wel fijn inderdaad. Koen zegt, mijn vader is jarig vandaag. Hij stemt op afslag 2.
0: Gefeliciteerd.
1: Ruud zegt, afslag 2 natuurlijk. Heb ik samen met mijn broer een paar jaar geleden op zijn feest nog nagedaan. Hij Elwood en ik Jake. Dat is ook wel leuk. Elsbeth gaat voor de Blues Brothers. Leuk nummer uit een leuke film. En Hans zegt, afslag 2, we hebben toch altijd iemand nodig en lief. Vooral Rijntjan en Feza. Oh. We zijn er voor. Ja.
2: We nemen afslag 2.
0: Ik dacht, laat ik het een keertje zeggen.
1: Ja, heel goed.
0: Dat is eigenlijk jouw tekst.
1: Maar... Ja, dat vind ik ook. Sorry. Maar daar wist ik niet wat ik moest zeggen.
0: Blues Brothers!

0: Everybody needs somebody to love. Toch?
1: Heerlijk, jazeker.
0: Heerlijke plaats van de Blues Brothers. Afslag 2 heeft duidelijk gewonnen. En de volgende afslag die gaat dan weer over onbereikbare liefde. Daarover later meer, na de hoofdpunten van het nieuws.
2: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Salet Uitvaartverzorging geeft u de ruimte om in alle rust afscheid te nemen van uw dierbaren. In onze sfeervolle familiekamers in Rouwcentrum Alexander bent u dag en nacht welkom. Kijk op saletuitvaartverzorging.nl.
4: Alweer? Ja, alweer. Oliebollenkraam Nico Sternberg is opnieuw de beste van Nederland met een eindcijfer 10. Zo zegt oliebollentestonline.nl. En kiezen wordt lastig, want ze hebben meer dan 30 smaken. Nico Sternberg, de allerlekkerste oliebollen van Nederland. Je vindt ons op de Koemarkt in Schiedam.
5: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
6: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
5: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
7: Wilt u ook een luxe schuifdeur of inloopkast voor de beste prijs? In oktober, november en december met gratis montage. Alleen bij Hubo Spijkenissen en Hubo Lombardijen Rotterdam.
0: Het is 6:30, dit is Radio Rijnmond. En hoe gaat het met het verkeer?
1: Al behoorlijk wat rustiger, zeg maar. Maar er zijn nog wel wat flinke files. Bijvoorbeeld op de A16, Breda richting Rotterdam. Tussen Breda Noord en Zwijndrecht 21 kilometer een uur vertraging. Daar is een ongeluk gebeurd, maar de weg is daar gelukkig wel weer vrij. Dan de A16 Rotterdam richting Breda. De andere kant op tussen Rotterdam Feyenoord en afrit Dordrecht Centrum 9 kilometer 10 minuten. A27 Breda richting Gorkum tussen Oosterhout en industriegebied Avelingen. 10 kilometer, ruim een kwartier vertraging. En de A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam tussen Sabina en Numansdorp 7 kilometer, 10 minuten vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden, maar de weg is daar wel weer vrij.
0: De bewolking gaat toenemen vanavond. Vannacht zelfs af en toe wat regen of motregen. En morgen is een bewolkte dag, druiderig, soms lichte regen en motregen. In de middag wordt het 19 graden. Maar dat is een dipje, vertelde Ed ons, want woensdag en donderdag krijgen we weer mooi weer. Zonnige periode, droog. En donderdag kan het weer 20 graden worden. Dan de hoofdpunten van het nieuws. Aris.
8: De een zijn dood is de ander zijn brood, luidt het spreekwoord. En dat geldt ook in supermarktland. Want mensen die normaal bij Albert Heijn de boodschappen bestellen wijken massaal uit naar concurrenten Picnic en Jumbo. Picnic zegt zijn bezorgcapaciteit flink te hebben opgeschaald. Jumbo doet daar geen mededelingen over, maar ziet het wel een stuk drukker zijn. Albert Heijn heeft last van een cyberincident. Wat dat is, is niet bekendgemaakt, maar experts vermoeden dat Albert Heijn gewoon is gehackt. Vrouwen die zwanger zijn kunnen met ingang van 2028 geen 13 weken echo meer laten maken. Minister Hermans schrapt het experiment met de echo om aangeboren afwijkingen op te sporen. Hermans volgt daarmee het advies van de Gezondheidsraad. De uitslagen van de echo klopten vaak niet. Zwangeren werden soms onnodig doorverwezen, terwijl op de echo ook vaak flink wat afwijkingen werden gemist. En de webshop met het blauwe logo heeft zich de woede van pedagogen op de hals gehaald. Elk jaar komt de webwinkel met het grote speelgoedboek. Met het oog op Sinterklaas. Kinderen kunnen daar dan allerlei inspiratie uit opdoen. En er staan ook smartphones in. Dat getuigt niet van maatschappelijk besef, zeggen pedagogen tegen RTL Nieuws. Want uit elk onderzoek blijkt dat mobiele telefoons ongezond zijn voor het kinderbrein. Volgens de webwinkel zijn er heel veel gezinnen waarin de smartphone niet meer is weg te denken.
0: Dankjewel, Arie.
9: Dit is Radio Rijnmond. Afslag Rijnmond.
0: Waar geven wij ons naar het Wilde Westen met Will Smith.
9: Radio met een grote R.

0: Wild West. Gebaseerd ook alweer op een van die songs in The Key of Life, hè, van Stevie Wonder. Die songs in The Key of Life die duiken altijd overal weer op. Ook in dit liedje van Will Smith op Radio Rijnmond. Het is 7 minuten over 6:30. En dus gaan wij ons bezighouden met een hele belangrijke kwestie. Namelijk...
1: De lekker lange laatst.
0: Ja. Even over nadenken.
1: Maar... Ja, nee, ik dacht misschien wil jij het zelf nog zeggen.
0: Het gaat vandaag over onbereikbare liefde, heb ik al verteld. De ene heet Nikita. Dat is een nummer dat gaat over een man uit het westen die verliefd wordt op een Oost-Duitse grenswacht. Maar door de Berlijnse muur kunnen ze niet bij elkaar komen. Ach, zo verdrietig. Heb je die clip ooit gezien?
1: Nee.
0: Liedje van Elton John.
1: Als het wint, dan ga ik de clip erbij zoeken.
0: Ja. Het andere verhaal over onbereikbare liefde is het verhaal van Eloise. Dat gaat over iemand die echt heel erg verliefd is op een vrouw die niet bij hem is. Hij smeekt om haar liefde, raakt steeds wanhopiger. Het liedje vertelt niet waarom Eloise nou precies weg is, maar het is wel een wanhopig liedje. Nou, welke van de twee wil jij het liefste horen?
2: Afslag 1.
3: De lekker lange laatste.
2: Of 2.

0: Lekker lange laatste.
1: Of twee.
2: Zeg het maar, wat moet het sluitstuk worden van Afslag Rijnmond? Vanavond afslag 1 is Elton John en het verhaal van Nikita. Barry Ryan is afslag 2 met het verhaal van Eloise. Onbereikbare liefdes. En afslag Rijnmond. Laat het even weten via de Rijnmond app. En soms

0: vrouwelijke stem is van Ronnie Spector. Take Me Home Tonight. Daarvoor hoorde je een nieuwe single van Remedy samen met Jeffrey Schenk. Blijven praten, het is 7:15. En we kunnen nog stemmen voor de lekker lange laatste.
1: Afslag 1.
2: De lekker lange laatste.

0: Simon Climie was dat. Vooral bekend van het duo Climie Fisher uit de jaren 80. Dit was een soloplaat van hem getiteld Soul Inspiration. Als een na laatste in Afslag Rijnmond. En dan is het nu tijd voor...
1: De lekker lange laatste.
0: De lekker lange laatste. Wordt het Nikita of wordt het Eloise? Oftewel, wordt het Elton John of Barry Ryan?
1: Nou, Marta was een van de mensen, van de weinige mensen die Barry Ryan wilde horen. En ze zegt ook graag Eloise, nostalgie, zegt ze erbij. Maar er gaan dan toch meer voor afslag 1.
0: Veel
1: Danny
0: meer.
1: Zegt, ja, echt veel meer, ja. Danny zegt, ik ga absoluut voor afslag 1 van Elton John. Corrie, die zegt ook afslag 1. En het is inderdaad een hele mooie clip, dus die moet ik er heel snel bij zoeken. Leonard, die zegt, ik ga voor good old Elton John. Ben zegt, ja, Nikita, nostalgie. Texaco hits, zeg ik dat goed?
0: Ja.
1: 1985, cassettebandje vroeger in de auto op vakantie. Daar stond hij op. Oh, wat leuk. Leuke herinneringen. Ed zegt Nikita natuurlijk. En even kijken. Bas zegt, hallo allemaal, afslag 1 natuurlijk Nikita. Als ik eraan denk, krijg ik weer tranen in mijn ogen. Wat mooi allemaal. En ja. Elspeth zegt, ik kies voor afslag 1 Nikita. Dit nummer doet me denken aan de jaren 80, ook door die clip.
0: Het is ook zo'n mooi nummer. Inderdaad, over onbereikbare liefde. Hier is het verhaal van Nikita, gezongen door Elton John.

Lekker lang, tot slot van Afslag Rijnmond. Dat was hem alweer, jongens. Morgen zijn we er weer tussen 4 en 7. Gaan we er weer wat moois van maken. Voor nu, heel veel dank voor het meedoen. Dank voor het luisteren. Hele fijne avond.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Voordeelhaartjes.nl. Beleef de magie van Duitsland bij Best Time Hotel Boppard of Monschau. Alleen bij ons al vanaf 39 euro per nacht. Voordeelhaartjes.nl.
4: Raamdecoratie nodig? Kom naar ons, Paul en Paul. Kijk op paulenpaul.nl.
3: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar. Voordeeluitjes.nl.
5: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealerlocations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
6: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
7: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
8: Goed voor het water.
7: En de biodiversiteit.

0: Ja, dat smaakt naar meer.
1: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
2: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimer Café of Trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
5: Het is 7 uur. Goedenavond, je bent bij Rijnmond. Rijnmond tot laat zo dadelijk met non-stop muziek. Eerst het nieuws, ik ben Aris van Meteren. Bij een aanrijding in Boven Hardingsveld is een kind van 1 gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde aan de Kromme Gat. De dreumes was aan de aandacht van de ouders ontsnapt en liep de poort uit, de weg op. Het slachtoffertje is naar het ziekenhuis gebracht. Het kind is buiten levensgevaar, zegt de politie. De Kromme Gat is korte tijd afgesloten geweest. De politie zegt dat de automobilist geen enkele schuld had aan de aanrijding in Boven Hardingsveld. Vrouwen die zwanger zijn kunnen met ingang van 2028 geen 13 weken echo meer laten maken. Minister Hermans schrapt het experiment met de echo om aangeboren afwijkingen op te sporen. Hermans volgt daarmee het advies van de Gezondheidsraad. De uitslagen van de echo klopten vaak niet. Zwangeren werden soms onnodig doorverwezen, terwijl op de echo ook flink wat afwijkingen werden gemist. Staatssecretaris Erkens wil het simpeler maken voor dierentuinen om te vernieuwen. Dierentuinen die meer willen investeren in dierenwelzijn krijgen te maken met allerlei regels en vergunningen, terwijl dierentuinen die alles bij het oude laten nergens last van hebben, omdat ze juist niet met hun tijd meegaan, zegt Erkens. En dat moet anders. Op dit moment hebben dierentuinen nog vergunningen voor onbepaalde tijd. Alleen dierentuinen die willen vernieuwen krijgen te maken met nieuwe vergunningen. Dierentuinen zijn blij dat het straks anders wordt, laten ze weten. KLM schort alle vluchten naar de internationale luchthaven van Riyadh op tot eind deze maand. Ook op de Saoedische havenstad Dammam wordt in oktober niet meer gevlogen door KLM. De luchtvaartmaatschappij nam het besluit na de raketaanvallen van afgelopen zaterdag. Toen kwamen 13 mensen om en meer dan 300 mensen raakten gewond. Zoals het er nu naar uitziet gaat het vliegveld in Saoedi-Arabië komende zaterdagavond weer open. Maar KLM wil dus pas eind oktober de vlucht op Riyadh en Dammam hervatten. Passagiers worden omgeboekt of ze krijgen hun geld terug. Het weer, de bewolking neemt toe. Vannacht gaat het af en toe regenen. Het koelt af tot 13 graden. Ook morgen is het bewolkt. Er kan dan wat lichte regen of motregen vallen. Morgen wordt het 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via onze app en op rijnmond.nl. ANWB Verkeersinformatie. Nog altijd een flinke file op de A16 Breda-Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en de afrit Dordrecht Centrum. Een half uur vertraging door een eerder ongeluk. De weg is weer vrij. De A27 Breda-Gorkum tussen Geertruidenberg en industriegebied Avelingen 8 kilometer. Dan de A29 Bergen-op-Zoom-Rotterdam tussen Sabina en afrit Numansdorp 6 kilometer bergingswerkzaamheden daar. De weg is weer vrij.
6: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
7: In de donkerste dagen van het jaar schittert één plek feller dan ooit. Het Ashton Brothers Kerstcircus in Rotterdam Ahoy. Een feest vol magie, humor en verwondering voor de hele familie.
8: Ashton Brothers Kerstcircus. Een klein wonder in de kerstvakantie. Kerstcircus.nl.
9: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijk Mode.
10: Ze hebben echt zoveel mooie merken.
11: En ook nog eens gratis parkeren.
12: Een nieuwe collectie voor ieder moment. Ontdek het najaar bij Konijnendijk Mode. 6000 vierkante meter mode en inspiratie in Zuid-Beierland.
13: Bent u op zoek naar raambekleding op maat gemaakt? Kom dan eens langs bij Jaloezierfabriek Zuid. De specialist in de regio als het om raambekleding gaat. Jaloezierfabriek Zuid, Beverwaartseweg 295 Rotterdam. Kijk ook op onze zeer uitgebreide webshop jfz.nl.
14: Van meezingers tot danceklassiekers. Op 15 oktober staat Schouder aan Schouder live in RTM Stage Rotterdam Ahoy. Met Gerard Joling, Paul Elfstak, Snap, Johnny Logan, Wim Dalmee en vele anderen. 15 oktober, Schouder aan Schouder live. Scoor je tickets nu op saslive.nl.
15: Dit is Radio Rijnmond. Tot 12 uur, Rijnmond tot laat. Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Woonmall Alexandrium bestaat 30 jaar. En dat vieren we. Stuur je aankoopbewijs en jouw woonmoment in en maak kans op €30.000 aan wooncheques voor jouw interieur. Ontdek alle 30 binnenkomers op woonmallalexandrium.nl.
4: Bouw aan je merk met Rijnmond Reclame. En adverteer al vanaf €1000. Kijk op rijnmondreclame.nl. Rijnmond Reclame. Jouw partner voor regionaal succes.
5: Alweer? Ja, alweer. Oliebollenkraam Nico Sternberg is opnieuw de beste van Nederland met een eindcijfer 10. Zo zegt oliebollentestonline.nl. En kiezen wordt lastig, want ze hebben meer dan 30 smaken. Nico Sternberg, de allerlekkerste oliebollen van Nederland. Je vindt ons op de Koemarkt in Schiedam.
6: Wilt u ook een luxe schuifdeur of inloopkast voor de beste prijs? In oktober, november en december met gratis montage. Alleen bij Hubo Spijkenisse en Hubo Lombardijen Rotterdam.
7: Het is 8:00. Goedenavond, je bent bij Rijnmond. Rijnmond tot laat zo dadelijk met non-stop muziek. Eerst het nieuws, ik ben Aris van Meteren. Er is te weinig hulp voor slachtoffers van huiselijk geweld in Schiedam. Mensen die door het geweld hun huis moeten verlaten kunnen te vaak niet goed worden opgevangen, antwoordt de gemeente op schriftelijke vragen van het CDA. Slachtoffers moeten daardoor soms tijdelijk in hotels verblijven. Schiedam verwijst naar de woningnood. Daardoor kunnen de vrouwen die in de opvang zitten niet doorstromen naar een huis en houden ze opvangplaatsen langer bezet dan de bedoeling is. Schiedam onderzoekt samen met Vlaardingen of de opvangcapaciteit kan worden uitgebreid, schrijft Omroep 2. NS, Arriva, Qbuz en andere vervoerders komen woensdag met een omroepbericht op de stations om meer naar elkaar om te kijken. Op die manier willen de vervoerders aandacht voor het aantal suïcides op het spoor. Dat zijn er nu 200 per jaar. Een kwart van de storingen bij ProRail is het gevolg van suïcidepogingen, bleek vorig jaar. Dus is er woensdag om de zoveel tijd een omgeroepen bericht. Spoorbeheerder ProRail zegt dat het een hoopvolle boodschap zal zijn. Het kan goed komen, er zijn mensen om je heen die willen helpen. Het aantal abortussen in Nederland is vorig jaar licht gestegen. Het gaat om een toename van 1,25%. De oorzaak van de stijging heeft de inspectie niet onderzocht. De meeste abortussen waren bij vrouwen van 25 tot en met 34 jaar. Maar iets meer dan de helft van de vrouwen was bij de abortus 5 tot 6 weken zwanger. De Belangenorganisatie voor Anticonceptie en Abortus denkt dat de toename komt door een steeds betere toegang tot abortuszorg. KLM schort alle vluchten naar de internationale luchthaven op Riyad op tot eind deze maand. Ook op de Saoedische havenstad Dammam wordt in oktober niet meer gevlogen door KLM. De luchtvaartmaatschappij nam het besluit na de raketaanvallen van Houthi-rebellen afgelopen zaterdag op de luchthaven. Toen kwamen 13 mensen om en meer dan 300 mensen raakten gewond. Zoals het er nu naar uitziet gaat het vliegveld in Saoedi-Arabië komende zaterdagavond weer open. Maar KLM wil dus pas eind oktober de vluchten op Riyad en Dammam hervatten. Passagiers worden omgeboekt of krijgen hun geld terug. Het weer, de bewolking neemt toe. Vannacht gaat het dan ook af en toe licht regenen. Het koelt af tot 13 graden. Morgen is bewolkt, kan wat lichte regen of motregen vallen. Dan wordt het 19 graden. Dat zou weer het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
8: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
6: Wilt u ook een luxe schuifdeur of inloopkast voor de beste prijs? In oktober, november en december met gratis montage. Alleen bij Hubo Spijkenisse en Hubo Lombardijen Rotterdam.
9: Werk nodig? Kom naar ons. Paul en Paul. Wij zoeken monteurs. Handige jongens dus.
10: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar. Al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
5: Alweer? Ja, alweer. Oliebollenkraam Nico Sternberg is opnieuw de beste van Nederland met een eindcijfer 10. Zo zegt oliebollentestonline.nl. En kiezen wordt lastig, want ze hebben meer dan 30 smaken. Nico Sternberg, de allerlekkerste oliebollen van Nederland. Je vindt ons op de Koemarkt in Schiedam.
10: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
0: Van meezingers tot danceklassiekers. Op 15 oktober staat Schouder aan Schouder live in RTM Stage Rotterdam Ahoy. Met Gerard Joling, Paul Elfstak, Snap, Johnny Logan, Wim Dalmee en vele anderen. 15 oktober, Schouder aan Schouder live. Scoor je tickets nu op saslive.nl.
1: Dit is Radio Rijnmond. Tot 12 uur, Rijnmond tot laat. Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Wilt u ook een luxe schuifdeur of inloopkast voor de beste prijs? In oktober, november en december met gratis montage. Alleen bij Hubo Spijkenisse en Hubo Lombardije Rotterdam.
4: Bouw samen met Rijnmond Reclame aan je merkennaamsbekendheid. Met ons bereik je meer dan 80% van de inwoners uit de regio. Radio, tv...

0: Rijnmondreclame.nl. Rijnmond Reclame. Jouw partner voor regionaal succes.
1: Een hygiënische, vloeistofdichte vloer nodig voor uw bedrijf? Malema Coatings uit Dordrecht zijn professionals in industriële kunststofbedrijfsvloeren voor de sectoren automotive, agrarisch, horeca, food en industrie. Verschillende duurzame vloersystemen op maat en binnen één dag gelegd. Vraag vrijblijvend een offerte op malemacoatings.nl.
2: Alweer?
3: Ja, alweer.
2: Oliebollenkraam Nico Sterrenberg is opnieuw de beste van Nederland met een eindcijfer 10. Zo zegt Oliebollentest online. En kiezen wordt lastig, want ze hebben meer dan 30 smaken. Nico Sterrenberg, de allerlekkerste oliebollen van Nederland. Je vindt ons op de Koemarkt in Schiedam.
4: Het is 9 uur. Goedenavond, je bent bij Rijnmond. Zo dadelijk Rijnmond tot laat met non-stop muziek. Eerst het nieuws, ik ben Aris van Meteren. Waterschap Hollandse Delta gaat vanaf juni volgend jaar vaker baggeren in Dordrecht en omgeving. Dat gebeurt met het oog op de klimaatverandering. Buien worden feller, waardoor de afwatering goed moet zijn en dat is hij nu niet. Ook met het oog op de droogte moet de doorvoer van water beter om water van buiten de stad te kunnen aanvoeren. Het waterschap baggert overal elke 8 jaar, maar in en op het eiland van Dordrecht is dat elke 12 jaar. Dat wordt straks ook 8 jaar, zo heeft de Hollandse Delta besloten. Ook gaat er dieper gebaggerd worden. Er is te weinig hulp voor slachtoffers van huiselijk geweld in Schiedam. Mensen die door het geweld hun huis uit moeten, kunnen te vaak niet goed worden opgevangen, antwoordt de gemeente op schriftelijke vragen van het CDA. Slachtoffers moeten daardoor soms tijdelijk in hotels verblijven. Schiedam wijst op de woningnood. Daardoor kunnen de vrouwen die in de opvang zitten niet doorstromen naar een huis en houden ze opvangplaatsen langer bezet dan de bedoeling is. Schiedam onderzoekt samen met Vlaardingen of de opvangcapaciteit kan worden uitgebreid, schrijft Omroep 2. Europese luchtvaartmaatschappijen willen dat de EU de stekker trekt uit een nieuw digitaal grenscontrolesysteem. Volgens dat systeem moeten mensen van buiten de EU hun gezicht en vingerafdrukken laten scannen. Dat zorgt regelmatig voor langere wachttijden met pieken tot 5 uur. Al bij de invoering van het systeem eind vorig jaar bleek het te haperen. En dat is nog altijd niet verbeterd. De computersystemen vallen uit en er is te weinig personeel, zeggen de luchtvaartmaatschappijen. KLM schort alle vluchten naar de internationale luchthaven van Riyadh op tot eind deze maand. Ook op de Saoedische havenstad Dammam wordt in oktober niet meer gevlogen door KLM. De luchtvaartmaatschappij nam het besluit na de raketaanvallen door Houthi-rebellen op de luchthaven afgelopen zaterdag. Toen kwamen 13 mensen om en meer dan 300 mensen raakten gewond. Zoals het er nu naar uitziet gaat het vliegveld in Saoedi-Arabië komende zaterdagavond weer open. Maar KLM wil dus pas eind oktober de vlucht op Riyadh en Dammam hervatten. Passagiers worden omgeboekt of krijgen hun geld terug. Het weer, de bewolking neemt toe. Vannacht gaat het dan af en toe licht regenen. Het koelt af tot 13 graden. Morgen is het ook bewolkt. Er kan dan ook wat lichte regen of motregen vallen. Morgen loopt de temperatuur op tot 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
5: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Rijnmond gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus schrijf nu 93.4 FM op. Dat is jouw frequentie van Radio Rijnmond. Denk vooruit.
2: Alweer?
3: Ja, alweer.
2: Oliebollenkraam Nico Sterrenberg is opnieuw de beste van Nederland met een eindcijfer 10. Zo zegt oliebollentestonline.nl. En kiezen wordt lastig, want ze hebben meer dan 30 smaken. Nico Sterrenberg. De allerlekkerste oliebollen van Nederland. Je vindt ons op de Koemarkt in Schiedam.
6: Wilt u ook een luxe schuifdeur of inloopkast voor de beste prijs? In oktober, november en december met gratis montage. Alleen bij Hubo Spijkenisse en Hubo Lombardije Rotterdam.
7: In de donkerste dagen van het jaar schittert één plek feller dan ooit. Het Ashton Brothers Kerstcircus in Rotterdam Ahoy. Een feest vol magie, humor en verwondering voor de hele familie.
8: Ashton Brothers Kerstcircus. Een klein wonder in de kerstvakantie. Kerstcircus.nl.
0: Dit is Radio Rijnmond. Tot 12 uur. Rijnmond tot laat. Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Waterschap Hollandse Delta gaat vanaf juni volgend jaar vaker bagger in Dordrecht en omgeving. Dat gebeurt met het oog op de klimaatverandering. Buien worden feller, waardoor de afwatering goed moet zijn en dat is hij nu niet. Ook met het oog op de droogte moet de doorvoer van water beter om water van buiten de stad te kunnen aanvoeren. Het waterschap baggert overal elke 8 jaar, maar op het eiland van Dordrecht is dat elke 12 jaar. Dat wordt straks ook 8 jaar, zo heeft Hollandse Delta besloten. Ook gaat er dieper gebaggerd worden. De bussen van de RET rijden woensdag toch niet. Vorige week kwam naar buiten dat de bonden overmorgen een staking organiseren om de eisen voor een nieuwe cao in het streekvervoer kracht bij te zetten. Toen leek het erop dat de stadsbussen van de RET buiten de staking zouden blijven. Maar de RET hield wel een slag om de arm, omdat er ook veel chauffeurs onder de cao streekvervoer vallen. Nou, nu blijkt ze dat er zoveel dat er geen betrouwbare dienstregeling kan worden opgetuigd. Ook de buurtbussen van de RET rijden woensdag niet. Metro's en trams rijden wel. Europese luchtvaartmaatschappijen willen dat de EU de stekker trekt uit een nieuw digitaal grenscontrolesysteem. Volgens dat systeem moeten mensen van buiten de EU hun gezicht en vingerafdrukken laten scannen. Dat zorgt regelmatig voor langere wachttijden met pieken tot 5 uur. Al bij de invoering van het systeem eind vorig jaar bleek het te haperen en dat is nog altijd niet verbeterd, zeggen de luchtvaartmaatschappijen. De computersystemen vallen uit en er is te weinig personeel. De Europese Unie ziet af van tegenmaatregelen na de Amerikaanse sancties tegen het internationale strafhof. De EU kiest voor een diplomatieke koers, zo is de uitkomst van een overleg van de ministers van Buitenlandse Zaken van de EU-landen. Met name België had liever harder opgetreden tegen de sancties van de VS, maar het land krijgt onvoldoende steun. De Verenigde Staten willen af van het hof. De internationale rechtbank die is gevestigd in Den Haag. De VS is bang dat het Hof Amerikaanse staatsburgers zou kunnen gaan vervolgen. Het weer vanavond en vannacht, dan is het bewolkt en met name in de nacht kan er wat lichte regen vallen. Het koelt af tot 13 graden. Morgen ook een grijze dag met kans op wat lichte regen en dan wordt het 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
1: Dit is Radio Rijnmond. Tot 12 uur. Rijnmond tot laat. Radio met een grote R.

0: mijn ogen dicht. Ik dans mijn ogen dicht.
1: Dit is Radio Rijnmond. Rijnmond tot laat.

is Radio Rijnmond. Tot 12 uur. Rijnmond tot laat. Radio met een grote R.

0: tot laat.
1: Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg.

0: Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
2: Fuck It.
0: Met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Radio Rijnmond.
1: Het beste van de jaren 80,
0: 90 en nu.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.